0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind.
1: Daags naar de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnaardetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags naar de Tour.

0: denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Verschillende nationale en internationale kampioenen starten maandag 27 juli in de vrouwenwedstrijd tijdens Daags na de Tour in Boksmeer. De wedstrijd voor elite en belofte begint om 16:30 met een meet and greet om 16 uur. Bekende namen zijn onder andere Lieke Nooijen, Lucinda Brandt en Inge van der Heijden. De nieuwe rotonde op de kruising van de burgemeester Verkuilstraat en de Koorstraat in Boksmeer wordt vernoemd naar Daags na de Tour. Burgemeester Marieke Moorman maakte dit bekend tijdens de opening van de tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het wielerevenement. De naam is vanaf maandag zichtbaar. Richard Carapaz, Sepp Koes en Jasper Philipsen starten op maandag 27 juli tijdens Daags na de Tour in Boksmeer, dat dit jaar zijn 50ste editie viert. Ook andere renners, waaronder Wilco Kelderman en Lucinda Brandt, nemen deel. De wedstrijden beginnen om 12 uur met een jubileumexpositie van 14 uur tot 20 uur. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun. You say it.

0: In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
1: Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn opgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. De reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden.
1: Daags naar de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnaardetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags naar de Tour.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. De reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door steegweer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen. Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkopige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij Beugen is een auto tegen een boom gereden op de Graafse Dijk. De bestuurder is gevlucht en heeft de bijrijder achtergelaten. De brandweer heeft de bijrijder bevrijd en deze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten voor verkeer. Een persoon is zondagmiddag te water geraakt na het omslaan van een zeilboot op de Kraaienbergse plassen bij Linden. De Poolse man belde eerst een vriendin die de hulpdienst inschakelde. Hij is veilig aan de kant gekomen dankzij een reddingsvest en een goed opgeborgen telefoon. De brandweer heeft de zeilboot geborgen. De Vierdaagse 2026 is feestelijk afgesloten. Met duizenden wandelaars die vrijdag door de gemeente Land van Kuik trokken. De route leidde via Grave, Gassel, Beers en Linden naar Kuik. Waar hooggeplaatste militairen en de burgemeester het wandeldefilé afnamen. De doorkomsten waren voor veel deelnemers hoogtepunten van het evenement. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug staat alweer een file op de A16 vanuit Breda tussen Knopend Zonthil en Dordrecht 5 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Daags naar de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnaardetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags naar de Tour.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Belgische hitmachine Lost Frequencies brengt ons precies de energie die we nodig hebben met zijn allernieuwste single Live It All. Een heerlijke melodieuze plaat die je herinnert aan wat echt belangrijk is. Volop genieten van elk moment.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Dichter bij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschorten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer. De vertraging bij de werkzaamheden is extra groot door een vrachtwagenongeluk. Een half uur vertraging nu. En aansluitend op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij Roosendaal Noord is de afrit dicht. Bij Knoop het Klaverpolder staat 2 kilometer file. En 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
11: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. InstallQ erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 13:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Graven weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij Beugen is een auto tegen een boom gereden op de Graafse Dijk. De bestuurder is gevlucht en heeft de bijrijder achtergelaten. De brandweer heeft de bijrijder bevrijd en deze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten voor verkeer. Een persoon is zondagmiddag te water geraakt na het omslaan van een zeilboot op de Kaaienbergse plassen bij Linden. De Poolse man belde eerst een vriendin die de hulpdiensten inschakelde. Hij is veilig aan de kant gekomen dankzij een reddingsvest en een goed opgeborgen telefoon. De brandweer heeft de zeilboot geborgen. De Vierdaagse 2026 is feestelijk afgesloten, met duizenden wandelaars die vrijdag door de gemeente Land van Kuik trokken. De route leidde via Grave, Gassel, Beers en Linden naar Kuik, waar hooggeplaatste militairen en de burgemeester het wandeldefilé afnamen. De doorkomsten waren voor veel deelnemers hoogtepunten van het evenement. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Een half uur vertraging door werkzaamheden en door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Daags naar de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnaardetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags naar de Tour.

prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst. Let's talk.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figueira vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is 20 minuten. Door de werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. De A29 Bergen op Zoom Rotterdam stopt een te hoge vrachtwagen voor de Heinde Noordtunnel. Die is weg. 7 kilometer file staat er nog wel tussen Afrit Niemandsdorp en de tunnel. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
5: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
11: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: zomer op Omroep Land van Kuik.
1: We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platts, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping- en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin. Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Biers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers.
2: Voel de zomer, hoor de zomer, omroep Land van Kuik, dichter bij de zomer.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij Beugen is een auto tegen een boom gereden op de Graafse dijk. De bestuurder is gevlucht en heeft de bijrijder achtergelaten. De brandweer heeft de bijrijder bevrijd en deze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten voor verkeer. Een persoon is zondagmiddag te water geraakt na het omslaan van een zeilboot op de Kraaienbergse plassen bij Linden. De Poolse man belde eerst een vriendin die de hulpdienst inschakelde. Hij is veilig aan de kant gekomen dankzij een reddingsvest en een goed opgeborgen telefoon. De brandweer heeft de zeilboot geborgen. De Vierdaagse 2026 is feestelijk afgesloten. Met duizenden wandelaars die vrijdag door de gemeente Land van Kuik trokken. De route leidde via Grave, Gassel, Beers en Linden naar Kuik. Waar hooggeplaatste militairen en de burgemeester het wandeldefilé afnamen. De doorkomsten waren voor veel deelnemers hoogtepunten van het evenement. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 4 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 10 minuten is de vertraging door de werkzaamheden. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging meer dan een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
4: Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%. Dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij. En voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figuera vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoperige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre. Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij Beugen is een auto tegen een boom gereden op de Graafse Dijk. De bestuurder is gevlucht en heeft de bijrijder achtergelaten. De brandweer heeft de bijrijder bevrijd en deze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten voor verkeer. Een persoon is zondagmiddag te water geraakt na het omslaan van een zeilboot op de Kaaienbergse plassen bij Linden. De Poolse man belde eerst een vriendin die de hulpdienst inschakelde. Hij is veilig aan de kant gekomen dankzij een reddingsvest en een goed opgeborgen telefoon. De brandweer heeft de zeilboot geborgen. De Vierdaagse 2026 is feestelijk afgesloten, met duizenden wandelaars die vrijdag door de gemeente Land van Kuik trokken. De route leidde via Graven, Gassel, Beers en Linden naar Kuik, waar hooggeplaatste militairen en de burgemeester het wandeldefilé afnamen. De doorkomsten waren voor veel deelnemers hoogtepunten van het evenement. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N616 Gemert-Veghel tussen Gemert en Erp staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
1: Rolling Stones bewijzen al decennia dat rock'n'roll geen leeftijd kent. De nieuwste single, Jealous Lover, duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Verpakt in de onvervalste, rauwe Stone Sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een schietincident in Seattle zijn meerdere mensen om het leven gekomen en raakten anderen gewond. De Amerikaanse stad werd opgeschrikt door dit geweldsincident. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Details over het exacte aantal slachtoffers en de omstandigheden worden nog onderzocht. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Davrie Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davrie Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davrie Techniek in Kuik. Davrietechniek.nl.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12:00 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.

babe, you know the band.

0: Jan van Kuik, Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Omroep Land van Kuik doet op maandag 27 juli live verslag van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boksmeer. Twee verslaggevers volgen de route, terwijl Jan Debe, Daan Janssens en Roger van Bracht de presentatie vanuit de studio verzorgen. De uitzending is ook via Visual Radio op televisie te volgen. Bij Beugen is een auto tegen een boom gereden op de Graafse Dijk. De bestuurder is gevlucht en heeft de bijrijder achtergelaten. De brandweer heeft de bijrijder bevrijd en deze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten voor verkeer. Een persoon is zondagmiddag te water geraakt na het omslaan van een zeilboot op de Kaaienbergse plassen bij Linden. De Poolse man belde eerst een vriendin die de hulpdiensten inschakelde. Hij is veilig aan de kant gekomen dankzij een reddingsvest en een goed opgeborgen telefoon. De brandweer heeft de zeilboot geborgen. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Hear the clock ticking on the wall.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: www.nec.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dit blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. De Amerikaanse politie zoekt naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar hebben geschoten tijdens een festival bij Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder al vandaag aangehouden door agenten. In China is de heftige orkaan Noel in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eist een stortvloed vannacht 10 levens en vielen ook gewonden. 100.000 evacuees kunnen geleidelijk terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. En dan het weer. Vanmiddag vallen in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien, waarna de kans op neerslag geleidelijk overal afneemt en vanuit het westen volop zonnig wordt. De temperatuur varieert van 20 tot 24 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door. OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. All my girls at the party, look at that body. Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. Cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that body. Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright.
4: Edit.
5: 4, 3, 2, 1.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Omroep Land van Kuik doet op maandag 27 juli live verslag van de 50ste editie van Daags naar de Tour in Boksmeer. Twee verslaggevers volgen de route, terwijl Jan Debe, Daan Janssens en Roger van Bracht de presentatie vanuit de studio verzorgen. De uitzending is ook via Visual Radio op televisie te volgen. Bij Beugen is een auto tegen een boom gereden op de Graafse Dijk. De bestuurder is gevlucht en heeft de bijrijder achtergelaten. De brandweer heeft de bijrijder bevrijd en deze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten voor verkeer. Een persoon is zondagmiddag te water geraakt na het omslaan van een zeilboot op de Kaaienbergse plassen bij Linden. De Poolse man belde eerst een vriendin die de hulpdiensten inschakelde. Hij is veilig aan de kant gekomen dankzij een reddingsvest en een goed opgeborgen telefoon. De brandweer heeft de zeilboot geborgen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag vallen er in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien, waarna de kans op neerslag geleidelijk overal afneemt en vanuit het westen volop zonnig wordt. De temperatuur varieert van 20 tot 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Knoopend Hellegatsplein 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. Door een kapotte auto op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Hellegatsplein 4 kilometer file. Op de N275 Weert-Venlo tussen Panningen en de N277 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: wel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
1: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je

0: Ik heb altijd de ramen dicht, want anders ben ik 's morgens om 4-5 uur wakker.
1: Inwoners van Sint Hubert hebben er op dagelijkse basis last van. De drukke verkeersader die recht door hun dorp gaat. De provinciale weg N264, die twee snelwegen verbindt, is over de jaren heen alleen maar drukker geworden. Vooral het vrachtverkeer is sterk toegenomen. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid en de veiligheid, vindt men in het dorp.
2: Het is aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg. En daardoor moet er ook veel verkeer overheen kunnen, volgens de provincie. Maar of dat door dit dorp heen moet, is dan de vraag.
0: Ik woon nu 47 jaar hier en in het begin kwam er al af en toe een vrachtauto langs. En nu zijn het er een kwart van alle voertuigen is een vrachtauto.
2: Er is een heel distributiecentrum in Hapsen bijgekomen. Uden is uitgebreid en het verkeer, en met name het vrachtverkeer, wordt alleen maar meer. En nu is per 1 juli ook nog de tolheffing ingegaan. En wij verwachten als dorpsraad ook dat daar daardoor veel meer vrachtverkeer hier overheen komt, omdat er geen tolverheffing geheven wordt op dit stuk weg.
0: De weg is opnieuw ingericht om het veiliger te maken en om de snelheid naar beneden te halen. Maar de snelheid is niet echt minder geworden. Je kan het ook zien aan de vrachtauto achter me. Die zou maximaal 30 kunnen rijden. Nou, ik denk dat deze een schatting 40, tussen 40 en 50 rijdt ergens.
2: We hebben recent ook een onderzoek gedaan en een enquête gedaan met de Hassamen. Daar hebben we ook gekeken naar wat vinden nu mensen in het dorp van deze weg. Wat vinden ze met name over de veiligheid van deze weg? En daar worden we met name de oversteekpunten als echt gevaarlijke punten beschouwd.
0: Mensen hebben heel veel last met oversteken om voorrang te krijgen wat eigenlijk moet. Het is best wel lastig om met de auto op de weg te draaien. Bij mij thuis moet ik achteruit de weg oprijden. Nou, dan sta ik af en toe 5 minuten te wachten overdag om de weg op te kunnen.
2: Het geluid is ook belangrijk. De meeste huizen hebben hier tegen de 70 decibel aan geluidsdruk op de woning. Dan zijn sommige huizen al gesaneerd. Maar desalniettemin heb je alsnog dat je in je achtertuin of in je voortuin nog steeds die geluidsdruk hebt.
0: Concrete oplossingen, ja, dat is een hele lastige. Want meestal wordt het probleem dan verlegd. Als ze hier verder niks aan doen, dan is het meer een gezwel wat blijft dooretteren. En ja, dit kan gewoon niet in het dorp. De leefbaarheid staat erg onder druk hier.
1: De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de zorgen en ze serieus te nemen, maar niet meer te kunnen doen dan ze onder de aandacht van de provincie te brengen. De provincie geeft aan dat er in 2021 met goedkeuring van de dorpsraad groot onderhoud heeft plaatsgevonden in plaats van een omlegging van de weg. Een alternatieve verbinding tussen de A50 en de A73 ziet de provincie niet als serieuze optie, mede omdat volgens hen een zeer groot deel van het vrachtverkeer op de N264 toch een lokale bestemming heeft. De provincie verwacht na de zomervakantie een gesprek met de dorpsraad te gaan voeren naar aanleiding van het onderzoek van HAS, waarbij de oversteekbaarheid van de weg een thema zal zijn.
3: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Een frisse koek, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Amerikaanse politie is op zoek naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar geschoten hebben tijdens een festival bij de Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder vandaag al aangehouden. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dat blijkt uit het halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. In China is de heftige orkaan Nul in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eiste een stortvloed vannacht 10 levens en vielen er ook veel gewonden. Honderden evacuees kunnen geleidelijk aan terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. De Franse overheid roept toeristen op niet naar Bordeaux in het zuidwestelijke departement Gironde te gaan. De brand is de afgelopen nacht weliswaar stabiel gebleven, maar meteorologen waarschuwen dat Frankrijk vanaf morgen opnieuw te maken krijgt met hoge temperaturen, soms wel 40 graden. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren naar huis. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 verbrande hectare. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Davriete, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: kunnen. We kunnen. Ja. Vandaag is naar de Tourradio.
1: We zijn los, Jan.
0: Ja, gezellig.
1: En welkom. Ze zien los, maar dat is weer een ander programma. Goed, ja, wat ik net even wilde doen was het verkeer. Want er staan een file namelijk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. 9 minuten vertraging, al daar 8 kilometer. Het zijn allemaal mensen die onderweg naar zijn naar daags naar de Tour, ja, denk ik.
0: Ik had verwacht bij afrit Boxmeer of zo eigenlijk.
1: Ja. Goed, wat gaan we doen vandaag? We gaan weer eigenlijk een beetje hetzelfde recept als afgelopen vrijdag bij de Vierdaagse. Gaan we radio maken met links en rechts ook wat visual radio. Volgens mij erbij beelden die komen, althans reportages vanuit Boxmeer. Verder hebben we middag hebben we 1 reporter live langs het parcours zitten die de races verslaat.
0: Is die ook met de fiets? Of?
1: Geen idee, zullen we hem straks even vragen. Maar even kijken of dat allemaal gaat lukken zoals we het bedacht hadden. Mm. En voor de rest wat muziek.
0: Ja, gezellig.
1: Te bieden heeft, dus dat.
0: Goed. Het is de 50ste editie van Daags na de Tour, begreep ik. Dus dat is eigenlijk een beetje een jubileum editie natuurlijk.
1: Jubileum. In tegenstelling tot vorig jaar dus geen live beelden vanaf het parcours van de races. Dat is dit jaar niet. Maar we maken er gewoon wat moois van.
0: Zeker.
1: We gaan een plaatje draaien van Thomas Agda.

0: Springsteen met Human Touch. En als het goed is, hebben we aan de lijn Erik in Boxmeer. Erik.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ik weet niet of ik goed te verstaan ben.
0: Je bent uitstekend wel, te verstaan, dus dat gaan we allemaal prima. We gaan de laatste issue zo meteen even kijken of we dat nog gefixt krijgen. Maar dit gaat in ieder geval prima zo. Brand los, zou ik zeggen.
1: Ja, we zijn om 12 uur begonnen met amateursportklasse. Tegenwoordig noemen ze dat klasse 1 en klasse 2. Daar hebben we in de klasse 1 19 deelnemers en in de klasse 2 29 deelnemers. Ze zijn niet allemaal tegelijk van start gegaan. Daar hebben ze een minuut tussen gedaan. Dus het is een beetje overzichtelijk op dit moment nog hoe het allemaal rondrijdt. Het zit ook nog allemaal redelijk bij elkaar. In de klasse 1... hadden we een ontsnapping net van Rowan Lepping. Die probeerde er vandoor te gaan, want nu krijgen ze drie rondes lang bonuspunten. Als ze over die start-finish komen. En daar kunnen ze dan weer kwalificatiepunten mee halen voor in hun eigen klassement. Dat geldt ook voor de klasse 2. In de klasse 2 hadden we dus ook drie man die daarvoor in strijden waren. En die hadden in de eerste ronde, was dat in ieder geval Jeroen Hendricks uit de Boxmeer. Die een ontsnapping had en probeerde dus even de drie punten al te pakken in die eerste ronde. Daarachteraan hadden we nog Ron Paffen uit Milsbeek. En we hadden Erwin Huze die daar de derde klasse pakte. De klasse 1 komt nu op dit moment toevallig weer voorbij. En daar is het Niels Immerzeel en Rowan Lepping die dus de nummers 1 en 2 pakken. En daarachteraan krijgen we dan weer het hele peloton die proberen daar de boel bij te houden. Ze hebben nu een seconde of 10 voorsprong. En kijken of ze die voorsprong nog een beetje uit kunnen breiden. Of dat als zometeen die kwalificatiepunten niet meer te vergeven zijn, dat het allemaal weer een beetje bij elkaar zit. Het is in ieder geval, ze gaan rijden over 60 kilometer, 30 rondes. Dus het is wel spannend wie er vandaag hier gaat winnen. Want ik kan niet zeggen dat we daar echt een favoriet hebben.
0: Wat is nou precies het verschil tussen die klasse 1 en die klasse 2?
1: Nou ja, de klasse 1, hè, dat je had als de sportklasse en de amateurs. Die jongens die kunnen dan weer overstappen naar de lofte. Als ze dus genoeg punten halen en gaan promoveren, dan gaan ze over naar de volgende klasse. En zo kunnen ze langzaamaan terechtkomen bij de prof, zeg maar. Maar ja, dat is meestal voor de meesten te hoog gegrepen. Maar in ieder geval wel naar de belofte en zo, dat ze toch andere wedstrijden kunnen gaan rijden. Toch sterkere deelnemers. En als ik dan kijk in die klasse 1, want dat is eigenlijk de hoogste klasse. Dan is het Niels Immerzeel die het hoogst geclasseerd is daar. Tenminste van de deelnemers die vandaag meedoen. Want niet iedereen doet alle wedstrijden mee. Op een gegeven moment wordt dan ook nog gekeken van de slechtste wedstrijd die je gereden hebt, die wordt weggestreept. Dus je hoeft niet alle wedstrijden per se mee te rijden. Maar hoe meer je er mee rijdt, hoe hoger puntenaantal je kunt halen. Alleen het slechtste dingen wat je gedaan hebt, die wordt weggestreept op het einde van het jaar. Ja, nu komt klasse 2. Klasse 2 komt nou voorbij hier. Maar die zitten met z'n allen bij elkaar. Een groot peloton nog. 29 man. Allemaal nog bij elkaar. Dus eigenlijk is er op dit moment nog heel weinig aan de hand.
0: Nee, hoe lang doen ze ongeveer over die 60 kilometer? Want hoe groot is het rondje eigenlijk in Boxmeer?
1: Ja, rondje is 2 kilometer.
0: Ja.
1: En ze doen ongeveer 2,5 minuten over een ronde. Dus tel maar uit.
0: Ja,
1: 30 rondes
0: lang. Ik ga even rekenen. Ik ben slecht in hoofdrekening.
1: Ja, doe maar.
2: Is er al veel...
1: ik ook dus.
2: Erik, is er al veel publiek op de been? Is er al veel volk onderweg daar? Langs de kant?
1: Nee, heel weinig eigenlijk nog. We hebben hier drie tribunes eigenlijk. En als je zo op de tribunes kijkt, ik denk dat er een man of 20 op de tribune zitten. En voor de rest is er op de finishlijn zelf staat ook helemaal niemand nog. Het is vrij rustig nog.
2: Nou, dus iedereen kan nog naar Boxmeer toe om dit te gaan meemaken. De 50e editie van Daags naar de Tour.
1: Ja, dat sowieso. Dus kom alle hierheen. Gratis entree. Hè? Dus wat wil je nog meer? En het programma, ik weet niet, hebben jullie het programma al doorgenomen?
0: Nee, nog niet, maar ik heb hem hier voor mijn neus staan. Dus dat zullen we straks inderdaad nog even doen.
2: En de drank moet je wel zelf betalen, geloof ik, als je daar toch bent. Als je iets wilt bestellen of zo.
1: Ja, dat wel.
0: Behalve als je voor Omroep Land van Kijk bezig bent. Kun je het bonnetje
1: Ik dacht, dan betaal je dubbel.
0: Dat kan ook nog. Goed, nou, dan zullen we straks doornemen. Wanneer komen we even bij je terug? Over een half uurtje of zo?
1: Ja, kijk maar. Mocht ik eerder iets te melden hebben, dan schreeuw ik even
0: aan. Dan gooi je maar even in de app. Dus het komt helemaal goed. Oké, Erik, dankjewel. Tot zover en tot zometeen weer. Goed, dat was Erik langs de route in Boksmeer. Om 12 uur zijn ze van start gegaan. En wij hier dus ook. Voor klasse 1 en 2, 60 kilometer. Had jij al uitgerekend, Jan, hoe het zat?
2: Nee, dat zou jij doen. Dus,
0: ik ga mijn rekenmachine maar even pakken zometeen. Goed, Lion Richie nu met Running With The Night. Om op Land van Kuik met de daags na de Tour.

0: dat zijn toch wel de classics uit de 70s natuurlijk. Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile. Dat is altijd wel iets om te lachen, lijkt me.
1: Ja, dat, als er niet meer gelachen wordt, precies, dan kunnen we net zo goed mee stoppen.
0: En die Cockney Rebel, dat was eigenlijk een studioband, was dat eigenlijk. Een sessiemuzikant waren dat eigenlijk. En ja, ze hebben ook nog een keertje zelf gescoord met Sebastian.
1: Ah,
0: een ander nummer van.
1: Oké. Het is inmiddels 3:03, dus dat betekent zo meteen naar het streeknieuws gaan.
0: Ja.
1: En tot die tijd nog even een plaatje van The Simple Minds. En dan gaan we straks na het streeknieuws, denk ik, weer eventjes richting Erik in Boksmeer.
0: Jazeker.

0: Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Omroep Land van Kuik doet op maandag 27 juli live verslag van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boksmeer. Twee verslaggevers volgen de route.
0: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Omroep Land van Kuik doet op maandag 27 juli live verslag van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boksmeer. Twee verslaggevers volgen de route, terwijl Jan Debe, Daan Janssens en Roger van Bracht de presentatie vanuit de studio verzorgen. De uitzending is ook via Visual Radio op televisie te volgen. Bij Beugen is een auto tegen een boom gereden op de Graafse dijk. De bestuurder is gevlucht en heeft de bijrijder achtergelaten. De brandweer heeft de bijrijder bevrijd en deze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten voor verkeer. Een persoon is zondagmiddag te water geraakt na het omslaan van een zeilboot op de Kraaienbergse plassen bij Linden. De Poolse man belde eerst een vriendin die de hulpdiensten inschakelde. Hij is veilig aan de kant gekomen dankzij een reddingsvest en een goed opgeborgen telefoon. De brandweer heeft de zeilboot geborgen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Even aan de knopjes wennen. Had na vrijdag beter kunnen. Het weerbericht. De eerste uur is het wisselend bewolkt en trekken nog buien over onze provincie. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een matige westenwind. Dinsdag is het zonnig en wordt het zomers warm met 27 tot 30 graden. En woensdag en donderdag wordt het nog iets heter. Kan het kwik in het oosten van onze provincie zelfs tot 35 graden uitkomen. Vanaf vrijdag is het een aantal graden minder heet door een naar west draaiende wind. En de zon blijft echt flink schijnen. Dagelijks halen we nog gemakkelijk 25 tot 27 graden. Dan kijken we ook nog even naar het verkeer. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staan ze weer te controleren, denk ik. Want daar staat 26 minuten vertraging. 28 springt hij nu naar op 11 kilometer. En ook een file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. Daar heb je 9 minuten vertraging. Over 7 kilometers.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
2: Nelly Furtado met All Good Things nu op Omroep Land van Kuik. Zometeen na deze plaat gaan we even terugschakelen naar Erik in Boksmeer. Kijken wat hij te vertellen heeft over de klasse 1 en 2 die om 12 uur gestart is.

0: Nelly Furtado en All Good Things Come to an End. De plaat ook van Nelly Furtado trouwens. Maar dat komt goed uit, want dan gaan we schakelen naar Boxmeer. Want daar is onze verslaggever Erik Wille. Erik, hoe gaat het daar?
1: Nee, niet Erik Wille. Maar we wisten andere Erik, we wisten niet meer je achternaam.
2: Nee, je kunt ermee vliegen.
0: Je kunt...
2: weet je het dan of nog niet?
1: Nee, ik ben hem helemaal kwijt. Het was een beetje een hectische ochtend, zullen we maar zeggen.
2: Ja, ik doe maar gewoon vleugels.
0: Oh ja, vleugels.
3: Vleugels, precies. Ja.
0: Ja. Goed zo, Erik. Dus. Excuseer je, Le Mans, voor de... Hoe is het daar?
2: Nou ja, we hebben eigenlijk klasse 1 en 2 nou bij elkaar zitten. Dus het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Het is toch wel allemaal bij te houden, want gelukkig hebben ze die rugnummers. Hè. De lage nummers zijn voor klasse 1, de hogere nummers voor klasse 2. Dus dat is allemaal wel bij te houden. We gaan even kijken, want we krijgen hier een man die ontsnapt is in ieder geval. En dat is Philippe Scholiers uit België. Die heeft een klein gaatje geslagen. Dus die heeft geprobeerd in ieder geval nog weg te komen. Die is uit de categorie 2. En dan gaat daar achteraan uit de categorie 1. Op kop Glenn van Nierop. Dat is eigenlijk de tweede hoogst geclasseerde die hier vandaag meedoet. Uit de klasse. 15 rondes hebben ze nog te gaan. Dat betekent dat we dus halverwege de koers zitten. En ik weet niet of jullie al een beetje uitgerekend hadden hoe lang we erover gingen doen.
1: We zijn een
2: minuutje op 40 bezig.
0: moet je ook niet meer naar vragen.
1: Als we op de helft zijn, dan kan ik hem wel uitrekenen nu.
2: Ja, zoiets. Hè? Ja. Ik denk ongeveer tussen 12:15 en 12:20. Dat we dan klaar zijn met deze klasse.
1: Ja.
2: We gaan even kijken. Want het tempo zit er in ieder geval goed in. Dat is heel belangrijk. En wat ik zeg, het is allemaal bij elkaar gekomen. Als het straks te moeilijk wordt voor de jury, dan gaan er wat renners uitgehaald worden. Maar op dit moment zit alles nog wel redelijk bij elkaar. Dus het is allemaal nog wel redelijk overzichtelijk.
1: Ook. Zijn ze
2: maar
1: langzaam?
2: Klasse 1 en 2...
1: Zijn ze langzamer van start gegaan dan Erik? Dat ze nu op volle bak zeg maar doorgaan, maar dan zijn ze ook eerder weer klaar. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, dat zie je eigenlijk wel goed. Maar weet je wat het is? Ze hebben net die bonuspunten gehad die ze konden halen. Op dat moment moet er wat gesprint worden. En dan gaat de wedstrijd ook eigenlijk los. Want dan, als er iemand dan los is al, blijven ze ook een beetje op tempo rijden. En gaan ze zich niet meer helemaal terug laten zakken. Vooral bij de amateurs dan. Straks bij de profs is dat een heel ander verhaal. Dan zie je iedere keer eentje op kop rijden. Laat zich weer terugzakken. Dan krijgen we weer een ander op kop. Maar bij de amateurs, daar gaat het nog wel ergens over. En dat is toch wel belangrijk dat ze die punten halen voor die promotie. En daardoor een klasse hoger kunnen komen.
1: Ja, oké.
2: Ja.
1: Ja, dus het sfeertje, inmiddels lijken de buien vanmiddag weg te trekken. Dus hopelijk zorgt dat voor wat meer mensen aan het parcours. Is daar al iets van te zien of is het nog een beetje net zo rustig als een half uurtje geleden?
2: Nee, het is nog net zo rustig eigenlijk. Dus ik denk, bij de amateurs komt ook nog niet zo heel veel kijken. De handbikers zal ook nog wel meevallen. Maar straks bij de dames dan zal het wel flink vol staan. En dat is ook wel leuk. Ik wil trouwens even de volgende ronde nog even meenemen. Ja. Want de motards komen er alweer aan.
0: Okay.
2: Dan kunnen we even kijken. Want ik zie in ieder geval een renner die daar steeds voorop ligt. We gaan even kijken wie dat is als hij hier zo meteen voorbij komt. Dan hebben we nog 14 rondes tussen gaan. Even kijken, want dit is nog steeds... dat is trouwens al uit de categorie 1. Die is dus al voorbij gegaan. Glenn van Nierop. Die heeft daar een paar achtervolgers achter zich zitten. Huip Smit zit erachter en Hein Biemans. Daar komt het hele peloton achteraan. En dan hebben we eigenlijk uit die categorie 2, uit de klasse 2, zit alles weer bij elkaar. Dus degene die daar net ontsnapt was, die is alweer voorbij. Maar de hele klasse 1 is al voorbij gegaan aan de klasse 2. Dus die hebben die minuut al goed gemaakt die ze later gestart zijn.
1: Ah, zo.
2: En, dus nu is het weer iets overzichtelijker geworden. Want nu rijdt klasse 1 voorop.
1: Ja, dus op een rondje zetten zit er niet meer in dan.
2: Nou ja, dat kan nog. Want als we het zou nog kunnen. Maar dan moeten ze wel flink doortrappen.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar je hebt niet zoveel lasten in ieder geval op dit parcours als wat je normaal in Frankrijk hebt. Zeg maar dat je ineens enthousiaste fans op de baan hebt staan met een fotocamera. Die dan net niet omgereden of juist voor ongelukken zorgen. Dat is hier niet aan de orde.
2: Nee, ik zag het weer in de bergen. Hè. Ik heb me zitten erger eraan. Want het is gewoon niet meer te doen. Hè. Als je ziet waar die renners doorheen moeten rijden. Het gaat helemaal nergens meer over.
0: Maar dat mensen daar ook niet bij nadenken. Hè. Dat ze dan zelf gewoon niet een beetje aan de kant blijven. Want het is gevaarlijk voor henzelf. Maar ook voor de renners natuurlijk. Want het gaat met zo'n onmetelijke snelheid vaak.
2: Ja, ja, vooral die auto's die daarna nog erachteraan komen. Ja. Dat, ja, die stoppen echt niet.
0: Nee. Ja, of te laat. Maar ja, dat wordt in ieder geval een. Ja, dat gaat niet goed aflopen meestal. Gelukkig hebben we daar hier wat minder last van, inderdaad.
2: Ja, we hebben hier die 2 kilometer. Hè, ja. En dat, ja, het enige rotte stuk is eigenlijk bij het gemeentehuis. Hè, daar heb je wat van die klinkertjes liggen. En nu regent het nog af en toe, dus dan is dat nog wel redelijk glad.
0: Ja.
2: Maar straks, als het echt hard gaat, zeg maar, dan zijn de buien voorbij. En dan moet het, is het een heel mooi parcours hier.
1: Nou. Dan gaan we denk ik eventjes voor het nieuws nog even terugkomen. Zo ergens tussen 10 voor 1 en 5 voor 1. En dan na het nieuws weer, dan zitten we aardig richting de finish op, denk ik, Erik. Goed plan?
2: Ja, helemaal goed.
1: Nou, prima. Gaan we verder met het plaatje van Ricky Martin.
0: Ah, de Ving La Vida Loca was dat, ja.
1: Ja, die dus.
0: Dat is ook een Spaanse van zelfs.
1: Om het land te kijken, inmiddels zijn we ook op Visual Radio TV.

0: Daar staat de Tourradio bij Omroep Land van Kuik. Inmiddels ook met Visual Radio, dus je kan ons nou ook zien. Inmiddels op tv. Je krijgt een soort van aapjes kijken dan.
1: Ja, aapjes kijken.
0: Ja, dat is wel leuk toch af en toe. Dan zie je allemaal hoe het gemaakt wordt zo. We gaan eventjes naar onze verslaggever Erik gaan we schakelen. Want er is weer van alles loos daar in Boksmeer, Erik.
2: Ja, als ik nou eens precies wist wat er loos was.

0: zitten. Maar als je dan kijkt in de categorie 2, daar zit weer een hele hoop van categorie 1 tussenin. En dat kan dus eigenlijk ook weer niet. Dus het is een heel gedoe hier. En de jury is zich echt een beraden van wat ze daar nou mee gaan doen. Want ja, het kan gewoon allemaal niet. Renners die allemaal schelden. Het is één grote chaos op dit moment. En ja, het is voor de jury dus ook bijna niet bij te houden. En dan zou ik zeggen, waarom geen transponders of zo, hè, want dat lijkt mij het makkelijkste. Maar ze doen nog allemaal met de hand schrijven en ja, het is gewoon niet bij te houden.
1: En hoe is dit ontstaan nou? Heb je daar een idee van? Zijn ze te vroeg naar elkaar gestart of zo? Of wat is er gebeurd eigenlijk waardoor dit zo door elkaar is gaan lopen?
0: Nee, want ja, eigenlijk zit die minuut ertussen. Hè, dat is prima, want die minuut dat moet genoeg zijn op dat parcours. Maar ja, ze zijn hier al bezig. Net zei de omroeper al van misschien is het wel beter dat we de categorie helemaal uit elkaar laten. Maar ja, dan krijg je weer het gedoe dat je maar 18 renners aan de start hebt of zo. En dat ja, is natuurlijk ook niet leuk om te kijken. Het zou wel de makkelijkste oplossing zijn. Gewoon wat korter rijden. Hè? Dus dat we geen 60 kilometer, maar 40 doen of zo. En dan wel twee categorieën. Maar dit is echt een chaos. Andere jaren dan, ja, gaat het toch wat harder en liggen ze wat verder uit elkaar. Dan worden wel eens wat renners gedubbeld, dat gebeurt toch wel. Maar zo erg als het nu is, dat heb ik nog niet meegemaakt in ieder geval.
2: Maar Erik, rijdt klasse 1 dan te langzaam en 2 te snel? Of net andersom, hoe moet ik dat zien dan?
0: Nee, 1 rijdt eigenlijk te snel of 2 te langzaam, hoe je het maar wil bekijken. Ja, ja. Dus, want 2 is als eerste gestart, hè. Dat zijn eigenlijk de langzaamste renners. Dus die laten ze als eerste starten. Dan komt daarna die snellere erachteraan. Ja, ja, en die gaan op een gegeven moment natuurlijk voorbij.
2: Aha, nou, spannende boel. Ja. Dat belooft zo meteen wat voor de finish. Als ze maar niet met elkaar op de vuist gaan. Dat zal wel meevallen.
0: Dat zal wel meevallen, denk ik.
2: Ja.
0: We hebben trouwens wel, hè, om even te melden. En normaal hebben we zo'n klein bordje waarop staat hoeveel rondes we nog te gaan hebben. Ja. Maar we hebben nou een heel groot scherm boven de start-finish hangen. En daar hebben ze heel mooi digitaal staan hoeveel rondes er nog zijn. Dus het is eigenlijk niet te missen. Ja, voor iedereen vanaf de rotonde kun je al zien hoeveel rondes er nog te rijden zijn. Ah, dus dat hebben ze wel mooi gedaan. Ja. Ja. Dus het wordt ieder jaar beter.
2: Ja, leren we weer verder. Erik, dus wij komen dan rond 10 over 1 weer even bij jou terug, denk ik. Dan is de finish in zicht. Qua timing.
0: Dan zullen we redelijk op het einde lopen. Ja. Dus dan gaan we het even meenemen.
2: Nou, mooi. Dan gaan we denk ik weer even een plaatje draaien. Tenzij je nog iets belangrijks te melden hebt nu. Of dat ze nog heel bijna langskomen.
0: Nee, ja, ze kwamen nou net, is een klein groepje voorbij gekomen. Mm-hmm. Met Hein Biemans zat erbij en Rowan Lepping. Die hebben een klein gaatje geslagen. En de rest zit nog alles een beetje door elkaar heen.
2: Ja,
0: dus, dus we gaan het zien of het zo meteen een beetje opgelost gaat worden. En dat er toch wat renners uitgehaald gaan worden. Zodat het voor de jury wat overzichtelijker wordt.
2: Ja, precies.
0: Maar ik kan het in ieder geval nog wel bijhouden.
1: Nou, helemaal goed. Benieuwd hoe ze het gaan oplossen. We gaan het horen straks.
2: Erik, bedankt tot zover. En na het nieuws zijn we weer even bij je terug. Goed, dat nieuws komt er zometeen aan na deze plaat van Agda en de Munnik.
1: Lenny Ren.
2: Waarom moet hij rennen eigenlijk? Heb je dat ooit opgemaakt uit het liedje? Ik heb daar nooit zo goed en aandachtig naar geluisterd.
1: Je zou de fiets kunnen pakken volgens mij, maar goed.
2: Dat kan ook. Ja, dat is vandaag denk ik wel toepasselijk. We zitten tenslotte op de dag daags na de Tour. Omroep Land van Kuik, je bent erbij.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De race beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar twee zakenpartner. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger. Vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden in het hele land is zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Verkeersinformatie op de A12, Duitse grens richting Arnhem. 20 minuten vertraging daar tussen de Duitse grens en Duiven, over 10 kilometer. En ook op de A73 staat nog steeds vast tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. Je hebt daar 8 minuten vertraging over 7 kilometer.
9: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
12: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
13: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
14: Ja.
15: Ja.
13: Ja. Ja. Je socials regelt alles, van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
16: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Jonas Blue, Emily Leaf en Edge of Desire. Erik Vleugels in Boksmeer. Hoe staat het daar?
1: Ja, 4 rondes nog te gaan. Dus 8 kilometer koers hebben we nog. Dus het begint op te schieten. Ja. Het is ook te merken, want we hebben wat ontsnappingen. Het is wel erg spannend aan het worden. We hebben wel in de categorie 2 een eigen rijder op kop. Een man uit Boksmeer, Jeroen Hendricks, die toch wel een gaatje geslagen heeft. Is nu nog 6 seconden, dus nog niet zo heel veel. Maar probeert wel tussenuit te gaan. En hij moet het nog even volhouden. En hopelijk heeft hij het publiek op zijn hand tijdens het hele parcours hier. Die hem de finish overschreeuwen. Dat wordt in ieder geval wel heel erg spannend. In de andere categorie, daar is het eigenlijk een mannetje op 4 die we nu op kop hebben rijden. Daar zit Tom Hens, die zit daarbij. Dan hadden we Rowan Lepping erbij zitten. Huib Smit en Peter Stienstra. Dat zijn de 4 mannen die op dit moment daar op kop rijden. Die hebben maar een heel klein voorsprongetje op de rest van de groep, de achtervolgende groep. Dus,
0: Zijn ze nog steeds een beetje boos? Goed. Zijn ze nog steeds boos op de jury ook? Of is dat inmiddels een beetje gesetteld?
1: Nee, eigenlijk is het wel een beetje gesetteld. Want het zit niet meer zo heel erg door elkaar heen. Er zijn wat renners inderdaad die eruit gegaan zijn. Dus dat, het is allemaal wat overzichtelijker geworden. Maar er zal zeker nog over gepraat worden straks. En ik ben eens benieuwd wat eruit komt. Dus ik ga daar straks wel even bij de jury vragen wat daar precies in de hand was. Want dat wil ik wel even weten natuurlijk. We gaan even kijken. Want ze komen nou weer voorbij. Dan hebben we nog 3 rondes te gaan. En dan gaan we heel even kijken hier. Nee, dit is toch allemaal niks wat hier voorbij komt. Maar daar komen ze aan. Ja, we hebben op kop hebben we zitten Hein Biemans inderdaad nog. En daar zit ook bij Arjan Veldhuis. Dat zijn de 2 man die op dit moment op kop rijden in de categorie 1. Maar wij kijken even naar de categorie 2. Want daar zit dus de man uit Boksmeer bij. Daar zit Jeroen Hendricks bij. Met die voorsprong die hij had. En we gaan kijken of hij die voorsprong alweer heeft kunnen uitbreiden. We krijgen hier eerst nog de achtervolgende groep van de categorie 1. En dan daar achteraan de Moutards. En als ik zo kan kijken, nee, dan is hij niet meer... Heeft hij niet meer de voorsprong te pakken. Want er is nu een groter groepje wat er vandoor is. Maar we gaan even kijken. Want we hebben 3 man op kop in die categorie 2. 3 man op kop. En daar hebben we zitten. Daar moeten we heel even snel spieken. Daar hebben we Dennis Willems zitten. Tom de Vrede. En Thomas Ronge uit Nijmegen. Dat zijn de 3 man op kop in de categorie 2. En die hebben nog 3 rondes te gaan.
0: 3 rondes. Even gauw een plaatje en dan weer snel naar jou terug. Of blijf je nog even doorpraten?
1: Ja, dat kan. Nee, okay. Doe maar even nog een plaatje en dan praten we hem even naar het einde toe.
0: Nou, helemaal goed. Dan zijn we zo bij je terug, Erik. En dan doen we dat met een dance classic, Jan, een keer voor de verandering.
2: Jazeker.
0: En wat voor een plaat die in de jaren 80 ook in Nijmegen met name erg bekendheid kreeg. Doordat hij heel veel werd gedraaid door een aantal Nijmeegse piratenstations.
2: Ja, zeker.
0: Vrije radio, zal het maar noemen.
2: Ja, dat noemden ze zo. Ja. België, alleen de vrije radio.
0: Ja, precies dat. En
2: Sound of Music.
0: Werd het daardoor ook een top 40 hit. Dayton en Sound of Music inderdaad.

0: Sound of Music, Dayton op je radio. En we gaan weer even gauw schakelen naar Erik in Boxmeer. Want ze waren inmiddels een beetje aan de laatste ronde bezig. Nou, Erik, denk ik.
1: Nou ja, als ze zo voorbij gaan komen, dan zitten we inderdaad in de laatste ronde. En dat gaat ieder moment gebeuren, want de motards komen er alweer aan. En dat betekent dat we zo dus de laatste 2 kilometer ingaan. En er wordt hard gereden, hoor. En er zijn ook wel wat mensen ontsnapt, dus dat is op zich wel goed. Het wordt allemaal wat overzichtelijker dan voor zometeen. Maar we gaan even kijken. We hebben hier dus de eerste categorie die voorbij gaat komen. En daar hebben we op kop rijden. Ik ga heel even snel kijken. Ik moet heel even schrijven en alles tegelijk doen. Hè? Maar dat komt goed. We hebben 2 man op kop rijden in ieder geval al. En die gaan het wel redden, denk ik. Want die hebben een flinke voorsprong al. Dat is Daan Switters die daar rijdt en Hein Biemans. Daarachteraan hebben we nog een achtervolger. Dat is Rowan Lepping. En dan zit er weer een klein gat tussen. En dan krijgen we de rest van het peloton van die categorie 1. Dus uit deze 3 mannen zullen we ook wel de nummers 1, 2 en 3 krijgen. Of dan moet er nog eentje ontsnappen uit dat peloton en daar nog voorbij zien komen. Maar die eerste 2 die in ieder geval, die hadden een grote voorsprong. En die worden denk ik niet meer bijgehaald. We zien nu weer de motards aankomen. Dat betekent dat we de andere categorie krijgen, de categorie 2. En in de categorie 2 hadden we net op kop zitten Dennis Willems. Maar daar zat ook nog steeds bij Jeroen Hendricks uit Boxmeer. We gaan nu kijken, want die zitten niet meer met z'n 2 in ieder geval. De groep is een stuk groter geworden alweer. Dus deze mannen, daar zal het nog allemaal op gaan spannen. Maar we gaan even kijken wie daar deze ronde in ieder geval nog op kop zit. Daar hebben we nog zitten, de nummer 34. Even kijken, Sam van de Brink. Daar zit Jeroen Hendricks nog altijd bij. En daar hebben we ook Dennis Willems nog altijd zitten. Maar hier zal het zeker nog spannend gaan worden in die categorie 2. Die hebben ongeveer een half minuut achterstand dus op die groep 1. Dus die groep 1, daar gaat het zo meteen om spannen. Hier krijgen we nog het hele peloton, maar die strijd is helemaal nergens meer over. We gaan ook de laatste ronde in. Maar zoals ik al zeg, het gaat nergens over. Frank Oosting, die daar in ieder geval dat peloton nog aan probeert te slingeren. Maar die achterstand die is zo groot dat dat nooit meer van zijn leven gaat lukken. En dan gaan we kijken, want het zal zo meteen nog een minuutje gaan duren ongeveer in die laatste ronde. En dan gaan we weten wie hier in die categorie 1 de prijzen gaat pakken. En daarna dus ook in die categorie 2. De dames die zijn in ieder geval de ronde missen, die zijn al aangekomen. En die gaan zo meteen hier de prijzen uitreiken. En dan, de dingen zitten bij. Pierre Hermans zit er al bij. Die gaat zo meteen natuurlijk ook erbij zijn bij die prijsuitreiking. Maar ik ga kijken. Want het gaat zo gebeuren. We zien de motards alweer aankomen op de rotonde. Dat betekent dat we nog een 150 meter te gaan hebben. Tot we hier in ieder geval de winnaar gaan krijgen. Dus het zal heel erg spannend worden. We gaan hem meepakken. Nog steeds die 2 man op kop. Maar hier heel overtuigend, hoor. Heel overtuigend. Zelfs applaus krijgt hij van de nummer 2. Maar we hebben dus Hein Biemans die de overwinning heeft gepakt. Daan Switters op die 2e plaats. En hier gaat nog even gestreden worden om die 3e plaats. Maar dat wordt toch Steven Stenekes met het nummer 13 omgedraaid op de rug. Want het is een ongeluksgetal, hè? Dus die draait even om. Ja, dit zijn in ieder geval de nummers 1, 2 en 3. Ik zal ze nog even opnoemen in die categorie. Dus als eerste Hein Biemans. De 2e plaats voor Daan Switters. En de 3e plaats voor Steven Stenekes. Dat is in de categorie 1. En dan gaan we kijken naar de categorie 2. Want ook die zullen dus ieder moment aan moeten komen. Die zaten dus dichter bij elkaar, zoals ik zei. Dus dat wordt even iets spannender wie hier de nummers 1, 2 en 3 pakken. Ik zie op dit moment nog niks aankomen. Jawel hoor, daar komt de eerste motaar aan. Daar komt de 2e motaar aan. En dan zien we toch, het zit allemaal nog redelijk bij elkaar. Maar een ontsnapping zien we in ieder geval. Er is een ontsnapping, daar probeert er één er tussenuit te komen. Probeert links langs de dingen op te gaan. We gaan even kijken, hè. We gaan hier als eerste voorbij komen, nummer 59. Dan gaan we dus even kijken. Hè. Nummer Dennis Willems is hier de winnaar in die categorie 2. De 2e plaats voor Rijn Kobussen en de 3e plaats voor Tom de Vrede. De nummers 1, 2 en 3 dus in de categorie 2. En onze eigen rijder, hè, Jeroen Hendricks uit Boxmeer. Die zagen we daar al niet meer bij. Die is ergens als 6e of 7e geëindigd.
2: Jammer, de vorige ronde ging hij nog op 2. toch? Ja,
1: ja, ja toen ja. ging het nog goed. Ja, ja. Ja, maar ze zijn toch allemaal, maar deze zaten nog allemaal redelijk bij elkaar. Hè? Dus dat was, ja, er kon ook van alles gebeuren. En ja, dat is ook gebeurd. Ja. Dus.
2: Ik heb met mijn dokters handschrift opgeschreven: Rijn Kobus als tweede en Tom de Vrede als derde. Klopt dat?
1: Ik ga heel even kijken, hè, want Rijn Kobus als tweede inderdaad en Tom de Vrede als derde.
2: Tom de Vrede, oké, okay, hartstikke mooi.
1: Ja, Tom de Vrede, ja.
2: Ja, dan is de klasse 1 en 2 voorbij. Om kwart voor 2 starten de handbikers. Komen we nog even bij jou terug bij de prijsuitreiking. Want je ging ook nog even een verhaal halen bij de jury over dat gebeuren van die fietsers die door elkaar heen zaten.
0: En op de foto met de hondenmisser misschien ook al.
1: Ja, wie weet, maar ik kan weinig interviews doen, hè, want ik heb zo'n koptelefoon op, hè, zo'n helikopterding. Ja. Dus ik kan helaas geen interviews doen. Dus ik wacht even op mijn collega die zo meteen eraan komt.
2: Nou, helemaal goed. Oké, dat was hem dan, denk ik even, Erik. Mocht er nog iets bijzonders te melden zijn, laat het even weten via de app. En dan schakelen we weer even. En anders zijn we in ieder geval zeker voor de start van de handbikers weer even bij je terug, toch?
1: Dat is helemaal goed.
2: Oké, mooi zo. Bedankt weer.
1: Ja, goed zo. Yo.

Tears of Fears en Change. Omroep Land van Kuik, 3:30. Zometeen nemen we je mee naar het streeknieuws. En tot die tijd nog even een plaatje van Coldplay. Met In My Place. Je bent erbij de hele dag vandaag tot het einde van deze uitzending. Ergens rond 10:30 zal het wel zijn. De profs om de grote prijs, 80 kilometer. Die starten om 8:30 vanavond. En we zijn er dus, zoals gezegd, de hele dag via radio en visual radio op televisie, op ons televisiekanaal bij. Wil je weten waar dat allemaal te ontvangen is? Kijk dan even op onze website omroeplvc.nl. Daar vind je alle kanaalnummers van de verschillende providers.

0: Yeah. Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Omroep Land van Kuik doet op maandag 27 juli live verslag van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boksmeer. Twee verslaggevers volgen de route, terwijl Jan Debe, Daan Janssens en Roger van Bracht de presentatie vanuit de studio verzorgen. De uitzending is ook via Visual Radio op televisie te volgen. Bij Beugen is een auto tegen een boom gereden op de Graafse dijk. De bestuurder is gevlucht en heeft de bijrijder achtergelaten. De brandweer heeft de bijrijder bevrijd en deze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten voor verkeer. Een persoon is zondagmiddag te water geraakt na het omslaan van een zeilboot op de Kraaienbergse plassen bij Linden. De Poolse man belde eerst een vriendin die de hulpdiensten inschakelde. Hij is veilig aan de kant gekomen dankzij een reddingsvest en een goed opgeborgen telefoon. De brandweer heeft de zeilboot geborgen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Omroep Land van Kuik, weerbericht. De eerste uren is het wisselend bewolkt en trekken nog enkele buien over in onze provincie. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en zonnig. En dat betekent natuurlijk ook goed nieuws voor daags na de Vierdaagse in Boksmeer. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een matige westenwind. Dinsdag is het zonnig en wordt het zomers warm met 27 tot 30 graden. En woensdag en donderdag wordt het nog heter. En kan het kwik in onze Land van Kuik zelfs tot 35 graden uitkomen. Vanaf vrijdag is het een aantal graden minder heet door een naar west draaiende wind. De zon blijft echter flink schijnen en dagelijks halen we nog makkelijk 25 tot 27 graden. Kortom, eigenlijk, ja, zou ik wel zeggen, prima zomerweer.
3: Ja, zomer. Barbecue weer begint weer.
2: Barbecue, ik heb nog niet gebarbecued dit jaar. Jij wel?
3: Heerlijk. Ja,
2: misschien komend weekend. Trouwens, ik heb hem verkocht, dus dat kan helemaal niet. Wordt het grillplaatje weer dan.
3: Nou, ja, ook lekker.
2: Ook lekker. Wat ook lekker is de volgende plaat en dat is eentje van Delhol en John Notes.

0: Colin John Oates en Man Eater, een mannenverslindster. Ja, en dat zomaar daags na de Vierdaagse. Ja. Daar zat alleen maar het weekend tussen, hè? Dat maakt niet zoveel uit natuurlijk.
1: Nee, er komt net al iemand binnenrennen inderdaad, dat het wat anders was. En ook al een reactie via WhatsApp, iemand. Even kijken, Erik, ben jij toevallig online? Want dit gaat even op goed geluk.
2: Ja, ik ben wel online. Ja.
1: Ah, oké, helemaal goed. Valt er al iets te melden voor de rit die zo meteen gaat beginnen?
2: Nee, ja, eigenlijk nog niet. Ze staan wel al een beetje klaar hier. Maar die gaan zo meteen nog wel een rondje, denk ik, even warm draaien. En dan gaat het zo meteen gebeuren.
1: Ja.
2: En dan ga ik ook kijken of ik wat nummers kan zien. Of ik alle nummers compleet heb, zeg maar. Want er zullen er een stuk of 15, 16 of zo zouden er meedoen in deze categorie. Dus ik ben even benieuwd. Ze gaan in ieder geval een uur rijden. Dus niet zoveel rondes, dat gaat in deze categorie dus niet. Het wordt allemaal gereden, ze starten en een uur later. Degene die dan is, dat is de winnaar. Ja. Tenminste, als hij genoeg rondes gemaakt heeft, niet als hij 5 rondes achter ligt. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ja. Dus heel moeilijk is het eigenlijk niet. Alleen het zijn allemaal categorieën door elkaar heen. Die worden ook allemaal apart geclasseerd. Dus dat is toch even spannend om te kijken natuurlijk wie waarheid. Maar voor de rest gaan we het afwachten. Ik heb het vorig jaar gezien. Het was wel leuk om te zien. Het ging ook best hard. En ze vonden het zelf allemaal een mooi parcours. Dus ze vinden het allemaal mooi dat ze er weer bij zijn dit jaar. Alleen het echte internationale veld, dat hebben we helaas niet. Er zijn volgens mij 2 internationale rijders. Ik moet heel even mijn lijstje erbij pakken. Want ik was er nog niet helemaal klaar voor. Dus ik pak even snel de lijstje erbij. En dan kunnen we even snel kijken van... wat we precies allemaal aan de start krijgen hier vandaag. In ieder geval in die damescategorie heb ik er eigenlijk maar eentje. En dat is Jacqueline Tans. Dat is de enigste dame die hier vandaag mee rijdt. Dan hadden we in de categorie H1 en 2, dus handicap 1 en 2. Dat was Thijs Heijsen als enige. Dan krijgen we de categorie mannen handicap 3. Daar zaten 2 buitenlanders bij, 2 Belgen. We hadden Wilco van Baak die meedeed, Frankie Collins is hier Belg, Sylvain Canrines die zit erbij en Hans de Grijze die komt ook uit België. Dan krijgen we nog Tijn Buighold, Tom Grete, Nicolas Henry Veuy die komt ook uit België, Marco Molenaar en Dave Versluis. Deze 5 rijden in de categorie H4. En dan hebben we nog Marco Heikoop, Manix van Houten, Niels Joosten en Rogier Wieriks. Die rijden in de categorie mannen H5 en de open klasse. Dus daar gaan we even kijken in die categorie tussen die mannen hoe dat gaat lopen.
0: Wat zijn een beetje de verschillen in die categorieën H1 tot en met H5, Erik? Wat heeft dat te maken met de mate van handicap? Of?
2: Ja, je hebt vorig jaar had ik het eigenlijk precies allemaal opgeschreven. Want je hebt mensen die een beenprothese of zo hebben. Dus eigenlijk niet kunnen trappen. Die doen echt, echt alles met de handen. Ja, dat zijn de meeste trouwens, hè, met de handen allemaal. Mm-hmm. De ene die heeft bijvoorbeeld een dwarslesie. Dus die kan alleen maar liggen op de fiets. Je hebt anderen die wel weer rechtop kunnen zitten. Daar hangt het allemaal vanaf welke handicap je hebt en in welke klasse je dan ingedeeld wordt.
1: En zitten er ook nog mensen hier uit de regio bij die meedoen?
2: Ja, geen idee, want tegenwoordig op die lijsten, daar mogen ze geen woonplaatsen meer neerzetten. Dat heeft met privacy te maken. Dus dat is heel wat. Dus ik probeer meestal nog wat op te vangen als de omroeper iets zegt, van die komt daar en daar vandaan, dan kan ik snel meeschrijven. Maar voor de rest weet ik alleen als ze uit Nederland of uit België komen. En dus niet welke woonplaats. Maar ik ga het in ieder geval houden dadelijk. En dan kijken of ik daar wat woonplaatsen achter kan komen.
1: Ja. Mooi. Ja. Dan gaan we heel even schakelen naar Peter Linders. Die staat ook langs het parcours. En dan komen we straks net voor de start even bij jou terug, Erik. Peter hey,
3: dag heren. Ja, vanuit Boxmeer. En het is een beetje winderig. Dus dat zegt
1: jij,
3: al iets
1: jij
3: over
1: het weer.
3: Nee. Oh. Nee, het waait hier wat in het dorp Boxmeer. Was zich langzaam omtoverd tot een wielerdorp. Internationaal, want je hoort alle talen voorbij komen. Dus gelukkig hoef ik geen Duits te praten vandaag. Nee. Maar het is wel heel erg gezellig aan het worden. Nog niet zo druk. Dus dat wil zeggen, ja, iedereen die wacht natuurlijk dadelijk de dames af. Die gaan sprinten en vanavond dan is het en feest. En er wordt een heel wielerspektakel, zeg maar, hier afgespeeld. Maar langs het parcours beginnen langzaam de echte liefhebbers, die beginnen zich te verzamelen. En die kijken met glinsterende oogjes naar wat er allemaal voorbij komt.
1: Nou ja, dat wordt een heel spektakel. Het moet ook droog worden vanmiddag nog. Dus dan wordt dat, komt dat helemaal goed.
3: Zeker weten. Ja, hier is het droog, dus je kan gewoon naar boven komen.
1: Yes. Ik schakel nog even gauw terug naar Erik. Want ik zie dat het eigenlijk al 3 minuten voor is voordat de start gaat beginnen. 2 minuten zelfs. Erik, gaat het op tijd starten, denk je, om 15:15? Of gaan we nog even plaat draaien en dan hebben we daarna bij je terugkomen? Zeg het maar even.
2: Nee, ze gaan wel op tijd starten, ja. Want de omroeper die staat er al bij, zeg maar. Ze staan hier allemaal klaar. Ik ben even snel aan het tellen hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14 deelnemers heb ik. En ik had er volgens mij iets meer op mijn lijst staan. Dus dat is toch iets niet opkomen dagen. Ja. Dus ik ga even kijken wat de omroeper zegt. Hè. Dus ik probeer het even nog te volgen. Wat hij precies allemaal... maar ik ga ervan uit dat we in ieder geval op tijd gaan starten. De motards die staan in ieder geval al klaar. Dus dan kunnen we zo meteen gaan starten. Ik weet ook niet of we een echt startschot krijgen. Ja, zo te zien wel. We hebben een startpistool. Dus dan gaan we zo meteen de start in ieder geval krijgen. Even de tweede motard, die moet nog op de motor gezet worden. En dan zouden ze kunnen beginnen. Alles staat hier spannend klaar in ieder geval. Ik hoorde net wel zeggen hier dat het over 15 rondes zou gaan. Terwijl het op het ding staat dat het 1 uur zou zijn. Dus ja. Ik ben benieuwd wat het nou precies gaat worden. Ja. Maar dat zullen we zo meteen ook wel zien. Maar ja. We gaan zo het startpistool horen. Even kijken, dat gaat nu gebeuren als het goed is. Nou, hij doet het niet echt. ja, dat was hem.
1: Een fluitje. Een fluitje
0: wel, ja. Ja.
2: Dus, maar het was ook het startpistool erbij. Okay. Maar, we zijn van start gegaan. En ik ben benieuwd hoe lang ze over 1 rondje doen. Dus ik ga zo meteen even meeklokken. En dan kunnen we ook een beetje bijhouden wat er precies gaat gebeuren hier.
1: Juist. Dan komen we na deze plaat even bij je terug. Want dan zijn ze waarschijnlijk al 1 keer rond geweest. En dan pakken we ze nog een keer mee. Is dat een goed plan?
2: Ja, ik had nog even over die categorie 1 en 2. Oh ja. Want ik had nog even, ik had even een jury aan de jas getrokken om even te vragen.
1: Oh ja.
2: En het was inderdaad, omdat het allemaal door elkaar heen reed, de afspraak blijkt dus te zijn omdat ze wel samen moeten rijden, die categorie 1 en 2. Maar ze mogen dus niet bij elkaar in het vaarwater zitten. En dat gebeurde dus wel. En daar waren er een hoop van die categorie 2 dus heel boos over. En daarvoor allemaal handgebaren naar de jury toe en zo. Dat is wel weer opgelost. Op het einde zaten ze ook wat verder uit elkaar, dus dat was goed. Maar daar ging het dus eigenlijk over. Dat de afspraak is dat het niet door elkaar heen mag gaan. En dat was dus wel gebeurd.
1: Maar kunnen ze daar nog straffen voor uitdelen of zo? Dat ze zeggen van jij krijgt zoveel seconden straf, waardoor je nu minder geclasseerd bent? Of is dat niet zo?
2: Nee, dat denk ik niet. Want,
1: gewoon een vingertje.
2: Het was
1: zwart
2: op boos. Ja, kijk, de jury die bepalen. De jury die hebt de overhand, die bepalen. Ja. En als die het goed vinden, dan is het goed.
1: Ja, ja.
0: Oké, dus dan wordt toch een kwestie van enveloppen en...
2: Ja, zoiets. Consumptiebonnetje en dan is
1: precies,
2: het.
1: Ja, dat is weer geregeld. jij kunt denk ik ook niet zien waar ze ergens zitten. Want er is dit jaar geen live beeld vanuit Boksmeer. Dus we doen het weer ouderwets gewoon lekker met de radio. Heeft ook al zijn charme.
0: De magie van radio.
1: Ja,
0: hè?
1: De magie van radio. Maar jij kunt dus ook niet zien. Je hebt geen idee waar ze ongeveer ook ergens zitten dan. Of staat er toch ergens een monitor of zo waar je een beetje mee kan spieken?
2: Nee. Vorig jaar hadden we dat scherm wat boven start-finish hangt. Daar kon je de hele wedstrijd op volgen.
1: Ja.
2: Nu dus niet. Ik weet niet of dat straks misschien wel nog gaat gebeuren. Bij de dames of bij de pros.
1: Mm-hmm.
2: Maar nu kun je niks zien. Ik moet iedere keer wachten tot ze hier weer voorbij komen. En dan weet ik hoe de stand is.
1: Voor ik in de steel zit.
2: Ja.
1: Wachten we dat even af? Of zeg je van we gaan... eventjes eruit en dan gaan we zo meteen nog even kijken hoe de vork in de steel zit.
2: Nee, we kunnen het even de eerste doorkomst zo meenemen. Ja. Want het zal niet meer zo heel lang gaan duren, denk ik. Dus dan,
1: heb je geklokt al? Dat je een beetje weten hoe
2: nee,
1: lang
2: nog niet. Oh. Nee, nog niet. Want dat moet je eigenlijk doen als ze heel snel voorbij komen. En vanuit start, dan, dan kun je nog niet zoveel. Dat ga ik zo meteen wel doen in ieder geval. Dan gaan we wel klokken, gaan we even kijken wat er precies gaat gebeuren.
0: Nou ja, ik ben
2: maar
0: ook
2: ik
0: wel
2: zie,
0: benieuwd.
2: Je moet daar eens aankomen.
0: Dus
2: het gaat toch gebeuren. Dan gaan we zien, ik zie er al in ieder geval eentje op kop rijden. En die heeft dan een heel groot gat geslagen. Dus ik ben benieuwd wie dat gaat zijn. We zullen het zo zien als hij hier voorbij komt. En we zien dat trouwens ook, het zijn er trouwens meer. Want dat ze zo laag op de dingen zitten is moeilijk te zien. Hè? Ze hebben zo'n lage fiets. Hè? Even kijken, we schrijven, even kijken, 111, 109. Ja, daar gaan we. Even kijken, we hebben hier op Kopperij. Oh, dat is ook wel lekker. Wilco van Baak, die zit er in ieder geval bij. En Jacqueline Tans, de enige vrouw. Die reed in ieder geval op kop. En daar zat nog wat achter. Maar de nummers zijn niet zo heel makkelijk te zien op die leekfietsen. Dus daar moet ik zo meteen even een beetje op oefenen en even kijken. Ik ga in ieder geval klokken. En dan belden we ons zo meteen wel weer.
1: Prima, we draaien een plaatje en dan komen we even bij je terug, Erik.
2: Ja.
1: Mooi, daags naar de Tour hier bij Omroep Land van Kuik.
4: Ja, zeker. Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Marmalade met Rainbow.
1: Mondharmonica erbij, een gitaartje en gezellig toch?
0: Met de oude doos en de laat Jan. Wat je al zei. 79, ja. Erik.
2: Ja, dat zijn we weer. We gaan even kijken, want ze hebben me een beetje hier voor de gek gehouden.
0: Oh.
2: Want de nummers kloppen niet.
0: Oh, lekker. Dus die Wilco van Baak die net al opgeschreven, die Jacqueline Theus, of wat was het?
2: Jacqueline Tans. Ja, Tans? Dat klopt allemaal niet, nee.
0: Oh, okay.
2: Nee. Ik heb de eerste twee heb ik wel. Dat is Dave Versluis en die Belg, die Nicolas Henry Vaux. Dat zijn in ieder geval dat je op dit moment op kop rijden. Als ik dan even kijk, je horen ook allebei in dezelfde categorie, in de H4-categorie. Dus dat is dan wel makkelijk. Ik heb de klok aangezet nou, dus we moeten dadelijk kijken als ze weer over start-finish komen. Dus hoe lang ze daar precies over gedaan hebben. Maar ik ben ook iedere keer de jury, als die hier de omroeper, als die wat namen noemt, dan probeer ik even mee te schrijven.
1: Ja.
2: Want de nummers die dus op de startlijsten staan, die komen niet overeen met de nummers die ze op de fiets hebben. Dus dat is een beetje moeilijk. Kijk, Jacqueline Tans kwam hier voorbij. Dat is die nummer 101. Dus dat klopt in ieder geval nog wel. Dan moet alleen even een nummertje 100 voorgezet worden. Ja. Dus we gaan even kijken straks dat we ze allemaal compleet hebben. En anders ga ik even vragen aan de omroeper hier of ik even de nummers mee mag schrijven. Want dat is iets makkelijker verslag doen.
0: Ja,
1: is het nou zo dat na de start, ze net een ronde onderweg zijn, zeg maar, dat ze al heel erg zijn uitgewaaierd, de renners? Of valt dat mee?
2: Ja. Nee, ze zijn heel erg uitgewaaierd. En je ziet, degene die helemaal achterop rijdt, die zal denk ik met een ronde of drie al gedubbeld gaan worden. Want die rijdt wel heel erg langzaam. Maar dat doet er niet toe. Hè. Het gaat om het meedoen en niet om het winnen. Ja, en als ik dan kijk naar Jacqueline Tans bijvoorbeeld, de enige vrouw die meedoet, ook in die categorie, ja, dan heeft ze automatisch de eerste prijs. Dus dus dat is wel mooi in die categorie. Hè. Ja, maar we gaan even kijken, want hier komt de man op de laatste plaats in ieder geval. En dan, dat gaat echt niet hard. Die heeft echt heel zwaar, die zit dus wel rechtop in de rolstoel.

0: Seniorenklasse ook dan.
1: Dat denk ik, ja. Maar even kijken, we hebben hier de kopman in ieder geval weer. En dan ga ik even de stopwatch erbij pakken. Dan gaan we even kijken. En dan hebben we het erover gedaan. Ja, mijn klokje is niet zo, hè. Ja, even kijken. Hier, 3 minuten 21 over één rondje.
0: Ja.
1: Dus ja, 3:21.
0: Het waren 15 ronden, toch?
1: Nou ja, ik hoorde dus net weer dat het wel die 45 minuten is. Oh. Plus 3 rondes. Dus na 3 kwartier dan gaat het rondebord aan. Dan krijgen we nog 3 rondes. Dus ja, ongeveer een uur gaan ze toch erover doen.
0: Ja, oké. Ja. Ja. Okay.
1: Ja.
0: Nou, mooi. We gaan denk ik even op naar het nieuws van 2 uur. En dan zijn we daarna weer even bij je terug. Erik, is dat een goed plan?
1: Ik vind het goed. Ik ga mijn koptelefoon even afzetten. Ja. Dat ik alles kan volgen hier qua nummers. En dan heb ik dadelijk misschien een goed verslag.
0: We sturen je wel weer een WhatsAppje.
2: Kom er straks bij je terug, inderdaad.
1: Helemaal goed. Ja, helemaal goed.
3: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De reis beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden is in beide landen zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Verkeersinformatie, de file op de A73 is inmiddels opgelost. Er staat nog wel file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. En daar heb je 14 minuten vertraging over 10 kilometer.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nou, hoe de plaat heet is volgens mij wel duidelijk inderdaad. Desire van U2. En we zijn inmiddels alweer begonnen aan het derde uurtje radio daags na de Tour vast, hè? Ja, dat was hem inderdaad. Je luistert naar Omroep Land Verkuik inderdaad. En we zijn ook te zien op Visual Radio. Ook hartstikke gezellig. En we hebben ook een aantal verslaggevers op het parcours, langs het parcours staan. We gaan even naar Erik schakelen om even te luisteren wat daar precies gebeurd is. Erik, heb je nog nieuws voor ons?
1: Nou ja, ik heb ze compleet. Ik heb de namen eindelijk.
0: Oké.
1: We hebben eindelijk de nummers zoals ze horen te zijn. En we hebben twee man op kop rijden. Nou, die zijn alles en iedereen aan het dubbelen wat er maar gedubbeld kan worden. Het is in die categorie H4 trouwens. Dat is die Nicolas Henry Vaux uit België samen met Dave Versluis. Dat zijn de twee die echt vol op kop rijden. En die gaan hard hoor met z'n tweeën. Ook al doen ze daar dus ruim 3 minuten over zo'n rondje. Maar de rest is toch allemaal veel en veel langzamer. En ze hebben er al verschillende gedubbeld. Maar tussen die twee zal het in ieder geval gaan in die categorie H4. Ik hoorde net dus ook dat het niet alleen met handicap te maken heeft, maar ook met de spierkracht die ze hebben. Daar word je dus ingedeeld in een bepaalde categorie. Je hebt een bepaalde handicap en dan ook een bepaalde spierkracht. Dus daar gaat het over. En dit was die oudere man, die Rogier Wierings inderdaad, die heel ver achter ligt al. Maar als je hem nog ziet, ik denk niet dat hij dat een uur vol kan houden zo, met dit tempo. Maar ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat gebeuren. We zullen even kijken wat er nog allemaal voorbij gaat komen. Het veld ligt echt helemaal uit elkaar. Er blijft constant, blijf je wel zo'n handbiker voorbij zien komen. Hier komt de enige dame weer voorbij, Jacqueline Tans. Die aan de leiding dus gaat de eigen categorie. En dan is het weer even wachten tot de volgende voorbij gaan komen. Er zijn er een paar die wel redelijk bij elkaar zitten. De meeste per categorie die blijven ook wel bij elkaar zitten. Er zijn twee rijders eigenlijk. Er komt er één uit de H3-klasse, één uit de H5. Die bij elkaar zitten. Maar de rest is iedere keer maar eentje die voorbij komt. Of met z'n tweeën. Maar daar is geen sprake in ieder geval van een peloton of zoiets. Dus het is wel leuk om te zien. Maar echt spanning zit er op dit moment nog niet in.
2: En hoeveel rondes zijn er nog te gaan nu dan?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Dat was 3 kwartier. Hè? Dus dat betekent
2: aan
1: 3 rondes. Ja. Dus om 2:30 hebben we de laatste 3 rondes. Ik ben even aan het spieken. Weet jij hoe laat het is?
2: Want dan kan het is nu 2:10. Dus over 20 minuten zou dan die 3 kwartier erop zitten. En dan nog 3 rondes erbij. Ja. Dus 3 keer 3, 10 minuten, zeg maar.
1: Nee, dus dat. En dat kwam dan hier nog voorbij Marco Heikoop uit de categorie H5. Dus wat ik zeg, het zit zo ver uit elkaar allemaal dat het nog niet echt spannend is. Maar draai maar even 1 of 2 plaatjes en dan meld ik me weer.
2: Nog even één vraag, hè? Die H4 en die H5. Ja. Wat is dan de moeilijkste klasse? Want het gaat van H1 tot en met H5. Die H4, die twee, die liggen voorop dan. Dus H5 is dan eigenlijk een nog moeilijkere klasse. Is dat juist of eigenlijk niet?
1: Zou je denken, hè? Maar maar dat is het dus niet. Want degene die in H5 rijden, daar zit ook die Rogier Wierings bij.
2: Oh, zo.
1: En die zitten dus en die ligt dus wel heel ver achter. Dus zoals ik het nu kan zien, lijkt mij de H4 de zwaarste klasse, zeg maar. Degene die echt het hardste gaan. Hier komen de twee kopmannen weer voorbij. En die blijven echt bij elkaar zitten met z'n tweeën. Dus dat, wat dat betreft komt er ook niks in de buurt of zo van hun. Ze doen het gewoon hartstikke goed. En ze gaan iedereen dubbelen. En ik denk nog wel op 2 of 3 rondes zetten zelfs.
2: Ja. Nou, oké. Dan zijn we over een minuut of 10 of zo weer bij jou terug, Erik. Bedankt weer. Joe.
1: Ja.
3: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Je luistert naar Omroep Land van Kuik, daags naar de Tour Radio. En we gaan weer eventjes schakelen naar Boxmeer, naar Erik. Wat er allemaal gebeurt. Erik, vertel.
1: Ja. Wacht even. Ik was het kijken. Ik moet zo mijn batterij even gaan opladen.
2: Want, ook belangrijk.
1: Ja.
2: Oh, misschien nu al.
0: Misschien nu al.
2: Want hij is in één keer weg.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Oh, dat was in ieder geval Han van Eyck en Leef. Dat was van Big Brother. Ik moet heel even kijken of ik kan zien. Ja. Hij is helemaal weggevallen. Dus hij neemt die batterij al inmiddels leeg.
0: En daarvoor hadden we trouwens Patricia Pai hadden we daarvoor nog. Met Who's That Lady With My Man? Ik moest even nadenken. Ja, die heeft toch veel disco plaatjes gemaakt, zeker in het begin.
2: Ja, dat deze heel verdienstelijk.
0: En Radio Veronica jingles ingezongen. Dat deed ze ook goed.
2: Wij gaan even kijken wanneer Erik er is. Misschien zou een powerbankje handig zijn geweest. Maar dat is even voor de volgende. Wat gaan wij doen? We gaan een plaatje draaien van Teddy Swims. Nee, die is al voorbij. Dan gaan we deze plaat draaien van Eric Clapton. I Shot the Sheriff.
3: Dichter bij dan je denkt.

0: Ja, sail away, dat ben ik net klaar mee eigenlijk. Net weer terug eigenlijk. Maar goed, Orinoco Flow van Enya. Die had ook een hele ingewikkelde Ierse naam eigenlijk. Dus, maar ja, Enya is dan beter voor het grote publiek. Dat spreek je beter uit.
1: Het klinkt ook wel heel Iers, hè?
0: Ja.
1: Klopt. Het is vernoemd naar de bekende Orinoco Rivier in Zuid-Amerika.
0: Oké.
1: Althans, dat denken sommige mensen dat dat zo is. Maar dat schijnt weer niet zo te zijn. Aanleiding was de Orinoco Studios in Londen. De opnamestudio waar dit werd opgenomen.
0: Oh, en die zijn dan weer vernoemd naar die rivier waar je het over had.
1: Ja, dat denk ik dan wel. Indirect zoiets.
0: Wel op zich een mooi muziekstukje, hè?
1: We hebben even geen verbinding met Boxmeer. Daar wordt aan gewerkt in de zin van dat er een powerbank in een apparaat gestoken is. En we proberen na het streeknieuws, na de volgende plaat, weer even terug te gaan naar Erik om te kijken of we de laatste rondes van de handbikers kunnen meepakken.
0: Nou weet ik ineens waarom dat ze vroeger bij die, toen die eerste mobiele telefoons kwamen, dat ze met zo'n hele grote schoudertas met accu's erin rondliepen. Zeg maar.
1: Ja, dat was echt mega.
0: Ja.
1: Omroepland van Kuik, Sail Away met deze klanken van Enya. Heb jij iemand thuis zitten die altijd alles het beste weet?
0: Nou nee, dat ben ik zelf vooral.
1: Oh ja, dat klopt. Oh, dan gaat deze plaat over jou van Teddy Swims. Mr. Know-it-all.
0: Jazeker.
1: Omroepland van Kuik. Zometeen streeknieuws en de weer en verkeer. Ja.

0: Even op goed geluk. Ik zie dat Erik weer online is. Erik, ben je ook in staat om iets van een verslag nog even te doen?
1: Ja, het is even iets lastiger, omdat het even gewoon via de telefoon moet. Hè. Maar,
0: het komt prima door, dus dat is prima zo.
1: Kijk, dat is in ieder geval goed. Dus we hebben nog twee rondes te gaan. Dus we zullen even vanaf nu tot de finish meenemen. Als straks de eerste twee over de finish komen, dan is iedereen ook binnen, zeg maar. Dus die hoeven niet per se die drie rondes te maken. Als ze dat niet redden, dat ze dan alweer gedubbeld worden. Maar we hadden die twee man op kop rijden in de categorie H4. Alleen, daar zijn niet meer met z'n tweeën. Want Dave Versluis is er vandoor gegaan. En heeft toch bijna al een seconde of 20 te pakken op Nicolas Henrivaux. Dus wat dat betreft denk ik dat Dave Versluis hier die overwinning in ieder geval wel gaat pakken. Want hier komt nu die nummer 2 dus voorbij, die Nicolas Henrivaux. En zijn achterstand is toch wel heel erg. Dan hebben we hier daarachteraan nog Frankie Collins. Die zit in de categorie H3. En even kijken wie daar nog voorbij kwam. Hans Griessen hoor ik nou. Hans de Griessen is het eigenlijk. Ook uit België. Ook in die categorie H3 die daar zit. Zometeen wordt dus alles apart geclasseerd. Het kan zijn dat dus dadelijk mensen al eerder geclasseerd gaan worden dan anderen. Omdat die dan net iets eerder weer over die streep in komen. En bijvoorbeeld maar twee rondes gereden hebben. Dus de uitslag, dat wordt een beetje lastig in deze categorie. Maar we weten in ieder geval wel dat Jacqueline Tans, die wordt gewoon eerste bij de vrouwen. Thijs Heesen, dat is de enige in de categorie H1 en 2. Dus die pakt ook zijn eigen overwinning. En de rest, daar zal het in ieder geval even spannend tussen worden. Want we hebben hier Marco Heikoop en Rogier Wieriks in de categorie H5. Die zitten met z'n tweeën ook weer heel dicht bij elkaar. En dan is het dus weer wachten dat we zo meteen die twee kopmannen krijgen. Want of twee kopmannen, die ene dan met die andere op achterstand. En dan gaan we kijken hoe groot die achterstand dus zo meteen is van Nicolas Henrivaux op Dave Versluis. We gaan er dus vanuit dat Dave Versluis die overwinning gaat pakken. Maar ja, daar kan nog van alles gebeuren natuurlijk. Want het is nog ver, hè. Als we nog zo meteen de laatste ronde ingaan, dan hebben we nog 2 kilometer te gaan. En in 2 kilometer kan natuurlijk nog heel veel gebeuren. We gaan even kijken wat hier voorbij komt. We hebben hier Tijn Buighold. Die hoort ook in die categorie H4. Maar die ligt dus alweer heel ver achter in die categorie. Dan zien we daar alweer de motards aankomen. En dan gaan we ervan uit dat de kopmannen zo ieder moment voorbij gaan komen. En dan gaan we dus die laatste ronde in. En de laatste 2 kilometer, dus nog 1 minuut of 3, iets meer dan 3 minuten zal dat nog zijn. En dan weten we wie hier vandaag de winnaar wordt van dat handbike. We gaan even kijken, want we hebben eerst nog een achterligger die hier zo meteen voorbij gaat komen. En ik ga er eigenlijk vanuit dat dat Rogier Wieriks is. Dus aanzien daar dus de motards. Nee, dit is dus Wilco van Baak die hier als allerlaatste voorbij kwam. En dan zien we hier de kopman alweer. Ja hoor, Dave Versluis. Dus Dave Versluis, die ligt dus nog steeds op kop. En dan zien we hier twee mannen die daar achteraan. Niels Joosten was dat en Frankie Collins in de categorie H5 en de categorie H3. Die zijn dus eigenlijk de nummers 2 en 3 op dit moment. En we liggen wel 1 of 2 rondes al achter. En dan krijgen we hier Jacqueline Tans die de laatste ronde ingaat. En dan is het gat wel heel erg groot geworden hoor, op Nicolas Henrivaux. Dus ik weet niet wat daar precies gebeurd is. Want die zien we nu pas in de verte aankomen. Dat betekent dat hij nog 100 meter te gaan heeft. Dat wordt in ieder geval dus de nummer 2 in de categorie H3. Dat is Nicolas Henrivaux. Ja, H4 moet ik trouwens zeggen, niet H3. Hè. En dan ook de laatste ronde in. Er is er eentje dus die net wel al moest stoppen. Dat was die Wilco van Baak. Die is er dus uitgehaald. En die mag die laatste ronde niet meer rijden. Omdat het dan te lang gaat duren. Dan gaan we kijken wat daar nog achteraan komt. Want Dave Versluis die blijft in ieder geval op kop rijden. En wat we dus net zeggen. Hoorden we dus dat zometeen Niels Joosten. Dan in die categorie H5. zou gaan winnen. Maar hoe dat precies zit, ja, dat moet ik zo meteen even allemaal mee gaan schrijven als ze binnen zijn. Maar we wachten tot we zo meteen dus die kopman voorbij gaan komen. We zien eerst hier de laatste ronde van Marnix van Houten. Dan krijgen we daar achteraan Frankie Callens uit België. Dan komt daar in de verte weer iemand aan. We zullen zo kijken wie dat is met het nummer. Maar ook dat zal dus weer heel erg spannend worden. Even kijken. Ja hoor, dat is nummer Hans de Grijze. Dus uit België ook. Categorie H3. En dan is het dus even kijken dat we zo meteen die motaar zien. Dat we zo meteen dus hier de winnaar gaan krijgen. En dat kan niet anders zijn dan Dave Versluis. Die dus die overwinning gaat pakken in de H4-klasse. Maar eerst komt daar nog van alles achteraan. Hebben we nog wat achterblijvers. Ook die gaan dus de laatste ronde in. En dan hebben we hier dus Thijs Heese die dadelijk dus die overwinning gaat pakken. En Tom Grete die daar nog achteraan zit. Ook weer in die categorie H4. Dan kijken we weer richting de rotonde. En dan zien we daar nog wat achterblijvers inderdaad ook. Die het heel erg zwaar hebben op dit moment hoor. Want het is wel heel erg zwaar. Dus die mannen, je moet voorstellen, een uur lang hè, op zo'n handbike. Dat is echt niet niks. Dus deze twee, die worden er nu uitgehaald. Die gaan nu klasseren dus. Dus de Rogier Wieriks en Marco Heikel. Die worden er nu tussenuit gehaald. En dan gaan we hier de winnaar krijgen. De winnaar, Dave Versluis, die komt er hier aan. En nog steeds op volle snelheid hoor. De winnaar in de categorie H4 is dus Dave Versluis. En dan gaan we nog kijken wat daar nog achteraan komt. Daar zit er een heel gat nog achter. En alles wat nu dus finish wordt dus allemaal geclasseerd. En dan is het dadelijk even meeschrijven om te kijken wat die uitslag precies is. Als je het niet erg vindt, dan ga ik even meeschrijven. Als jullie dan een plaatje draaien, heb ik zo meteen de goede uitslag voor jullie.
0: We gaan even het streeknieuws doen en dan komen we meteen weer even bij je terug. Oké, dat is Erik in Boksmeer. We gaan even het streeknieuws doen.
2: Blond van Kuik, streeknieuws.
3: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De eerste winnaars van de dag zijn bekend. In klasse 1 ging de overwinning naar Hein Biemans uit Rukve. Daan Switters eindigde als tweede, gevolgd door Steven Stenekes op de derde plaats. In klasse 2 was Dennis Willems de snelste. Rijn Kobussen finishte als tweede en Tom de Vrede legde beslag op de derde plaats. Bij Beugen is een auto tegen een boom gereden op de Graafse Dijk. De bestuurder is gevlucht en heeft de bijrijder achtergelaten. De brandweer heeft de bijrijder bevrijd en deze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten voor verkeer. Tijdens de wedstrijd van de klasse 1 en 2 ontstond enige discussie tussen de jury en renners uit klasse 2. Die vonden dat deelnemers uit klasse 1 en 2 te veel door elkaar reden. Terwijl de afspraak juist is dat beide categorieën elkaar niet hinderen. Volgens onze verslaggever leidde dat tot handgebaren richting de jury. Van sancties was geen sprake. Uiteindelijk bepaalt de jury of ingrijpen nodig is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Dan het weer. De eerste uur is het wisselend. Bewolkt trekken er nog enkele buien over onze provincie. Maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een matige westenwind. Dinsdag is het zonnig en wordt het zomers warm met 27 tot 30 graden. En woensdag en donderdag wordt het nog heter. En kan het kwik in het oosten van onze provincie zelfs tot 35 graden uitkomen. Vanaf vrijdag is het weer een aantal graden minder heet door een naar de west draaiende wind. De zon blijft echter flink schijnen en dagelijks halen we ook nog gemakkelijk 25 tot 27 graden. En dan heb ik ook nog een berichtje wat binnen is gekomen dat betreft degene die vanavond gaan rijden. Eerder was ook aangekondigd dat Zeb Koes naar Boksmeer zou komen, maar helaas is hij niet aanwezig. Tijmen Arendsman is daarentegen wel van de partij en zal zijn titel verdedigen. Dus dat klinkt ook een stuk meer Nederlands, Jan, dan Zeb Koes. Dat klinkt toch een beetje Duits.
4: Ja, zeker. Ja.
0: We gaan zoals beloofd even terug naar Erik. Erik, ben je inmiddels al uitgeschreven?
4: Zo te horen nog niet.
0: Zo te horen. Ja, maar horen we onszelf ook terug. Dus, ja.
4: Doen we nog even een plaatje of zo?
0: Ja, denk het ook dat we dat maar even gaan doen.
4: Dat hebben wij vast wel.
0: Nog één poging. Erik, ben je aanwezig? Nee, dan gaan we eerst inderdaad even een plaatje draaien.

0: Treintje Oosterhuis en knocked out.
1: Ja,
0: even kijken of Erik al knock-out is daar in Boksmeer. Erik?
2: Ja, ik ben er.
0: Dat is mooi.
2: Ja, ik heb ze compleet alle vijf uit de categorieën, zeg maar. De nummers 1 uit alle categorieën. Dat zijn ook de enige die gehuldigd worden. Hè. Dus het is niet nummers 1, 2 en 3. Dus uit iedere categorie wordt de nummer 1 gehuldigd. We hebben dan als eerste natuurlijk Jacqueline Tans bij de vrouwen, hè, categorie W1 tot 4. Bij de mannen, categorie H1 en 2, dus eigenlijk heren 1 en 2, ja, is dat Thijs Heesen. De categorie mannen H3 is het geworden Sylvain Canrinus. Dan hadden we categorie H4, daar is de winnaar Dave Versluis. En bij de categorie H5 open eigenlijk is het geworden Niels Joosten. Dat zijn de vijf hier bij het handbiken die nu dus gehuldigd gaan worden. Ze zijn, worden even allemaal op een rijtje gezet hier. En dan krijgen we de huldiging. En dan staan ook de volgende categorieën alweer klaar, de bedrijvenbokaal. Maar dus nu dus eerst deze mannen en de ene vrouw dus die nu dus gehuldigd wordt. En er is al wat publiek dat er ook allemaal bij is komen staan om in ieder geval te kijken. Dus kijk, hier wordt Jacqueline Tans dus gehuldigd. En zo komen ze dadelijk met z'n allen op een rijtje. En, ja, dat kunnen we wel meenemen in de uitzending, maar ja, zo heel spectaculair is dat eigenlijk niet. Dus ja, wat mij betreft kunnen we weer even terug.
0: Ja, prima. We schakelen even naar Peter Linders, want die zit ook langs de route. Peter. Peter Linders.
3: Ik geloof niet dat we jou goed horen, Peter, op dit moment.
0: Nee. Ja, nu, daar komt Peter Linders, denk ik. Ja, ja, dat wil eens eventjes improviseren, Peter.
4: Oké, okay, we doen even checken. Ja, ik ben er als het goed is.
0: Nou, niet zo heel hard.
4: Ja, is het hard, zat zo? Ik kan er niks anders van maken. Dus,
0: Nee. Okay. Probeer maar even wat kort verslag te doen. Dan checken we straks even de verbinding.
4: Oké, goed. Ik doe dan
0: Nee, daar is helaas niks aan te maken. We gaan even plaatjes starten en dan gaan we terug naar Erik en daarna nog even naar Peter.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Somber, 12 to 12. En of dat wij, we zijn wel om 12 uur begonnen, maar of dat we het vol moeten maken tot die andere 12, dat weet ik niet.
1: Dat zijn wel lange werkdagen geweest, Jan, vandaag en vrijdag al.
0: Ja, precies. Wat we even gaan doen is even schakelen naar Peter Linders. Die staat ergens langs het parcours, Peter. Als het goed is, is de verbinding nu hersteld, dus brand los.
2: Ja. Als het goed is, kunnen jullie me goed horen. Ik sta bij het gemeentehuis naast een kersverse nieuwe wethouder, Willem van Haren. En het is de eerste keer als wethouder dat je als wethouder zeg maar, de tour, de daags aan de tour meemaakt.
3: Ja, dat klopt. Geweldig. Vroeger ging ik al met mijn vader en vrienden ervan mee om te kijken naar de grote sterren. Ja, ik volg altijd jarenlang de tour. Dus om die renners een keer in het echt te zien en dan in deze functie is gewoon geweldig.
2: Ja, dat is hartstikke mooi. Dus met je vrienden natuurlijk lekker op pad. Normaal een biertje drinken. En nou moet je je gedragen.
3: Ja, dat klopt. Ja, nu of 10-11 ben ik uit functie, dus ik kan ook wel rustig een biertje drinken. Maar het is inderdaad zo. Het is een hele andere manier de belevenis. Maar dan zie ik eigenlijk wat erachter zit. Wat de organisatie brengt voor de gemeente. Ja, het is gewoon een prachtig evenement.
2: Ben je er druk mee geweest als wethouder? Dus dat je ook, er moet veel natuurlijk langs het parcours geregeld worden. Zijn er briefingen en zo?
3: Heel eerlijk gezegd heb ik er vrij weinig mee van doen. Want de organisatie staat er zo strak, zo goed. Ik heb wel meegekeken hoe het allemaal georganiseerd wordt. Maar het personeel is zo goed op elkaar ingesteld. Ja, het staat de organisatie al en ze weten gewoon ieder jaar wat ze moeten doen. En de ambtenaren zijn er vroeg in touw om alles klaar te zetten. En met de hulp van de organisatie gaat het helemaal goed komen.
2: Hebben jullie vandaag nog moeten werken als bestuur? Want dan vraag ik me dan af of er dan gewoon vergaderingen zijn. Dus met het college?
3: Nee, vandaag niet. We hebben eigenlijk ook recess als college. Ik heb vanochtend nog wat wel meer weggewerkt. En eigenlijk heb ik nu vakantie 2 weken. Maar dit wil ik gewoon meemaken, dus hier ben ik bij.
2: Ja, je hoort het wethouder Wil van Haren, kersvers hier aan het parcours. En hij juicht net zo hard mee als de rest. Dus heel veel plezier nog de komende dag. Dus we gaan terug naar jullie.
1: Ja, dankjewel Peter. We gaan even door naar Erik. Erik, hoor je mij? Hoi, Erik Vleugels.
4: Ja, ik ben er.
1: Ja.
4: We gaan zo meteen de start krijgen van de bedrijvenbokaal, de bedrijvenrace. Heel wat deelnemers in dat veld. Het zijn daar over de 50 in ieder geval. Dus heel groot deelnemersveld. Ik doe daar eigenlijk weinig mee qua verslag. Dus jullie moeten het eigenlijk even zonder mij doen.
1: Oké, dat is goed. Dat we weten.
4: Dan ga ik de telefoon opladen.
0: Erik, dit is de bedrijvenbokaal. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Zijn dat bedrijven die meerijden eigenlijk bij wijze van team, voor de sportteam, event of zo? Je had vroeger natuurlijk wel eens. Je had ook vroeger radiostations die een eigen voetbalteam hadden bijvoorbeeld. Is het zoiets? Moet ik me zoiets voorstellen erbij?
4: Ja, zoiets kunnen we eigenlijk wel zien. Er zijn wat bedrijven die ook met de reclamecaravan al meedoen. Hè. Je hebt teams van 3 man per bedrijf. Er zijn ook bedrijven die hebben 2 of 3 teams ingeschreven. Maar het gaat dus eigenlijk per 3. En dan wordt geclasseerd op hoe je binnenkomt. Dus je kunt wel als eerste binnenkomen. Maar als de tweede uit de categorie als laatste is, dan ga je de prijs in ieder geval niet winnen. Dus het gaat erop spannen. Volgens mij is het nummers 1 en 2 die het hoogst geclasseerd zijn. Daar wordt naar gekeken en daar wordt de uitslag naar benoemd, naar gemaakt. Dus, maar dat gaat straks allemaal door elkaar heen rijden en zo. En dat is gewoon als verslaggever niet bij te houden. Dus dat doen we eigenlijk al jaren niet, het verslag hiervan.
1: Nee.
4: De enige die dat eigenlijk goed konden was Henk Collé, want die kent bijna iedereen die mee fietst.
0: En dat
4: scheelt dan een hele hoop. En ik moet het echt van de nummertjes hebben. En dat is niet te doen. Dus dan slaan we het altijd maar even over. En dan,
1: een mooie gelegenheid om even jouw telefoonbatterij en misschien je eigen batterij ook even op te laden. En dan spreek ik jou later weer.

0: body, baby, do that conga.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail.

0: Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen en vastgoed en ook het circuit Zandvoort dat dit jaar zijn laatste race beleeft. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum gaat over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Roepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor allerlei zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Dit was een grote nummer 1 destijds natuurlijk, hè?
1: Ja, totdat je erbij neerviel eigenlijk. Kunnen we eigenlijk niet meer horen, maar
0: nee.
1: Ja, nou, nu alweer een keer. Laten we dat...
0: Pia Zadora en... Ja.
1: Jermaine Jackson.
0: Jermaine was het, ja. Ja. Ik welke Jackson het ook wel was. Heb ik trouwens één keer ontmoet in Utrecht.
1: Oh ja? Ja. Nou, ja, misschien wel aardig om daar wat meer over te vertellen dan.
0: 3 seconden duurde het ook maar. Want,
1: ja, ik was 3 seconden met, is het voorbij.
0: Ik was daar met een zangeresje die graag met hem op de foto wilde. En dat was tijdens de opnames van zo'n Max Proms kerstshow was dat, zeg maar. Dat was in Utrecht, bij de Jaarbeurs was dat.
1: Okay.
0: En ja, hij kwam net van het podium af, want daar had hij dan ook een liedje gezongen. En ja, even mee op de foto. Ja, en ja. Ja, nou, hij had wel precies 3 seconden, had wel even tijd. En toen ging hij gauw weer ervandoor. Dus,
1: nou ja, die heeft heel wat over voor zijn fans.
0: Ja,
1: hè?
0: Vind ik ook. Maar oké, weet je, dat is dan is toch iemand blij gemaakt ermee en zo. En toen maar.
1: Het is inmiddels 7:07 alweer. We gaan even kijken wat het programma nou voor vanmiddag is.
0: Ja,
1: we
0: want de verslaggeving dus, ligt aan de laadpaal.
1: Even aan de laadpaal. En dat heeft ook mee te maken dat lastig... te volgen is zo langs de kant. We hebben dus om 12 uur de klasse 1 en 2 gehad. De winnaars daarvan tref je op onze website omroeplvc.nl. De handbikers zijn zojuist om 14:45 van start gegaan. En die zijn een half uurtje geleden ongeveer gefinished. Ik weet niet of we daar al resultaten van hadden. Ik heb daar even niet kunnen meeschrijven, maar dat vragen we anders nog even op. Dan inderdaad de bedrijvenbokaal. Die is zojuist van start gegaan. Dus dat... horen we later wel hoe dat precies zit. Dan om 16:00 is dat de meet and greet met de elite en belofte van de vrouwen.
0: Mm.
1: En dat gaat vooraf aan de start van diezelfde elite belofte vrouwen. 60 kilometer gaan de dames door Boksmeer heen racen. Dan is er om 17:45 de dikke banden race. Wat dat precies is, weet ik ook niet. Behalve dan dat ze met dikke banden zullen racen. Ik dacht dat het iets met kinderen was of zo. Maar dat weet ik ook niet helemaal zeker.
0: Ik weet het ook niet meer, moet ik zeggen.
1: Straks eens even navragen. En dan om 19:30 is de show- en reclamecaravaan. Die gaat 1 ronde door Boksmeer heen. Dan is om 20:00 de meet and greet met de profrenners. En aansluitend om 20:30 dan begint het echte werk. Waar Daags naar de Tour uiteindelijk ook over gaat. Dat zijn de profs die om de grote prijs door Boksmeer heen gaan crossen.
0: Maar als je dat wil zien, dan zou ik nu alvast richting Boksmeer gaan. Want het was nog vrij rustig op dit moment. Hebben we straks van Erik gehoord. Dus nu kun je er nog bij. Want er zijn tribunes en daar kun je nu nog plaatsnemen. Ja. Maar als je dat vanavond om 19:30 probeert, dan denk ik dat je aan de late kant bent.
1: Meest gezellig is gewoon met een biertje in de hand daar ergens aan de hekken te
0: staan. Ja, sowieso. Ja, ja. Of 2 biertjes.
1: Ja, ja, dat lekker. Dus dat allemaal. En dat is 80 kilometer gaan die mannen door Boksmeer heen. Het einde is meestal ergens rond 22:30. Wat ik me van andere jaren herinner. Dus we zijn er tot die tijd in ieder geval zeker live bij. Op Visual Radio, op onze tv-kanalen online. En natuurlijk op onze FM-zenders en streaming online.
0: Ja, nog genoeg te beleven ook in het land van Kuik natuurlijk. En dus ook op je radio.
1: Zeker weten. Ja. We gaan muziek draaien. Eentje van Hannah May. Waterdicht is dat bij Omroep Land van Kuik.

0: gaan we even deze plaat afbreken. We hebben aan de lijn Jan Peters. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bedankt dat u even kort in de uitzending wilde komen. We hadden even een vraag, daarom hebben we u even gebeld. Het ging met name over de handbikers. Je hebt daar verschillende klasses. Hoe zit dat?
1: Ja, je hebt inderdaad vijf verschillende klasses in de handbiken. Ja, en dat is afhankelijk van de handicap van de betreffende mensen natuurlijk. Ja, er zijn verschillende handbikers die toch gewoon ja, in principe rechtop kunnen zitten. Maar er zijn er ook natuurlijk bij die alleen ja, liggend handbiken, als ik het zo mag zeggen. En ja, dat zijn verschillende klasses en ja, die hebben wij niet verzonnen natuurlijk. Maar dat is echt van de KNWU uit ja, verschillende. En dat is ook het eerlijkste, denk ik. Ik bedoel, je hebt ook natuurlijk dames en heren verschil, maar ja, net als bij het gewone wielrennen. Hè. Dus er zijn al twee damesklasses, dus ja, dat begrijp je, dan blijven er nog drie heren over. Dus ja, dat valt eigenlijk wel mee. Maar ja, dat is gewoon hun, een beetje afhankelijk van de handicap.
0: Ja, duidelijk, duidelijk. Zag ik uw naam ook staan bij de dikke bandenrace die vanmiddag plaatsvindt. Wat valt daar nog specifiek over te melden?
1: Nou, dat het alleen maar een gigantisch succes weer is en vorig jaar weer overtreft wat het aantal deelnemers betreft. Want ik heb zojuist ook de organisatie van de Rally to 2 Go to Race aan de telefoon gehad. En gevraagd of ze nog extra shirtjes en medailles mee willen brengen. Want die kinderen willen toch ook een shirtje en een medaille hebben, laten we eerlijk zijn. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk.
2: Dit is dus wel specifiek een reis voor kinderen, begrijp ik dus.
1: Dat is echt vanaf 2 tot 4 jaar. Die doen het op loopfietsjes. Natuurlijk niet zo heel ver. Die gaan geen volle ronde van 2 kilometer laten lopen. Dat gaan we niet doen. Maar afhankelijk van de leeftijd, het aantal meters. En ik denk dat daar dadelijk weer meer, een 150 kinderen, misschien nog wat meer. Want meestal komen er ook nog aanmeldingen dadelijk vanaf 4 uur erbij. Dus alleen maar leuk. Ja. Daarvoor opgesteld, hè. Want de kinderen plezier hebben, dat vinden wij ook leuk.
2: Mogen de ouders meehelpen ook nog? Of hoe werkt dat precies?
1: Nou, nee. Bij de kleinste categorieën, bij de loopfietsjes en bij de categorie 5 en 6 jaar, daar mogen de ouders achteraan fietsen, laat ik het zo zeggen. Niet ernaast, maar daarachteraan. Om het toch, je begrijpt dat kindjes soms toch een beetje vreemd vinden om allemaal tussen andere kinderen in één keer te moeten gaan fietsen. Dus die mogen erachteraan fietsen en dat helpt meestal wel een beetje voor die kinderen. Dus dat is gewoon prettiger, denken wij.
0: Duidelijk. Verder, wat staat er voor uzelf nog op het programma vandaag? Want ik gaf al aan, ik heb druk, weinig tijd.
1: Ik kom net terug uit onze foto-expositie van 50 jaar daags naar de Tour. Nou, je kunt niet binnen.
0: Oh.
1: En dat was gisteren zo. Echt gisteren, honderden. Ik durf niet te zeggen duizenden, maar wel echt honderden mensen.
0: Ja, geeft aan dat het leeft. Weer.
1: Ja, het is echt gigantisch, gigantisch veel mensen en echt een fantastische, je krijgt ook alleen maar positieve dingen, want echt ongekend. Het was heel veel werk, maar we hebben er echt heel veel plezier aan beleefd en nog steeds, want wij vinden het ook mooi als mensen plezier hebben.
2: Tot hoe lang is die expositie te bekijken? Is dat alleen gedurende het evenement of blijft die nog?
1: In principe alleen maar tot vanavond 8 uur, maar misschien dat we vanavond nog eens na moeten denken. Maar
2: of dat hij misschien ergens bijvoorbeeld in het gemeentehuis of zo misschien nog tentoongesteld kan worden of zo.
1: Nou, maar dan moet het gemeentehuis weer uit gaan breiden. Dat kost de gemeenschap weer geld. Dat denk ik niet dat we dat gaan doen.
0: Die zijn al uitgebreid genoeg, sommigen.
2: Nee,
0: dus.
2: Is dat nou wel vol?
1: Alleen maar succesvol. Echt succesvol verlopen.
0: Mooi, mooi. In ieder geval dank dat u even tijd had om bij Omroep Land Verkuik op tv en radio even verslag te doen van wat er allemaal gebeurt deze dagen. Succes vandaag.
1: Dankjewel. Dag.
0: Dat was Jan Peters van de organisatie Daags Naar de Tour bij Omroep Land Verkuik. Dat soort dingetjes doen we dus vandaag. Hoe heet dat? Die andere ronde is nog bezig. Daarover later meer.
2: De bedrijvenbokaal nog.
0: Mark Morrison, Return of the Mac.

0: Passenger van Alex Born. Ja, daar moet ik wel bij zeggen. Als je een passagier bent op dit moment van de Maaslijn, dan moet je even geduld hebben. Want is de komende maand wordt die niet gebruikt.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik was gisteren heel even op de fiets naar Kuik. En ja. Ik wilde even het spoor overgaan bij de Molenstraat in Kuik. Maar die is gewoon 3 weken dicht, hè? Die hele spoorweg overgaan.
0: Oh, daar kan je ook niet overheen?
1: Nee, kan je niet overheen. 14 augustus is dat gesloten. En bij de Hapsebaan kan je dan nog wel overheen. En als je op de fiets bent, ook gewoon even langs het station op, zeg maar, daar oversteken. Maar dat is natuurlijk ook niet echt de bedoeling.
0: Maar oké, dus het verkeer moet er ook wel echt rekening mee houden. Dat er ook overgangen afgesloten kunnen zijn. En
1: ja,
0: zo.
1: Wat dat betreft wordt er hard gewerkt door al die hoogspanningsleidingen voor de elektrificatie die staan.
0: Ja, het moet eens gebeuren. Hè?
1: Ja.
0: De Doobie Brothers op je radio. What a Fool Believes.

0: jij kwam daarmee net, Jan, met deze plaat.
1: Nou, het is op zich wel, ja, Blame the Blind Guy. Dat is wel een vrolijk plaatje op zich, inderdaad. Emma Heesters met hartenbrekers. Ze is weer even terug, inderdaad.
0: Ja, en, was er ook, was er niet iets mee? Met,
1: ja, die had baarmoeder
0: dat was het.
1: Toen is een jaartje eruit geweest. En vorig jaar zag je ze wel weer eens terugkomen met wat fotodingen en zo. Maar ja, nou is ook gewoon weer nieuwe liedjes aan het maken.
0: Nou, gelukkig maar.
1: Ja, alleen, ja, van mij mag ze de autotune wel thuis laten. Want zij kan eigenlijk heel goed zingen. Ja. Dat heeft zij echt niet nodig. Zij is gewoon een hele goede zangeres. En dan gaat ze toch met autotune het spul weer proberen op te leuken. Ja, dat vind ik dan een beetje jammer eigenlijk. Maar
0: ach ja.
1: Het hoort erbij tegenwoordig.
0: Dat zou ik zeggen. We horen oude piepjes.
1: Ja, hè? Zoiets, ja.
0: Oké, tijd voor...
2: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
3: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Pierre Hermans neemt vandaag afscheid als rondebaas vandaags, na de Tour, na 13 jaar. Hij draagt het stokje over aan een opvolger, omdat hij vindt dat het tijd is voor verandering. Hermans heeft het evenement naar een hoger niveau getild, maar blijft geen wielerexpert. Hij is trots op zijn bijdrage en kijkt uit naar nieuwe uitdagingen. Tijdens de wedstrijd van de klasse 1 en 2 ontstond enige discussie tussen de jury en renners uit klasse 2. Die vonden dat deelnemers uit klasse 1 en 2 te veel door elkaar reden, terwijl de afspraak juist is dat beide categorieën elkaar niet hinderen. Volgens onze verslaggever leidde dat tot handgebaren richting de jury. Van sancties was geen sprake. Uiteindelijk bepaalt de jury of ingrijpen nodig is. De eerste winnaars van de dag zijn bekend. In klasse 1 ging de overwinning naar Hein Biemans uit Rukve. Daan Switters eindigde als tweede, gevolgd door Steven Stenekes op de derde plaats. In klasse 2 was Dennis Willems de snelste. Rijn Kobussen finishte als tweede en Tom de Vrede legde beslag op de derde plaats. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Dan het weerbericht. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een matige westenwind. Dinsdag is het zonnig, wordt het zomers warm met 27 tot 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het zelfs nog heter en kan het kwik in het oosten van de provincie zelfs tot 35 graden uitkomen. Vanaf vrijdag is het een aantal graden minder heet door een naar west draaiende wind. De zon blijft echter flink schijnen en dagelijks halen we nog gemakkelijk 25 tot 27 graden. Dus dat ziet er allemaal prima uit voor de komende week.

0: god, Jan.
1: Nou, ik blijf graag bescheiden. Tink hoorde je. En dit kader is de DJ.
0: Ja, wat dan? Ik heb eigenlijk niet zo goed naar de tekst geluisterd. Maar als je dat wel was, wat dan? Of heb jij er wel naar geluisterd?
1: Dat weet ik niet. Ja, het was iets met dansvloeren en zo. En dan kregen we een heel andere, een hele andere wereld. Ja, met veel meer muziek erin en zo. Dat is misschien wel
0: dat
1: leuk.
0: Zou wel een betere wereld zijn dan waar we nu af en toe in zitten. Want jongen, wat er ook allemaal het afgelopen weekend is gebeurd. Daar in Berlijn weer een
1: Op. Ja, die Pride. Ja, volgens mij krijgen we de Pride in Amsterdam ook nog binnenkort. Ik ben benieuwd hoe dat weer je loopt een beetje hard vast te houden.
0: Ik denk dat hij daar een beetje aan billenknijpers aan het zijn.
1: Ja, het zou kunnen. Ja, ik vind dat je moet gewoon normaal doen tegen elkaar.
0: Ja.
1: Gewoon lief zijn.
0: Daar een beetje mee beginnen. Daags na de Tour, hier bij Omroep Land van Kuik. Op dit moment is de bedrijvenbokaal bezig. Straks zijn we weer bij terug met de vrouwenbelofte gelofte.

0: Wel eens als je na een drukke dag van je werk afkomt, dat je naar huis rijdt en dat je dan zegt van, honey, I'm coming home.
1: Ja, ik heb zelf geen huisdier, maar als je een hond hebt, dan zijn ze altijd blij als je thuis komt, hè? Volgens mij Peter Lindels heeft wel een hond. Dat hij in ieder geval blij is als hij weer thuis is vanavond.
2: Ergens. Ja, als ik thuis kom, is mijn hond altijd aan het kwispelen. Dat klopt, ja.
1: Dat is de enige thuis ook.
2: Ja, dat zal wel meevallen. Er wordt flink gekwispeld, dus ja. Niks aan de hand. Maar ik sta echt op een VIP-locatie vlakbij het Roggersplein. Ongelooflijke goede plek. En ik heb zicht op... ik kan zo de Spoorstraat inkijken, de Steenstraat als ik een beetje om het hoekje kijk. En ik zie het Roggersplein, wat langzaam aan het vollopen is. Mensen zijn ook aan het genieten. Kijken naar de wielrenners die nog aan het uitrijden zijn. Veel familie langs de kanten, want dat zie je dan ook wel met een bedrijvenkoers. Dus ze staan langs de kanten. Ouders en familieleden die staan hun natuurlijk aan te moedigen. En ik kan me voorstellen, want als je zo'n koers rijdt, ja, dat is hartstikke zwaar. Sowieso spanning. Als je wil winnen, dan moet je flink doortrappen. En dan moet je aangemoedigd worden. Tenminste, ik weet zeker op het moment dat je aangemoedigd wordt door familieleden, door kennissen, door vrienden, ja, dan weet je gewoon een extra treetje bij te zetten. En dat gebeurt dan ook. Ondertussen, het is hier gezellig. Mensen drinken een biertje. Wordt al een frietje gegeten. En het loopt, in die zin loopt het gezellig vol hier in het Boksmeerse. Dus mensen die van buitenaf komen, niks aan de hand. Het is droog weer. Ja, en waar wij zitten is het natuurlijk hartstikke droog. Want we zitten op een VIP-locatie ergens op een mooie appartement.
0: Terras.
2: Hoog en droog. Nee, hoog en droog. En we gaan dadelijk wel een terrasje opzoeken, zeker weten.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel zo, Peter, dat op dit moment, je zegt, het begint vol te lopen. Dus mensen moeten toch wel langzamerhand naar Boksmeer onderweg als ze nog tijdig een goede plek willen bemachtigen.
2: Jazeker, het is hoe vroeger je komt. Ik zie zelfs een collega hier, Sjaak, van de tv rondlopen. Die ziet niet dat ik boven zit en dat ik hem zie. Maar ja, zeker als je... dat is ook wel grappig. Maar als je dan, zeker als je niet te ver wil lopen, dan kan je beter nu gaan en kan je auto nog parkeren. Want hoe later je komt, hoe langer je moet lopen. Niks aan de hand, want lopen is ook niet erg. Het is ook gezond. Maar dat betekent wel dat je even wat meer tijd moet nemen om naar het centrum van Boksmeer te komen.
1: Heb je toevallig nog wat meegekregen van de bedrijvenbokaal wie daar voorop ging? Of was dat inderdaad, zoals Erik al zei, dat het bijna niet te volgen is omdat het allemaal door elkaar heen gaat?
2: Ja, dat was inderdaad zo. Ik heb wel opgeprobeerd te letten. En ik zie hier de ploegen van de Horst. Zie ik hier nog een aantal mensen langs de kant staan. Maar ik weet niet wie uiteindelijk voorop liep. Of waarop fietste. Dus dat is niet helemaal helder. Ik denk dat de mensen met de tong het meeste op de zolen. Nu, die zullen wel gewonnen hebben. Maar het is me niet helemaal duidelijk. Ja.
1: Oké, okay, Peter, tot zover dan weer, denk ik. Tenzij je nog denkt van, nou, dat of dat moet ik nog even vertellen.
2: Oh ja, ik hoor Cherry op de achtergrond, maar ik kwam net de graven naar Rutger van Barneveld tegen.
1: Oh.
2: Ik zeg, Rutger, wat doe jij nou hier? Hij zegt, ja, ik vanavond ga ik optreden, dus vanavond laat. En hij zegt, ik word helemaal gek, ik weet af en toe niet hoe ik leef. Kom ik thuis, maar ja, het is van 60, 70 kakkelen in de wereld, zeg maar, van de muziek, naar 300 kilometer per uur. En dat is nu het geval. Dus hij is ook vandaag in Boksmeer.
1: Ja, dat zijn de tijden van die gasten dat ze het even moeten binnenharken.
0: Druk, hè? Dus dadelijk heeft hij ook 300 optredens per jaar als die een beetje doorgaat zo.
2: Ja, nou, ik gun het hem van harte. Dus als je dan toch een keer een hitje hebt. En er schijnt, maar ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar er schijnt iets aan te komen wat mensen, zeg maar, de zon zien zakken in de zee gaat overtreffen.
0: Oké.
1: Okay. Nou, we wachten het
0: benieuwd.
1: Met spanning af. Okay, met een cynische lachje erbij.
2: Ja, zeker.
1: Oké, okay. Nou Peter, we gaan verder. Mocht je straks nog iets te melden hebben, dan laat het maar weer even weten.
2: Er komen een aantal interviewtjes die heeft Wouter al doorgestuurd.
1: Oké, dankjewel.
3: Voel de zomer. Hoor de zomer. Omroep Land van Kuik.

0: Alexis Jordan en Happiness deed mee aan America's Got Talent, maar werd al snel uitgeschakeld. Wist je dat?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Ik ook niet, maar ik lees het hier.
1: Maar kennelijk heb je ook niet echt per se America's Got Talent nodig om succesvol te worden.
0: Nee,
1: als je
0: nee,
1: het wel
0: nee.
1: Lekker gescoord met deze plaat.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Daarna eigenlijk ook niet meer. Maar goed, er zijn nog wel meer artiesten.
1: Ja, precies.
0: En de reportages komen binnen. We hebben eerst een reportage van een vrijwilliger. Dat heeft iets te maken met de oversteek. We gaan het horen en zien.
1: Zeer waarschijnlijk.
2: Daags naar de Tour kan alleen maar met heel veel vrijwilligers. En het is echt opletten met oversteken. Want deze meneer die let erop. U bent een van de vrijwilligers, of niet?
3: Ja, dat klopt.
2: Duurt het al lang?
3: Nu ondertussen 4 jaar. Dus,
2: Al 4 jaar?
3: Al 4 jaar, ja.
2: En altijd aan dit hekje of ergens anders ook?
3: Nee, het verschilt wel. Ieder jaar eigenlijk ergens anders. Maar ik heb nu wel voorkeur uitgesproken voor deze plek. Ik vind het wel de leukste.
2: Zijn er met veel mensen?
3: Ja, we zijn met heel veel vrijwilligers ondertussen. Ja. Echt al, ja. En ook het verschilt dat weer ieder jaar, maar dat geeft ook niks verder.
2: Dus, is het leuk?
3: Ik vind het heel geweldig, ja, zeker.
2: Dus een belangrijke functie natuurlijk, Koen. Want het is niet alleen dus dat je hier staat, maar ook dat de veiligheid...
3: Ja, zeker. Ja, het is echt wel opletten tussendoor inderdaad. En vooral, ja, nu valt het in principe nog mee, maar vooral vanavond dan is het echt goed opletten inderdaad met de profrenners. Dus,
2: ja, ik moet nou niet oversteken, hè?
3: Want, nee, dan moet je even wachten. Nee,
2: ik blijf bij jou staan. Ja. Ik loop zo direct naar jouw collega. Nee, hoe heet hij?
3: Sebastiaan.
2: Sebastiaan. Ja. Lopen zo naar Sebastiaan. Kijk, hier komt een van de handbikers, die komt voorbij. Ja. Het wordt een beetje zwaar ook. En nu de motor, en nu mag ik oversteken.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Kom maar, Koen. Of Koen, ik zei Wouter. Koen die stond daar. En Sebastiaan. Jij bent ook een van de vrijwilligers?
4: Ja.
2: Zeker. Doe je dat te lang?
4: Of te lang doe. Ja? Dit is eigenlijk mijn eerste jaar vrijwilliger hier bij de... Ik heb normaal altijd mee gefietst.
2: En je vindt...
4: Ja.
2: En wat vind je het leukste? Fietsen of vrijwilliger zijn?
4: Fietsen is leuker, maar als het niet meer gaat, dan is vrijwilliger zijn net zo leuk eigenlijk. Hè?
2: Ja, en dan blijf je erbij, hè?
4: Ja, dan blijf je er zeker bij, natuurlijk.
2: En af en toe begint te kribbelen als je zo voorbij ziet komen?
4: Zeker. Zeker als je die mooie fiets allemaal voorbij ziet komen. Dan denk ik, kan de mijne weer een keer oppoetsen.
2: Het zijn wel mooi, maar ook dure fietsen, denk ik.
4: 100%.
2: Ja. Dure hobby.
4: Een hele dure hobby. Ja, een hele dure hobby. Ja.
2: Maar goed,
4: ja.
2: Je bent er eentje en nu zorg je voor de veiligheid.
4: Nou, zorg voor de veiligheid, inderdaad. Dat alles goed verloopt. En anders, dan hebben we een mooie dag weer vandaag.
2: Nou, dat gaat helemaal goed komen. Ondertussen komen de handbikers weer voorbij. En wij wensen jullie heel veel succes. Ja. Dankjewel, hè.

0: Heat of the Moment hadden we het over allerlei andere zaken. Ja. Heat of the Moment. Ja. Even kijken, Journey uit mijn hoofd.
1: Dichter bij dan je denkt.
2: Asia was het.
0: Asia. Oh, dat maakt niet uit. Ik kan een journey naar Asia maken, ja, dat zou je kunnen doen.
2: We gaan op naar nieuws, Jan.
0: Met Shakira.
2: Shakira.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijverdesprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen uit Oekraïne van 13 en 17 jaar. De twee broers zetten de minderjarigen vanuit het huis van hun vader in Maassluis in als sekswerker. Eerst voor schoonmaakwerkzaamheden, later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 Cobra's in beslag genomen. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En experts slaan alarm over

0: Meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor diverse zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.

0: Ja, Nederlandse High Energy. Uit 1988 ja, ook nog, klopt. Inderdaad. Ja, Patty and Shift en... ja, You're So Wonderful, volgens mij uit het hoofd.
1: Ja, Wonderful, ja.
0: Ja, precies. En het was een liedje uit de serie Spijkerhoek.
1: Ja, het was een super mooie serie toen.
0: Ja, daar bleef iedereen voor thuis. Ja. Die werd uitgezonden door Veronica met Marilou van Steenis in de hoofdrol. Dat was die Patty ook. En die had een bandje, Shift. Het bandje bestaat overigens, of bestond in die tijd overigens wel echt. Maar ja, dit liedje is gewoon in de studio opgenomen. En het is ook een andere zangeres volgens mij. Ik hoor geluid op de achtergrond.
1: Geluid vanuit Boxmeer. Peter van Lenders.
0: Boxmeer, ja. Peter.
2: Ja, ik hoor jullie lekker ouwe hoeren. Jullie zijn lekker van radiodisjockeys. Dus, maar het is in de studio net zo gezellig als hier.
0: Ja, joh.
2: In de Steenstraat. Ik moet zeggen, mensen staan lekker in het zonnetje. U staat ook lekker in het zonnetje, of niet, meneer?
3: Lekker, hè?
2: Ja, komt u nou voor het wielrennen of voor iets anders?
3: Wat denkt u zelf?
2: Nou, aan een biertje te zien, denk ik van dat voor de gezelligheid.
3: Ja, precies.
2: Komt u uit Boxmeer?
3: Ja, ja, ja.
2: En al jaren naar de wielerom?
3: Ja, al heel lang. Al heel lang.
2: Wat was de hoogtepunt ooit?
3: Oh. Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat weet ik zo niet. Dat weet ik niet.
2: Nee. U bent met vrienden hier. U komt ook uit Boxmeer?
4: Ik kom uit Haps.
2: Oh, dat is echt heel erg buiten de richting, hè?
4: Ja, dat is vrij dicht in de buurt. Ja, dat valt allemaal mee. Even goed land van Kuik.
2: U bent een wielerliefhebber?
4: Min of meer wel. Ik ben fietsenmaker, dus ja, dan is het eigenlijk heel logisch, hè?
2: Jongens, we hebben hier een fietsenmaker hier aan het tafeltje. Dus dat is heel bijzonder. U kijkt dus vooral naar equipment.
4: Onder andere, ja. Ik kijk eigenlijk naar alles, ja.
2: Maar die fietsen, als je zo kijkt naar die wielrenfietsen, het zijn allemaal specials, hè? Best wel duur.
4: Zeker, ja. Behalve duur, ja. Het is ook gewoon top of the bill waar ze allemaal op fietsen. Ja, heel veel carbon, ja.
2: En carbon betekent lichter, lichter betekent sneller?
4: Lichter, sneller, stijver, ja. Je gaat weinig kracht verloren.
2: En fiets u zelf ook als wielrenner?
4: Ja, maar niet als wielrenner, maar als gravel- en mountainbiker.
2: Oh, dus gaat u mee, mevrouw?
5: Nee.
2: Nee, mevrouw die kijkt toe en staat lekker bij zo aan een tafeltje. Nou, een biertje drinken natuurlijk. Het is kei gezellig hier in Boxmeer.
4: Het is hier heel gezellig, ja zeker. Ja, dat is belangrijk. Ja. En hoe meer mensen, hoe meer vreugd.
2: En als u als favoriet, zeg maar, of als kenner wil ik zeggen, heeft u ook een favoriet wat er straks langskomt?
4: Nou, we hebben gisteren wel heel erg genoten met de Tour, met Mathieu van der Poel.
2: Het was spannend, hè?
4: Het was zeker spannend, ja. Echt tot op het laatste toe, ja. Ja.
2: Dus gisteren was het spanning en nu is het genieten.
4: En zeker genieten, ja zeker, ja absoluut. Ja.
2: Zeker doen hier in Boxmeer. Dus mensen die genieten ervan. Het zonnetje schijnt, het waait al een beetje, maar dat is niet erg. Dus, en staan lekker zo langs de kant. Ondertussen zie ik ook mensen in blauwe jassen. Ik denk dat het de harmonie is of het is een bandje wat straks gaat spelen. Dat is een groot plein, dus bij de Bok. Ik weet niet of de Bok kent, maar dat is het centrum. Vlakbij het gemeentehuis. Daar gaan allerlei optredens plaatsvinden. Dus het is los van het wielrennen. En zeker straks de profs die voorbij komen, is er vooral een heleboel gezelligheid.
1: Nou, volgens mij goed uit te houden daar. Ja, wie weet, we zitten hier in de bunker, dus we weten überhaupt niet hoe het weer buiten is. Maar het is dus inmiddels al lekker opengetrokken met een zonnetje erbij. Dus dat is goed voor daags naar de Tour.
2: Zeker weten.
1: Ja. Oké, we gaan weer terug. Even plaatje draaien. Peter, bedankt. We komen straks nog even bij je terug.

0: vaker.
1: Ja, volgens mij was ze inderdaad blijven slapen. Je hebt geluisterd naar Snelle en Blijven Slapen. En nu gaan we eventjes weer terug naar Peter Linders. Want de man heeft er maar druk mee natuurlijk. Die heeft namelijk een interview met een rondebaas, Pierre Hermans. Die dit jaar voor het laatst rondebaas is bij, ja, in dit geval, de 50ste Daags Na de Tour. Laten we gaan luisteren.
2: Ja, we staan bij Daags Na de Tour in Boxmeer naast Pierre Hermans. Pierre, een hele bijzondere tour dit.
3: Ja, een hele bijzondere tour vanmiddag. Dit is de 50ste editie van de ronde van Boxmeer. Ja, wel een feestdag.
2: Wil je een beetje emoties opkomen voor jezelf?
3: Ja, ja, maar we hebben de tentoonstelling al geopend. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ja. Ja, maar dat hoort erbij, hè.
2: Ja, er is weer veel belangstelling al vooraf. En ja, de mensen druppelen nu binnen.
3: Ja.
2: Maar ja, het weer is goed, dus eigenlijk alles is goed.
3: Ja. Nee, ik heb ook een garantie voor mooi weer afgegeven. Dus alle luisteraars kunnen in grote getalen hier naartoe komen. De temperatuur zakt voor 11 uur niet onder de 23 graden.
2: Dat is heel goed. Dus de temperatuur is goed hier in Boxmeer. En vanavond gaat het een beetje spannend worden?
3: Ja, dat gaat zeker spannend worden. Ik heb begrepen dat ze inmiddels onderweg zijn, de renners. Dat moet ook wel. Tenminste, als ze met de auto komen, anders kunnen ze het niet halen. Ja, nee, dat gaat een mooie avond worden.
2: Voor de mensen die niet weten, wat worden de toppers?
3: Carapaz. Stefan Philipsen. Wilco Kelderman. Je overvalt me met de vraag. En ja, dan moet ik mijn spiekblaadje erbij halen.
2: Dames en heren, Pierre Hermans overvallen met de vraag. Dat is wel heel bijzonder. Maar volgend jaar, daar sta je hier langs de kant. Tenminste, dat zou kunnen zijn.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, daar ben ik er wel, daar ben ik er wel bij. Absoluut, ja.
2: Als vrijwilliger misschien?
3: Ja, het is ook lastig om zo te zeggen, hier heb je de sleutel en zoek het maar uit. En we hebben wel een nieuwe voorzitter die zich warm loopt langs de lijn. Maar goed, daar moet er ook veel gesproken worden.
2: Is je naam al bekend?
3: Ja, de naam is al bekend en die is ook hier. Maar omdat het niet 100% is, zeggen we ja, als we die naam gaan noemen bij de pers, dan krijgt hij allemaal vragen. Dan zegt hij, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Maar ik stel hem met plezier aan hem voor, aan jou vanmiddag, want hij komt wel.
2: Oké, okay, dat is maar mooi.
3: Hij doet geen interview of zo.
2: Je mag het wel straks zeggen vanmiddag, wie het is.
3: Nee, dat doe ik niet, maar ik ben met jou in contact en dan ga jij wel met hem praten. Dan hoor je wel wat hij zegt.
2: Ik ga iedereen feliciteren met nieuwe voorzitterschap.
3: Ja, dat doen we. Ja.
2: En dan zien we wel. Jo, ik wens jou heel veel plezier vandaag.
3: Dankjewel.
2: Niet te veel, maar wat jouw hoogtepunt?
3: Vanavond. Om 10 uur als de finish geweest is. We hebben een goede winnaar. Dat is altijd wel het hoogtepunt.
2: Alles is goed verlopen.
3: Tot de vierde wel, ja. Ja. Nee, niks te klagen. Royale sponsoren. Iedereen die eraan mee heeft gewerkt, op wat voor manier dan ook, heeft een goede bijdrage geleverd. Dus ja, we zijn hartstikke tevreden.
4: En dit is nieuw. New York City.

0: echt een stupid song, of niet, Jan, dit?
1: Ja, nou ja, goed. Ja, het is niet helemaal mijn muziek, zeg maar. Ik ben benieuwd of ik het over 3 jaar nog eens een keer zou draaien. Of over 10 jaar of zo. Ik heb geen idee.
0: Nee, nou, ik ook niet.
1: Olivia Rodrigo hoorde je in ieder geval. Dat dan wel. En het was wel nieuw.
0: En
1: dan komt het voorbij af en toe.
0: Daarmee gaan we meteen weer over naar Erik. Die heeft zichzelf en de batterij van zijn telefoon weer opgeladen. Erik.
2: Ja, helemaal goed. Ja, we gaan ons opmaken voor de race van de dames zometeen om 16:30. 60 kilometer gaan rijden, 30 rondes dus. En ja, dat zal nog wel wat spektakel beloven, denk ik. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ze zijn nu bezig met de presentatie. Dus de renners worden allemaal voorgesteld op het podium. En dan komen ze allemaal hier naartoe. Ze zijn nu een beetje rondjes het warm draaien. Degenen die al op het podium geweest zijn. Want ze moeten daar allemaal de handtekening zetten. We hebben er 26 rensters. Er zijn er een paar die opvallen natuurlijk. Lucinda Brandt, de wereldkampioen veldrijden, die meedoet. Inge van der Heijden, die is Europees kampioen veldrijden. Ook die doet hier mee. Dan hebben we de Nederlands kampioen natuurlijk, Lieke Nooyen. Daar verwachten we nogal wat van. En dan hebben we de superknecht eigenlijk, Misha Bredewold. Die heeft de Amstel Gold Race gewonnen in 2025 bij de dames. En ja, doet echt superknechtenwerk iedere keer. En ja, dat doet ze prima. Zorgt dat alles een beetje op kop kan gaan rijden. Dus ook daar verwachten we eigenlijk wel wat van. Maar ja, eigenlijk de bekendste namen die ik net al opnoemde, daar verwachten we ook wel veel van. En verwachten we eigenlijk ook wel hier in de top 3 vandaag. Maar ja, je weet het nooit.
0: En die veldwielrensters, ja, dat is toch wel andere koek dan zo'n parcours rijden. Doen die dat vaker dan dat ze toch kans maken op een overwinning vanmiddag?
2: Ja, ja, dat doen ze vaker. Want je hebt eigenlijk net als Mathieu van der Poel, dat was ook een veldrijder. En die doet ook gewoon mee met het gewone wielrennen, met wegwielrennen. Dus, want kijk, het veldrijden, dat is een beetje in de wintermaanden. En ja, het wegcircuit, zeg maar, dat ja, speelt zich meer af in de zomermaanden. Dus er zijn er heel veel die gaan eerst veldrijden. En dan in maart, april, als het wegseizoen begint, dan gaan ze met het wegseizoen meedoen.
0: Oké, ja. Aha, dus dat belooft wat te worden. De beloften, vrouwen en elite.
2: Ja, belofte, elite. En dus dat speelt zich wel wat af. Er zijn een paar profs echt bij. Hè? En dan ja, de elite dus. En belofte, ja, belofte, dat zijn degenen die zich nog een beetje omhoog moeten werken.
0: Bewijzen, ja.
2: En ja, om nog te bewijzen, ja. En daar zit ook die dochter bij van Servaas Knaven. Senne Knaven. Dus ik ben eens benieuwd of zij zich kan laten zien. Ze deed vorig jaar ook mee. Volgens mij had ze vorig jaar wel redelijk hoog gescoord hier. Zover ik weet niet op het podium, maar ik kan me ook vergissen. Het is alweer een jaar geleden, ik word ook wat ouder. Dus, ja. Maar ik ben dus benieuwd, ik was ook aan het kijken of ik Servaas al rond zag lopen. Maar ik heb hem nog niet gespot, maar misschien dat ik hem zo meteen nog wel even tegenkom.
1: Erik, is het nou ook nog zo dat bij dit soort rondes dat daar ook gescout wordt, zeg maar? Dat er dus gekeken wordt naar de beloftes inderdaad van, goh, is dat een goede aanwinst voor onze ploeg? Of hoe gaat het in zijn werk precies? Weet jij daar iets over?
2: Nee, ik denk niet dat het net als bij voetballen is dat ze gaan spotten. Het is meer, ja, als je hoog scoort, dan haal je je punten. En dan kun je vanzelf omhoog naar de volgende categorie. En zo weer bij ploeg terechtkomen. Dus kijk, je moet toch een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, een beetje kruiwagens hebben. Om een beetje goed terecht te komen. En dat zie je meestal ook wel, hoor. Als ze bij zo'n amateurploegje zitten, dan hebben ze al een goede sponsoring. En ja, dat stroomt vanzelf allemaal door.
0: Mooi, mooi. Okay. Dan gaan we denk ik even één plaatje draaien. En dan komen we meteen weer bij je terug, zodat we de start kunnen meenemen. Is dat een goed plan, Erik?
2: Ja, ja, ja. Ik vind het helemaal goed.
0: Prima.
2: Ja.
3: Bij

0: Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Terwijl ook de bedrijvenbokaal is inmiddels afgelopen. Teamklassement ging de overwinning naar Koken. Twee wielersgebroeders Jansen eindigde op een tweede plaats. Terwijl BK Pharma Logistics het podium completeerde met een derde plaats. Met deze prijs worden de prestaties van de bedrijventeams tijdens de daags na de Tour beloond. Daarmee is dit ook onderdeel van het wielerprogramma succesvol afgesloten. En het volgende programma staat aanstaans te starten. Erik.
1: Ja, de dames die worden nou nog even hier bij de start-finish voorgesteld. De bekende dames, zeg maar, die worden even naar voren gevraagd. En daar worden de foto's gemaakt door de fotografen en camerateams die er al bij zijn. En dan verwacht ik eigenlijk, als we zo meteen gaan starten, dat we eerst een proefronde krijgen. En dan een rollende start als ze hier de eerste keer voorbij start-finish komen. Het kan zomaar zijn dat het anders gaat, maar ik verwacht dit wel. Zodat even de bekendste renners voorop kunnen rijden en zich even kunnen presenteren aan het publiek. En de rest gaat er dan zo een beetje achteraan. Maar dat is dus even afwachten, want je weet het nooit bij Daagse de Tour wat de jury beslist, hoe ze het vandaag gaan doen. Maar zoals ik al zeg, normaal gesproken krijgen we één ronde met een rollende start. We hebben ook al eens een keer een ronde gehad en daarna gewoon nog een staande start. Maar ja, wat het precies gaat worden, dat gaan we even afwachten. De motoren worden in ieder geval gestart. En dat betekent dat we ieder moment de rensters hier voorbij gaan zien komen in ieder geval. We zien Lucinda Brandt die vooraan staat. Dus Lieke Nooijen die daar ook bij staat. Dan is het dus even kijken wat het gaat worden vandaag. Ik verwacht er in ieder geval een hoop spektakel van in die 30 rondes. Ik verwacht dat er wel van alles gaat ontsnappen. En proberen toch om voorbij voor die groep te blijven. Maar we gaan even kijken, want ze gaan starten. En we krijgen toch een startschot, dus we gaan toch gelijk beginnen met de rondes. Dus laten wel de rensters voorop rijden. Maar zijn dus begonnen met die 30 rondes. Dus geen voorstelrondje voor de dames. En dat betekent dat we zo meteen weer kunnen gaan klokken. Kijken hoe lang de dames over een rondje gaan doen.
0: Maar was ook weer klasse 1 en 2, weet je nog? Was dat 2 minuten of zo?
1: Ja, dat was 2,5 minuut was dat.
0: Ah, 2,5. Okay.
1: En dat verwacht ik bij de dames eigenlijk ook nog wel. De prof straks, de mannen, die zullen wat sneller zijn. In het begin ook niet trouwens, als ze een beetje rondjes in het rijden zijn. Maar als het echt in de finale zit, dan moet je toch wel uitgaan dat ze hier een kilometer of 60 zeker rijden. En dan gaat het hard hoor. Ja. En dan, maar nu is het toch even een rustig rondje. En we gaan dadelijk kijken als ze hier voorbij start-finish komen. Gaan we even klokken en dan gaan we kijken hoe lang ze over een rondje gaan doen.
2: Ja, dat zou 2-3 minuten inderdaad zijn waarbinnen het moet gaan gebeuren. Dus daar zijn we zo eigenlijk natuurlijk. Inmiddels begrepen ook al van Peter Linders dat er inmiddels toch al wat meer publiek aan het arriveren is zo in Boxmeer, hè?
1: Ja, de tribunes zitten eigenlijk vol nou. We hadden straks maar een 20 man op de tribune zaten. Ook hier bij de hekken is het gewoon druk. Ze hebben nou wel een heel stuk vrij aan de overkant van de weg. Eigenlijk de kant waar ik sta. Dat hebben ze wel mooi gedaan. Want ze hebben een grotere truck ook. Hè, want alles hebben ze vernieuwd bij de KNWU. Dus dat doen ze wel goed eigenlijk. En daar kan geen publiek meer doorlopen. Eerst kon je nog achter de jurybus langs. Dat kan dus niet meer. Dus nu moet het publiek al eerder oversteken. En dan heb je dus één kant van de weg wat helemaal leeg is. En de andere kant waar de kroegen zitten. Ja, daar is het natuurlijk stampvol.
2: Ja, dat zal wel, ja. En ik denk dat de horeca ook wel blij mee is met zo'n evenement natuurlijk. Die vinden het ook wel mooi.
1: Die vinden het prima, ja. Die zetten genoeg om op deze dagen. Dus wat dat betreft is dat alleen maar goed natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk, absoluut. En het is natuurlijk ook een prachtig evenement. Ja. Gewoon wat elk jaar weer terugkeert in Boxmeer.
1: Ja, en ik ben dus benieuwd als Pierre Hermans. Ja. Als hij het dus overgeeft wie dat gaat worden, hè, die opvolger. Want hij doet er een beetje geheimzinnig over.
2: Ja, klopt, ja. Hebben wij ook gehoord.
1: Ja, we krijgen de naam niet te horen. Ik heb het ook nog geprobeerd, maar hij laat niks los.
0: Heb je een vermoeden?
1: Ja.
0: Zelf?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Jij wel?
0: Nee, ja, ik zit er minder in.
1: misschien. Je weet het niet.
0: Nee.
2: We gaan het afwachten. Ik denk dat we er snel achter gaan komen. Dus we zien het gauw genoeg. Het wordt gauw genoeg bekendgemaakt, vermoed ik zo. Want nou gaat iedereen dadelijk toch wel aan Pierre lopen
3: vissen.
2: Vissen van ja, wie wordt het nou? En vertel eens.
1: Ja, dat kan ook zomaar. Ik zie trouwens de motoren alweer aankomen. Ah, dus we nemen gelijk de eerste partage mee. Maar dat zal... ik verwacht hier nog niet veel van. Ik verwacht dat alles nog een beetje bij elkaar zit. En dan gaat het gebeuren. We hebben nog 29 rondes te gaan. En dan is toch al... Ja, we hebben toch al wat rijders die denken van... we gaan toch even proberen er vandoor te gaan. En dan gaan we even kijken. 14. Even meeschrijven. Dan hebben we Evi Kuipers die op kop reed. Daarbij Nienke Veenhoven. En Maria Apollonia van het Geloof. Dan weet ik dat er bij de mannen... bij de amateurs zat er ook altijd zo eentje van het Geloof. Dus dat zal de broer van er zijn, denk ik. Die deed het eigenlijk altijd wel goed. En zij is ook in die ontsnapping meegegaan. Hadden een paar seconden voorsprong, dus stelt nog niet zo heel veel voor. Maar ik ben benieuwd of ze die voorsprong kunnen uitbreiden. En dat zullen we straks weten als we weer terugkomen.
0: Mooi. Dan gaan we even schakelen naar Peter Linders. Dan zijn wij na een plaatje of zo weer terug bij jou, Erik, straks. Peter Linders. Ik hoor een hele hoop herrie.
4: Ja, inderdaad. Als goed kan je me verstaan.
0: Jazeker.
4: Doe even een check. Oké. Okay. Ja, je hoort op de achtergrond hoor je de joekels. Die zijn daar lekker aan spelen. En ik zie ook allerlei bekenden daarin. Dus het is echt een gezellige boel. Mensen komen nu ook echt wel voor het wielrennen. Want ik zie dat ook aan... Ja, je ziet gewoon de postuur van... Hey, dit zijn wielrenners. Maar er zijn ook bij met een bepaald postuur. En die komen lekker voor bier. Dus het is een goede mix hier aan de Steenstraat. En inderdaad, ik zag net ook Lieke Nooijen zag vooraan. Samen met Inge van der Heijden. Dus, maar ja, het zegt natuurlijk nog helemaal niks. We houden ze wel even in de gaten... als ze dadelijk hier weer voorbij komen. Maar het is inderdaad een komen en gaan van mensen. Dus, en het parkeren valt reuze mee, dus het is niet helemaal een drama. Maar dat hoorde ik al van de burgemeester, die is verantwoordelijk voor de veiligheid. En die zegt ook van nou, we hebben het allemaal goed onder controle. Heeft ook te maken met al die vrijwilligers. Er zijn heel veel vrijwilligers die meedoen aan Daags en de Tour. Dus, en daar is Pierre Hermans altijd een voorstander van om die goed in de wat te leggen. Dus dat doet hij dan ook altijd. Dus die vrijwilligers die zijn belangrijk voor de veiligheid. En ik zie alweer het peloton aankomen. Want het is nog een peloton. Ik weet niet of er ontsnappers zijn.
0: Was er een beetje los van het geloof.
4: Ja, maar we gaan het zo direct zien. Dus volgens mij was dat inderdaad Apollonia van het geloof. Maar er zijn er inmiddels al een aantal los. En er zijn er een groepje van, een kopploegje van in totaal 1, 2, 3. Ga even kijken wie er voorop loopt. Probeer eventjes... te kijken naar de namen. En ik zie 14, 3 en 12. Dat wil zeggen Evi Kuipers inderdaad Maria Apollonia van het Geloof en Nienke Veenhoven. En op een seconde of 4, zeg maar, daarachter de rest van het peloton.
2: Oké, dus de eerste drie beginnen zich toch al echt los te rijden dan, kan je wel zeggen. Die gaan er echt voor.
4: Ja, ze komen nu bij Erik aan.
0: Ja, maar Erik gaan we zo meteen schakelen. We gaan nu eventjes naar streeknieuws en dan komen we zo meteen bij jou en Erik weer even terug op de route.
5: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
6: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De eerste winnaars van de dag zijn bekend. In klasse 1 ging de overwinning naar Hein Biemans uit Rukve. Daan Switters eindigde als tweede, gevolgd door Steven Stenekes op de derde plaats. In klasse 2 was Dennis Willems de snelste. Rijn Kobussen finishte als tweede en Tom de Vrede legde beslag op de derde plaats. Ook bij het handbiken zijn de winnaars bekend. Bij de vrouwen in de klasse W 1 tot 4 was Jacqueline Tans de enige deelnemster. Zij gaat er dan ook vandoor met de titel. Bij de heren won Thijs Heesen in de categorie H1/H2. In de categorie H3 ging de winst naar Silvan Kandrinus. Dave Versluis won in de categorie H4 en Niels Joosten in de categorie H5. Tijdens de wedstrijd van de klasse 1 en 2 ontstond enige discussie tussen de jury en renners uit klasse 2. Die vonden dat deelnemers uit klasse 1 en 2 te veel door elkaar reden, terwijl de afspraak juist is dat beide categorieën elkaar niet hinderen. Volgens onze verslaggever leidde dat tot handgebaren richting de jury. Van sancties was geen sprake. Uiteindelijk bepaalt de jury of ingrijpen nodig is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Dan het weerbericht. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een matige westenwind. Dinsdag is het zonnig en wordt het zomers warm met 27 tot 30 graden. Woensdag en donderdag zelfs nog heter. En kan het kwik in het land van Kuik oplopen tot de 35 graden. En vanaf vrijdag is het een aantal graden minder heet door een naar westen draaiende wind. De zon blijft echter flink schijnen en dagelijks halen we nog makkelijk temperaturen van 25 tot 27 graden. We gaan even één plaatje draaien en dan gaan we terug naar Erik en naar Peter.

0: blijft een lekker plaatje. Carol Emerald en On a Night Like This. En On a Night Like This zou je kunnen gaan kijken naar het wielrennen in Boksmeer. Alleen op dit moment zijn de dames nog bezig. Erik, hoe ver is het nu op dit moment? Wat gebeurt er?
1: Nou ja, ze komen nou voorbij. Ze zijn een sprinter voor een premie. En dan schrijven we even heel snel mee om te kijken wie die premies pakken. Ik weet niet hoeveel de premie is, want dat vertellen ze er niet bij. Maar ik heb in ieder geval als eerste de hoogste premie dus voor Nienke Veenhoven. De tweede plaats voor Femke Martens. En de derde plaats voor Clara Lundmark uit Zweden. Dat zijn de drie die eigenlijk hier dus de eerste premie van de dag pakken. En het hele peloton zit weer bij elkaar. Dus dan wordt weer gesprint eigenlijk. Alleen voor die premie. De rest zit nog alles bij elkaar. Doen trouwens 3 minuten en 2 seconden over 1 ronde. Dus supersnel gaat het nog niet. Maar ja, maar daar verwachten we dadelijk natuurlijk nog meer van. Want anders gaan we die redden qua programma.
2: Ja, dan moeten de dames inderdaad wat meer gaan doortrappen. Maar dat zullen ze vast wel doen naarmate de rondes aftikken.
1: Dat denk ik ook wel, hè. Want wat hebben we? Anderhalf uur? Ja, anderhalf uur hebben we wel de tijd voor dat dikke bandenrace begint. Dus dat moet wel lukken. En ik denk dat ze anders wel de koers een beetje inkorten als ze het echt niet gaat halen. Want het programma moet natuurlijk doorgaan. Want anders komen ze de knoei met Proost en met de reclamekaravaan. Dus het gaat allemaal maar door vandaag.
2: Maar ja, de dames van de belofte die zullen dat toch niet zich laten overkomen. Dat ze niet alle rondjes kunnen uitrijden. Dan is het ook geen belofte meer, toch? Zou je bijna
1: nee, dat lijkt mij ook niet. Hè? Nee, maar je weet het nooit. Hè. Ik weet dat het verleden ooit gebeurd is. Maar ook bij de Proost zelf. Hè, dat er een valpartij was en dat ze wat rondes ingekort hadden. Omdat het anders te laat werd. Toen moest het altijd op tijd afgelopen zijn. Hè? Want toen zaten ze nog met nieuws en zo. Dat alles op het nieuws kwam, zeg maar. Het nieuws van 10 uur. Nou. Volgens mij zijn ze nou niet meer zo heel strikt met die tijd.
2: Nee.
1: Dus ik ben benieuwd.
0: Nou ja, wat betreft valpartijen, het is natuurlijk nu ook goed weer. Dus valpartijen die komen misschien wat makkelijker voor als het echt heel nat is. En iedereen moet op intermediates gaan rijden of zo.
1: Ja, zoiets. En dan rijden ze nog op de slicks en dan gaat het niet goed natuurlijk. Dus weet je wat het is? Het is trouwens deze koers, stel nou dat je lek rijdt, dan mag je gewoon een rondje eruit. En dan mag je daarna weer aansluiten op de plek waar je gebleven was. Dat doen ze bij de dames en dat doen ze ook bij de mannen.
0: Okay.
1: Dus wat dat betreft heb je dan een ronde dispensatie. Mag natuurlijk niet 15 keer in de koers gebeuren. Maar als dat eenmalig gebeurt, dan mag je even de kant gaan. Mag je de band plakken, de band erop zetten en dan de volgende ronde dan. Dan sluit je weer gewoon aan. Okay. En doe je weer gewoon mee.
0: Dus
1: we gaan even kijken, want ze komen. Ze komen weer voorbij. Dus dan kijk ik even wie we hebben. Want we hebben weer een klein groepje wat zich losgemaakt heeft. Even kijken, 21, 9, 12. Ja, het is allemaal moeilijk. Ik moet schrijven en praten en alles tegelijk. En ik ben geen vrouw, dus dat wordt wel moeilijk. Hè? Maar we hebben een kopgroepje van 5 dames. Op kop was dat Joni van der Heijden. Daarachteraan Noah Jansen. Daar zat nog bij Clara Lundmark, die het Zweden dus. Wat ook die premie pakte. Femke Marcus, die zit erbij. En Nienke Veenhoven. En dan moet ik zeggen dat ze toch wel een redelijk gat geslagen hebben, hoor. Ik denk een seconde of 8-9 op dat peloton. Dus eigenlijk op dat ene rondje hebben ze al een heel groot gat geslagen. Maar nu moeten ze natuurlijk doorzetten. En dat is maar de vraag of dat gebeurt. Dus daar weet Peter dadelijk nog meer over, denk ik. Maar ik weet niet waar Peter precies staat. Ik denk niet halverwege. Volgens mij staat hij meer richting mij.
2: Bij het gemeentehuis, Peter.
3: Ja, inderdaad. Bij het gemeentehuis in de Steenstraat. Dat wil zeggen, net voordat ze echt richting de finish gaat. Dus, en meestal zie ik ze er wel aankomen. Ik ben zeer benieuwd inderdaad of ze die 3 of 4 zich hebben losgemaakt. Het spektakel moet nog beginnen. Waar je zegt, de rondjes zijn nog niet heel erg hard. Maar dat gaat wel gebeuren. Mensen die staan ook echt aan de hekken. Dus het is ook om te zien wat er gaat gebeuren. Blijkbaar is het, zoals damesvoetbal, dameswielrennen, ook heel razend populair geworden. En ik zie daar al een vlag in de verte omhoog gaan. Dus ik ben benieuwd of er gaat alweer wat gebeuren. Ik hou je nog even op de hoogte. Kijken we wie los heeft gemaakt en wie dat ook mag zijn. En kijken of ze dan richting Erik een sprintje gaan trekken. Dus ik sta niet helemaal halverwege, maar wel de Steenstraat, dat is op 3/4. Ik kan me niet voorstellen dat ze even een stopje hebben gedaan, een soort hydratie. Nee, want dan komen ze aan. Ik wou zeggen, we kunnen water gaan drinken met voetbal. Maar ik zie daar inderdaad de kop weer aankomen met de motoren. En er zijn wel een aantal die zich hebben losgemaakt. We moeten even kijken wie dat dan zijn. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ik zie wel de kleurtjes die ik al eerder heb gezien. En zijn voorbij gekomen. Eens even kijken. Het zijn sowieso dames, dus dat kan ik je alvast zeggen. Maar even voorop.
0: We staan bij de goede koers.
3: Gezicht 4. Nummer 21, 20, 9 en 6. Dat wil zeggen 21, dat is Clara Lundmark uit Zweden. Die rijdt nu voorop. En ja, echt heel monter. En op ongeveer een seconde of 3 volgt het peloton.
2: Ja, terug naar Erik. Erik, ze komen nou bij jou door als het goed is.
1: Ja, ik zie ze in de verte al aankomen. Dat zou betekenen, we hadden er 5 op kop rijden. Hè. Als er nou nog maar 3 seconden tussen zit, komt het peloton toch al wat dichterbij. En dat is ook eigenlijk wel te zien hier hoor. Want ze houden de benen redelijk stil, die dames vooraan. We hebben nog inderdaad een heel klein gaatje, maar het peloton is het jagen erachter hoor. Het peloton gaat ze pakken. We hebben nog steeds die 5 man op kop. En ik ben even aan het tellen, het zijn 4 seconden nog maar. Maar we zien hier ook de Nederlandse kampioen Lieke Nooyen, die de peloton aanslingert. En die gaat proberen in ieder geval die aansluiting te pakken te krijgen. En ja, dat gaat zeker lukken. Want ja, die voorsprong die is al geslonken. En dat kunnen die dames vooraan echt niet bijhouden. Het was ook te zien dat ze niet echt meer doorfietsten. En ja, dat peloton gaat er weer bij komen. En dan is het nog maar de vraag of we dadelijk dus weer een nieuwe ontsnapping krijgen. Of dat het peloton toch weer heel even bij elkaar gaat hangen. Ik weet ook niet, want ze zijn hier bij de jury weer even te overleggen. En ik zie de bel in ieder geval al komen. Of we zo meteen weer een premie krijgen. Maar als dat zo is, dan weten we in ieder geval dat het tempo weer een beetje omhoog gaat. Ze hebben het grote rondebord wat erboven was. Die doet het denk ik niet meer. Want ze zijn nu weer met bordjes aan de kant aan het staan. Dus dat is weer een beetje onprofessioneel, zeg maar. Maar misschien krijgen ze het nog aan de praat. En kunnen wij het straks ook weer van een grote afstand zien.
2: Maar,
1: ik ben eigenlijk benieuwd. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd als ze weer richting Peter zijn. Of het peloton alweer bij elkaar zit. Of dat we toch weer een ontsnapping hebben.
2: Ja, Peter ging heel even zijn telefoon laden. Dus die is denk ik heel even eruit.
1: Okay.
2: Wacht even tot ze weer bij jou doorkomen. En dan denk ik dat we even een plaatje doen. Dat we dan nog even bij jou terugkomen. En dan pakken we het nieuws van 5 uur. En dan na 5 uur zijn we weer bij jou terug. Is dat een goed idee?
1: Ja, ik vind het allemaal prima. Ja. Dus ik ga even kijken of we die doorkomst dan inderdaad nog mee kunnen pakken. Hè. Dan kunnen we gelijk weten of dat peloton nog weer bij elkaar zit. Of toch weer een ontsnapping. Ik ben in het verte te kijken of er al motards aankomen. Dat nog niet. Het wordt wel nog steeds drukker qua publiek. Dus wat dat betreft, als ik richting het spoor kijk, daar staat het eigenlijk helemaal vol. Ja, het is ongelooflijk. Maar het weer is ook goed geworden. We hadden straks wat regenbuitjes. Hè. Maar die zijn gelukkig voorbij. En als we dit weer houden. Nou, mooier weer voor de wielrennen kun je dus eigenlijk niet hebben. En wat de Vierdaagse betreft ook. Hè. Ze hebben schitterend weer gehad. Af en toe een buitje. Maar in ieder geval niet van die hele hoge temperaturen. Dus die krijgen we van de week weer. Maar daar hebben we nu gelukkig geen last van. We zien de motoren weer aankomen. Dus dat betekent dat we zo kunnen gaan kijken wat de situatie op dit moment is. Zien we daar toch weer een groepje wat los is hoor. We hebben toch weer een klein groepje. En niet een echt grote voorsprong wat ze hebben. Nou, we gaan even kijken wie daar in ieder geval op kop zit. We moeten even wachten tot ze hier voorbij de start komen. En dan kunnen we even meeschrijven. En dan weten we precies wie daar dus op kop zit. Even kijken of er in ieder geval al iets bekend zit. We hebben er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat zijn er net te veel om allemaal mee te schrijven. En we hebben maar 2 seconden hoor op de peloton. Dus wat dat betreft is er niet zo heel veel. Clara Lundmark, die zat er in ieder geval nog bij vooraan. En Inge van der Heijden, die zagen we ook voorop. Dat was die Europees kampioen veldrijden. Die heeft zich in ieder geval ook losgemaakt van de peloton. Maar zoals ik al zei, 2 seconden is niet veel. Dus er kan nog heel veel gebeuren.
2: Zo is het. Gaan we even een plaatje draaien, zijn we zo meteen weer even bij je terug, Erik.
4: Omroep Land van Kuik. De meeste variatie in classics en hits.

0: 42, Lessons in Love. Jan is inmiddels weg. Daan is erbij gekomen. Daan, goedemiddag.
1: Ja, snelle wissel, hè?
0: Ja, snelle wissel. We gaan even schakelen naar Erik. Erik.
2: Ja, want we gaan weer sprinten zometeen. We hebben weer een prijs. Maar nu is het degene die als 11e over de streep komt, die wint een weekend Giethoorn. Of ze daar blij mee zijn, weet ik niet. Dat zullen we zien.

0: Taas aankomen. En dan gaan we in ieder geval kijken.
1: De elfde dame
0: dus die voorbij gaat komen, die gaat dat weekendje winnen. We gaan kijken. We hebben nog een honderdtal meters te gaan. En dan weten we het dus zo meteen. 21 rondes ook nog trouwens, als ze nou voorbij gaat komen. We hebben hier vier dames op kop rijden. Met klein gaatje. Kijk, 5, 6, 7, 8, 9. En hier komen ze aan. Ja, hier gaat het gebeuren. Nou, ik zie dat het Floortje Makai is. Maar ik ben heel even aan het kijken of de jury het daar ook mee eens is natuurlijk. Want die moet ook wel mee meeschrijven. Maar ik heb Floortje Makai te pakken. Die de zevende dame was. En die dus dat weekendje Giethoorn gaat winnen. Volgens mij komt Floortje uit Nijmegen.
2: Oh, dan, dus, ja, is beter dan dat je uit Zweden komt. Hè? Die Clara Lundmark, die komt uit Zweden. Ja, als je dan zo'n weekendje Giethoorn wint, heb je er eigenlijk ook niks aan.
0: Nou ja, ofwel, hè, je weet het niet.
2: Ja.
0: Dus, ja. Misschien. Ja. Ja, misschien vindt ze wel heel mooi. Net als die Japanners allemaal.
2: Ja, precies. Ja.
0: Dus, ja. Okay. Maar het zit allemaal nog, ja, nog redelijk bij elkaar. Hè? Ja. 21 rondes. Dus ja, voorlopig gebeurt er nog niet dan zo heel veel. Ja, dit net, dat was natuurlijk leuk. Die 11e plaats krijgen nog wel wat premiesprints, stel ik tussendoor.
2: Ja.
0: Maar ja, wat mij betreft kunnen we eerst naar het nieuws.
2: Ja, is goed. Gaan we doen. Dan zijn we na het nieuws weer bij je terug. En dat doen we met de band Bluff. In opstand zijn ze. Ja, wij niet hier, hè, Daan?
3: Nee.
2: Ja. We hebben nog wat, althans jij, in ieder geval nog wat uurtjes gaan. Tot zo na 5 uur.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Burgemeester Schouten van Rotterdam zal donderdag aanwezig zijn bij de herdenking van de Holocaust in Rotterdam en haar spreken. Evenals de Israëlische ambassadeur Zvi Vapni. Daarmee maakt Schouten een einde aan de vraag of ze wel of niet aanwezig zal zijn bij de herdenking Meloods 24. In de Raad hadden DENK, Partij voor de Dieren en pro-Palestijnse activisten Schouten onder druk gezet om de ambassadeur te weigeren of anders zelf weg te blijven. De rechtbank Rotterdam heeft 2 broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen van 13 en 17 uit Oekraïne. De broers zetten de minderjarigen vanuit het huis van hun vader in Maassluis in voor schoonmaakwerkzaamheden. Later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de Haagse politie meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen droog en zonnig. Later en ook in de nacht trekt er, vooral in het noorden en midden van het land, wat bewolking over. Er is nauwelijks wind en het wordt tussen 12 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.
7: We gaan terug naar Boxmeer, naar Erik. Erik, er schijnt een ontsnapping te zijn, zag ik ergens in een app voorbij komen.
8: Oh, dat doe je goed, ja. Ja, en een flinke ontsnapping trouwens hoor. 20 seconden voorsprong hadden we voor Maaike van der Duin. Die is er vandoor gegaan. Dan moet ik er wel bij zeggen, we hebben weer een premie. Dat gaat weer over 3 rondes. Degene die dus het vaakst, het meeste punten haalt, zeg maar. Die krijgt de hoogste premie. Hoeveel dat weer is, wordt dus ook weer niet verteld. Maar dat zal Maaike van der Duin zijn. Want die had ook in de eerste ronde dat ze voorbij kwam voor die premie, pakte ze ook al die eerste plaats. Dus die is daar flink ontsnapt. En gaat toch proberen nu natuurlijk de derde keer ook als eerste over de finish te komen. Pakt dan de volle 9 punten. En de hoogste premie die er is in ieder geval. Maar 20 seconden op een klein achtervolgend groepje van 5 rensters. Wat ze pakte. Dus dat is toch een behoorlijke afstand. En ze ging hard hoor, toen ze hier voorbij kwam. Het ging echt knijter hard. En de peloton, die hielden een beetje de benen nog stil. Die hadden zoiets van, we komen er zo meteen wel bij. Doe wel rustig aan. Maar zij gingen niet van gas geven. Maar we gaan kijken, want de motards komen nu voorbij. En dat betekent dat we weer kunnen kijken of het dus Maaike van der Duin is. Of ze die voorsprong heeft kunnen uitbreiden in ieder geval. Of dat achtervolgend groepje daar toch alweer dichterbij gekomen is. Maar 20 seconden haal je natuurlijk niet zomaar in. We zien dat ze nog steeds op kop rijdt hoor. En we zien voor de rest nog steeds niks aankomen. Dus Maaike van der Duin pakt in ieder geval die volle premie. Nu zien we de achtervolgende groep ook over de rotonde heen komen. Dus 20 seconden zal het niet meer zijn. Maar Maaike moet het nou proberen vol te houden. En ze moet nou proberen in ieder geval die voorsprong verder uit te breiden. Maar ze is al achterom aan het kijken. En dat moet je nooit doen in het wielrennen. Hè, want daar gaat het natuurlijk mis. We hebben hier het achtervolgende groepje. En daar zit in ieder geval bij Maud Oudeman. Daar zien we ook bij zitten Sedde Knaven. En daar komt het peloton alweer achteraan. Dus wat de voorsprong betreft, denk ik dat ze nog een seconde of 10 heeft van die 20 die ze had. Dus dat gaat ze echt niet volhouden, al die rondes die we nog te gaan hebben. En ik moet heel even kijken of ik het op de bordjes kan zien. Want volgens mij hebben we nog 17 rondes te gaan. Dus dan kan er nog steeds heel veel gebeuren. Zit er nog niet eens, is halverwege de koers. Dus dan weet je zelf dat er nog heel veel kan gebeuren.
7: Juist.
8: Ze gaan zo meteen, ik probeer even 1,5 minuut vol te praten. Want dan zitten ze natuurlijk bij Peter.
7: Ja, we kunnen even naar Peter schakelen inderdaad. Ja.
8: Ja, kijken hoe het daar is. Ja, ja
9: die staat inderdaad bij Ries.
10: Ik sta bij Ries en ik kan zo om het hoekje kijken. En inderdaad, ze had 20 seconden voorsprong. Ik hoor de motoren alweer aankomen. Dus ik heb het idee dat ze weer aankomen. En als ze die 10 seconden is, dan weer heel snel kwijtgeraakt. Want ze was 20 seconden was duidelijk voor Senne Knaven. Knaven, meen ik, uit België. En die voerde zeg maar de achtervolging aan. Knaven, ja. Maar ze, die 20 seconden bij minuut, of ze die heeft verlengd. We gaan het zo direct zien, want er komt in de verte. Ja, de motoren die komen eraan. Dus dat wil zeggen dat ik. En ik zie inderdaad één van de wielrenners. Kan niet goed zien of het zij of het haar is. Maar het zou zo kunnen zijn dat ze. Nee, het is al gebeurd. Het peloton heeft haar al ingehaald. Dus ze heeft die voorsprong is niet meer. Kijk even wie voorop rijdt. Dus het peloton gaat nu in zijn geheel. Gaan ze hier nu voorbij bij Ries. En voorop, even kijken, 11. Dus dat wil zeggen Maud, Oudeman. Maar goed, het hele spul rijdt weer bij elkaar. Dus er is geen sprake van de ontsnapping. En iedereen zit weer lekker compact. Gaan ze de Steenstraat in richting de finish. In ieder geval de finishlijn waar Erik staat.
7: Terug naar Erik.
8: Ja, dan gaan we kijken dat ze zo meteen aankomen. Heeft die 10 seconden die ze al voorsprong had, dus in die 1,5 minuut, halverwege dat parcours, dus alweer in moeten leveren. En zat de hele groep dus alweer bij elkaar. Dan gaan we dadelijk kijken als ze hier voorbij komen of we toch weer een ontsnapping krijgen. Maar ze had in ieder geval die premie gepakt. Dat is in ieder geval al iets, hè, dat ze 3 keer als eerste over de start-finish gekomen is. Dus dat heeft ze alweer in de portemonnee zitten. En dan is het kijken, want nu komen de motards eraan. En dan gaan we kijken, 16 rondes hebben we inderdaad nog koers te gaan. En dan zien we, even kijken of er toch een kleine... Nee, er is nog steeds geen ontsnapping. We hebben hier het hele peloton inderdaad weer bij elkaar zitten. We gaan even kijken wie het peloton aanslingert in ieder geval. Ja, er zijn toch wat dames die proberen te ontsnappen in dat peloton hoor. Er zijn er toch een paar die een heel klein gaatje proberen te slaan. En daar zit in ieder geval bij Maria Apollonia van het Geloof weer. En Inge van der Heijden. Die proberen een gat te slaan. En proberen bij dat peloton te ontsnappen. Maar Er is nog zoveel koers te gaan, nog meer dan de helft wat we te gaan hebben. Dus wat dat betreft kan er nog zo heel veel gaan gebeuren.
7: We pakken ze nog heel even dan bij Peter mee en dan gaan we even een plaatje draaien. En dan zijn we daarna weer bij jou terug, Erik.
8: Dat is helemaal goed.
10: Hier, het is helemaal geen tijd om een plaatje te draaien, want het is best wel spannend als je dat zo ziet. Zeker op het moment dat er een ontsnapping is. We gaan het zo direct zien. Het is ook lekker druk hier bij Ries en op de hoek. En mensen die, ze hebben een biertje in de hand, maar zijn toch wel alert om te kijken wat de dames doen. Dames zijn populair, heb ik al eerder gezegd. Ik zit hier naast een meneer, die houdt de veiligheid in de gaten. U ziet ze al aankomen? Nog niet, hè? Ze komen nog niet aan, hè? Nee, maar goed, dat gaat nu wel gebeuren. Want ik zie inderdaad beweging komen. Dus er gaat zo direct de motoren gaan de Steenstraat in. Maar dat is allemaal nog in de verte. Dus ik vraag me af of ze een rondje de kerk hebben gedaan. Maar dat zal wel niet zo geweest zijn, want de kerk die staat hier in het midden van Boksmeer. Maar ik zie de motoren weer komen deze kant op. En ik merk wel dat ze harder aan het rijden zijn. Maar dat zal Erik ook wel kunnen beamen. En het is een ploegje aan elkaar, maar het is niet de hele peloton. Maar er zijn er een stuk of 6, 7 die hebben zich losgereden. Gaan even kijken wie voorop rijdt. Is bekend in 11 en op het eind 21. Dus even kijken wie dat zijn. En is een seconde of 11 is Maud Oudeman. Gaat voorop. En een seconde of 3, 4 voor de rest van de club. En die nemen nog geen voornemens om echt... Ja, ze gaan staan op de pedalen. Dus ze wil zeggen dat ze toch een beetje aanzetten. Maar het wil nog niet zo zeggen van dat de strijd gestreden is. Nu richting Steenst, weer richting de Spoorstraat.
9: Zeg Peter, weet je nog een aantal jaren geleden dat jij in de stromende regen en de donder zag stond te doen van dit evenement?
10: Ja, maar ik moet zeggen, het blijft voor mij het allermooiste moment ooit hier bij Daagse Natuur. Ik doe er heel vaak nog naluisteren.
9: Ja, want daar hebben we inderdaad nog een fragment van inderdaad. Maar toen kwam er ineens een donderslag bij heldere hemel. Was volgens mij ook net voor de finish. Dus dat weet ik nog heel goed.
10: Ja, zeker. Ik ook nog.
9: Oké, nou komen we straks weer bij jullie terug.
7: Ja, we gaan even door met een plaatje van Jennifer Lopez. Let's get loud.

0: Zomerse muziek bij Omroep Land van Kuik. Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Tegenover mij Daan Janssens, inmiddels aangeschoven in plaats van Jan Deben.
1: Ja, goedemiddag.
0: En Daan neemt jullie mee naar het einde van Daagse naar de Tour vandaag. We gaan even kijken hoe het ervoor staat in Boxmeer bij Erik. Erik.
2: Ja, we hebben een voorsprong van 7 dames die ontsnapt zijn uit peloton. Hadden een seconde of 15 pakken. Dus ze gaan toch serieus proberen om helemaal weg te komen bij dat peloton. Ik heb even snel kunnen kijken of ik alle nummers goed gezien heb, weet ik niet. Maar bij mij was het Maud Oudeman, in ieder geval die op kop reed. Clara Lundmark zat daarbij. Dan hadden we Inge van der Heijden. We hadden, even kijken, nummer 6 hadden we Noah Jansen die erbij zat. Juni van der Einde zat erbij. We hadden Floortje Makai erbij zitten en Maria Apollonia van het Geloof, daar is ze weer. Ook zij zat erbij bij die 7 dames die een ontsnapping hebben en 15 seconden voorsprong te pakken hadden. Maar of dat nog steeds zo is, ja, dat weet Peter zo meteen als ze bij hem zijn. En dan kan hij zien of die voorsprong uitgebreid is al of dat het nog steeds hetzelfde is.
0: Peter.
3: Inderdaad, de motoren die komen weer hier rijden. Ze draaien de Steenstraat in. En de voorsprong naar het peloton is niet zo groot meer. En ik zie ook dat ze op zijn gemak doen. En eigenlijk, het komt allemaal weer bij elkaar. En voorop hebben we wel nummer 7, dat is Floortje Makai. Maar het peloton is in zijn geheel aangesloten. En af en toe denk je, als ze hier de bocht omgaan, van dat ze weer gaan versnellen, dat er een demarratie plaatsvindt. Maar dat is dus niet het geval. Het is gewoon eventjes aanpoten door de bocht heen hier bij Ries. En dan weer aanzetten. Want het gaat een klein beetje omhoog hier in de Steenstraat. Want je gaat van omlaag omhoog. Dus wat dat betreft is het ook een heel bijzonder parcours. Maar dat zegt ook iedereen, niet alleen een bijzonder parcours, maar ook gezellig. Het is een belangrijk criterium. Want het is direct na de Tour de France. Iedereen zit in de stemming. En om dan de grote held te zien is natuurlijk al heel bijzonder. Maar de dames die doen het heel goed. En ik heb het idee dat ze sneller gingen. Maar zojuist zag je wel dat ze weer afzakten om weer bij elkaar in één peloton te gaan. Ze gaan nu richting de finish, richting Erik.
0: Erik.
2: Ja, ik heb even meegeklokt net in het vorige rondje. Toen zaten we op 2,59. Dus eigenlijk maar 3 seconden sneller als dat ze in het begin waren. Dus heel veel snelheid zit daar eigenlijk nog niet in. Maar we gaan kijken. Alles zit weer een beetje bij elkaar inderdaad. Maar ik zie ja, toch een kleine ontsnapping in ieder geval weer. Ze gaan het weer proberen. En daar hebben we even kijken. Manon de Boer zit erbij. Anne Kneijnenburg en Senne Knaven. Met z'n drieën proberen ze uit het peloton weg te komen. Maar hebben nog steeds niet die ontsnapping echt de benen om daar helemaal in weg te komen. Want het peloton wordt aangeslingerd door de Nederlands kampioenen. En dan hebben we het over Lieke Nooyen natuurlijk. Uit Koevoorde komt ze. En die laat zich het kaas niet van de brood eten. Die denkt van, ik laat jullie niet ontsnappen hoor. Ik probeer het allemaal bij elkaar te houden. Maar of dat nog gaat lukken is straks in die laatste rondes die we nog te gaan hebben. Want we hebben nu nog 13 rondes koers te gaan. En dan kan natuurlijk nog heel wat gebeuren. 26 kilometer nog. En ik doe het ze in ieder geval niet na. Ik kan het tempo niet bijhouden. Maar we gaan kijken, als ze bij Peter zijn nog een keer, hoe het daar is. Of ze dan die voorsprong nog te pakken hebben.
0: Peter.
3: Ja, 16 rondes. Het is, en dan, ja, je weet de snelheid nu, want wat dat betreft fijn dat Erik dat bijhoudt. Maar ik doe ze ook niet na, want het is inderdaad flink aanpoten hier. Ik ben ook heel benieuwd, want ik zag inderdaad dat Lieke, eens even kijken waar staat. Ik heb het nou even niet meer scherp in beeld. Maar dat zij ergens in de kopploeg zit. En natuurlijk Maria Apollonia van het Geloof. Maar ik zie de motoren weer aankomen. En ik ben, ze hebben zich wel weer losgemaakt. Maar een seconde of twee. Maar het zijn er wel weer een aantal. Dus wel duidelijk ambitie zeg maar in die kopploeg. En dat zie je dan ook wel weer. Even kijken wie dat aanvoert. En het is niet heel erg spectaculair. Maar ik kan het zo niet zien. Dus ik zag in ieder geval dat Manon, dat Anne Kneijnenburg, dat zij erbij zat. Maar wie nou helemaal voorop stond, was niet helemaal zichtbaar. Maar het is niet spectaculair. Er zat een verschil in van een seconde of 3. En ze rijden nu de Steenstraat in, richting de Spoorstraat. Maar het zal de laatste rondes, ja, zal de strategie worden opgemaakt. En dan zullen we zien van wie zin heeft om deze daagstaande Tour hier in Boxmeer te winnen.
0: We gaan naar Erik nog even één keer. Die komen nu weer langs de dames.
2: Ja, het duurt nog heel even, maar ja, de motoren komen er trouwens alweer aan. Maar elke keer denk je, er is een ontsnapping. Tenminste, als ze dan hier voorbij start-finish komen. En dan zijn ze halverwege bij Peter en dan zit het eigenlijk alweer bij elkaar. Dus ja, het kan zoveel gebeuren op dit parcours. Er zitten best wel wat bochtjes in. Dus ja, dan kan er van alles. Maar we gaan even kijken, want volgens mij zit het allemaal wel weer redelijk bij elkaar, hoor. Het gaat wel al wat harder zo te zien. Dus wat dat betreft zou het tempo wel wat opgevoerd moeten worden. Ze hebben weer een kleine ontsnapping. Maar nou, het blijft toch nog eigenlijk bij elkaar zitten, hoor. Maar we hebben in ieder geval hier op kop. Het ging weer over een bonus. Nienke Veenhoven die de bonus pakt. En Femke Martens op de tweede plaats. En daar dat peloton dus achteraan. Maar omdat er nu alweer gesprint is voor die premie. Zal het nu weer even afzwakken. En ja, kunnen we rustig nog wel even een plaatje gaan draaien.
0: Dan gaan we dat doen. Dankjewel. Tot zo, Erik. Dan horen we hoe het hier verder gaat bij Daags na de Tour. Ik zei straks een keer Daags na de Vierdaagse. Dan,
1: Gaat dat eigenlijk ook, hè?
0: Dat geldt voor jou ook, denk ik. Hè? Ga je die fout ook een keer maken, denk ik.
1: Ik hoop van niet.
0: Nee. Michael Jackson nu.

0: mama C, mama Sa, mama appelsap, hè? Dat was hem.
1: Mama appelsap, ja.
0: Ja, mama ja, appelsap.
1: Ja. Je hebt er heel veel van. Heel
0: veel. Ja, ja. Ja, maar als je dat eenmaal hebt gehoord, dan hoor je het niet meer anders, hè? Dat is het probleem een beetje met de plaat. Michael Jackson, Wannabe Starting Something, die inmiddels al gestart zijn. Dat zijn de dames die de 60 kilometer in Boksmeer aan het afronden zijn. Erik, hoe staat het ervoor?
2: Ja, de laatste 20 kilometer gaan we zo meteen in als ze voorbij start-finish komen. Dus gaat nog wat beloven. We hadden weer een ontsnapping net. We hadden twee dames op kop rijden. Maaike van der Duin was dat en Nienke Veenhoven. Die ontsnapt waren 18 seconden op het peloton. En het peloton dat aangeleid werd door Kirstie van Haafden. Dus dat belooft in ieder geval nogal wat. 18 seconden, dat is heel wat. Maar ja, ik kijk er helemaal niet raar van op als ze zo meteen alweer te pakken zijn gekregen. Maar ja, ze moeten onderhand bij Peter eigenlijk zijn. Dus die kan...
0: Ja,
2: die
0: Peter is even nee, laden. Dus die is zo weer terug.
2: Oh, alweer laden. Ja, nee, maakt niet uit. Maar ze komen alweer aan hier, hoor. Dus ze waren alweer voorbij bij Peter. Dus ik ga even kijken... Of het zijn inderdaad nog steeds die twee dames. Maar we gaan even meeklokken om te kijken hoe groot die voorsprong nu in ieder geval is. Twee dames dus nog steeds op kop. Maaike van der Duin dus. En daarachteraan Nienke Veenhoven met z'n tweeën. En ja hoor, de voorsprong is alleen maar groter geworden. Het is echt een gigantische voorsprong op dit moment. Ik ben mee in het klokken. En dus nog 10 rondes te gaan. Dan gaan we even kijken wat dat is. Het is in ieder geval meer dan die 18 seconden kan ik zeggen. Want in het peloton kan ik niet echt zeggen dat daar super hard gereden wordt. En die twee vooraan die waren echt het knallen. Er is een klein groepje weer ontsnapt hier uit dingen. Ik heb 24 seconden voorsprong voor die twee dames voorop. Dus 24 seconden. Nou, dat belooft in ieder geval nog heel wat.
0: Maar zoveel is nog niet geweest, toch? Straks als keer de max 20, toch? Als ik me niet vergis.
2: Ja, dat klopt. 20 is het meeste wat we gehad hebben. Dat was eigenlijk toen we die bonus hadden voor die drie rondes. Dus, en nu gaan ze er echt voor klokken. En ik denk dat ze het wel willen proberen. Maar het is nog ver hoor. 20 kilometer is nog heel wat. En dat zie je eigenlijk als je op televisie kijkt bij het wielrennen wel. Hè. Die laatste kilometer, ook die is nog heel erg lang. Dus dan weet je hoe lang 20 kilometer kan zijn. Nou, of ze dat vol kunnen houden, ja, ik denk het niet. Maar ja, je weet het niet. We gaan het zo meteen zien.
3: Dat kan alleen Mathieu van der Poel in dit geval.
2: Ongelooflijk.
3: Ja,
2: hè?
3: Ja.
2: Dat is, ja, wat dat betreft, ja, dat was echt mooi. Maar ja, we gaan kijken. Maar wel met dank aan Jasper Philips. Hè? En ook die komt vanavond. Mathieu van der Poel helaas niet. Maar Jasper Philips is er wel bij. En ja, wat dat betreft, het was weer heel mooi om te zien de Tour. En vanavond kunnen we weer een hele hoop helden hier ontvangen.
3: Absoluut.
2: Dus ja, dat is alleen maar mooi. Ja, dat is alleen maar mooi. Ik neem dadelijk nog even de dames als ze nog een keer voorbij komen.
3: Ja. Als het goed is, kunnen we even, ja, wel terug naar Peter Linders, want die staat nu weer bij Ries.
0: Oh, wacht even.
3: En ja, dan moeten we even schakelen. Ja, ik hoor hem al.
4: Ja, want de motoren die komen eraan. En ik ben benieuwd, want ik sta op een andere plek. Dus de motoren die zijn al voorbij. Ja. En dan kan ik zien wie er voorbij kan komen. Het zijn inderdaad die twee. Ik ga ook klokken. Het is nummer 2 en nummer 12. Dus dat is Maaike van der Duin. Maar inmiddels is de voorsprong maar een seconde of 3, 4, 5 op een achtervolging van een man of vrouw of 10. En dan is er weer een gat geslagen en dan komt de rest van het peloton op ongeveer 8 seconden, 9 seconden achterstand. Maar die twee die zijn dus ingehaald, dat ga je dan ook zien. Dus die hebben het niet gehaald om echt zich los te maken van een totaal. Dus het is wel spannend hoe ze zich uiteindelijk gaan manifesteren de komende rondes. Ze gaan vanuit de Spoorstraat, de Steenstraat, gaan ze nu rijden de Spoorstraat. Dus als het goed is, kan Erik ze binnen zien komen, kan al de motoren zien.
0: Erik.
2: Ja, de motoren zie ik al weer aankomen, ja. En dan, ja, toch weer, ze zie je dat het allemaal niks is. 24 seconden, het wordt zomaar weggereden op de helft van het parcours, op een kilometer. Dus ja, wat dat betreft. Gaan we even kijken wat we nu zien. Want het is inderdaad weer een ander groepje. Maar we hebben weer een ontsnapping hoor. We hebben weer een ontsnapping. En ik ga het toch proberen. En als ik het goed zie. Dan moet dat. Want dat is met de gele shirt aan. Nienke Veenhoven. Die net ook al op kop lag. Die denkt van. Ja, bekijk het maar. Maar ik ga er toch nog vandoor. Heeft nou 3, 4 seconden. Dus zo heel veel is dat nog niet. Op dat achtervolgende groepje. En dan dat peloton. Die zitten er toch nog wel flink wat achter hoor. Daar zit toch wel een seconde op 15. Zeker. zeker tussen. En ik zie ook in de peloton dat daar absoluut niet gereden wordt. Dus het zal echt gaan spannen dadelijk. Om degene, want we hadden nog 9 rondes te gaan. Hè, tussen in ieder geval de kopvrouw en het achtervolgende groepje. Dus ik vind het in ieder geval nog heel erg spannend worden.
0: Dan gaan we heel even gauw naar Peter. En dan schakelen we daarna denk ik even over naar het streeknieuws. En dan komen we daarna weer bij jullie terug. Peter.
4: Ja, ik sta nog steeds bij Ries en ik hoor in de verte wel motoren aankomen. Maar ik zie dus niet hoe ver ze zijn. Maar ik loop nu richting de hoek, want dan heb ik iets beter zicht. En als mensen al hun nek gaan uitsteken, dan kan ik in de verte zien dat er iets aan de hand is. Dus als ze hier voorbij gaan komen, dan ben ik benieuwd wie de kopploeg gaat zijn. Dat zie je wel meer, Harry, omdat je de discjockey is inmiddels ook gestart. Want het avondprogramma is begonnen, dus men heeft er ook zin in. Lekker biertje drinken en inderdaad, het wordt alleen maar drukker en drukker. En ik kijk in de verte, ik zie de koplampen in ieder geval van de motoren zie ik aankomen. En daarachteraan, strak achteraan, ook 2 wielrenners. En ze proberen zich los te maken. Is even de vraag, ik denk dat het Maaike Verduin is, maar dat ga ik zo direct zien. Want dan heb ik het weer scherp. En dat zijn inderdaad, nummer 12 is Nienke Verhoeven. En ze gaan ongeveer een seconde of 3 voor de achtervolging. Maar ze blijven wel los van de achtervolging. En een seconde of, wat zal het zijn, 10, 12, 13, meer zelfs. Echt, ze lopen een stuk achter het peloton. Het peloton die is nog niet van plan, zeg maar, om dat gat te dichten. En zo draait ook het peloton nu de Steenstraat in. En uiteindelijk zit er toch wel en is een lange sniert geworden. Ik zie dat de achtervolgingsauto, die moet ook flink gas geven om bij te blijven. En ik heb de indruk dat de koplopers nu, die 2, ik kon niet helemaal precies zien wie het waren. Ik moest de batterij opladen. Maar die gaan nu vanuit de Steenstraat de Spoorstraat in.
0: Oké, Peter, dankjewel. Ga even je batterij opladen. Gaan we gauw naar Erik nog 1 keer. En dan daarna gaan we eventjes naar het streeknieuws. Erik.
2: Ja, is goed. Dan kijk ik even wie dat zijn voorop. Hè. Want net was het er dus maar eentje. Ik zie wel het gele shirt nog steeds van Nienke Veenhoven. Dus die rijdt in ieder geval nog steeds op kop. En ze gaan wel serieus doen. En als het goed is, Lucinda Brandt inderdaad erbij. Lucinda Brandt heeft de aansluiting gepakt bij Nienke Veenhoven. Dan krijgen we daar een achtervolgend groepje van 2, 4, 6, 8 dames. Die daar nog achteraan probeerde zitten. In ieder geval Maaike van der Duin, die zit daar ook nog bij. Die hebben zo'n gigantische voorsprong op dit moment op de peloton. Dat ik niet meer verwacht dat de peloton daar nog bij gaat komen. Maar we hebben nog 8 rondes koers te gaan. Dus nog 16 kilometer. Ja, wat mij betreft gaan we naar het streeknieuws en komen we straks weer even bij je terug.
0: Gaan we doen.
5: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
6: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De eerste winnaars van de dag zijn bekend. In klasse 1 ging de overwinning naar Hein Biemans uit Rukve. Daan Switters eindigde als tweede, gevolgd door Steven Stenekes op de derde plaats. In klasse 2 was Dennis Willems de snelste. Rijn Kobussen finishte als tweede en Tom de Vrede legde beslag op de derde plaats. Ook bij het handbiken zijn de winnaars bekend. Bij de vrouwen in de klasse W 1 tot 4 was Jacqueline Tans de enige deelnemster. Zij gaat er dan ook vandoor met de titel. Bij de heren won Thijs Heesen in de categorie H1/H2. In de categorie H3 ging de winst naar Silvan Kandrinus. Dave Versluis won in de categorie H4. En Niels Joosten in de categorie H5. Tijdens de wedstrijd van de klasse 1 en 2 ontstond enige discussie tussen de jury en renners uit klasse 2. Die vonden dat deelnemers uit klasse 1 en 2 te veel door elkaar reden. Terwijl de afspraak juist is dat beide categorieën elkaar niet hinderen. Volgens onze verslaggever leidde dat tot handgebaren richting de jury. Van sancties was geen sprake. Uiteindelijk bepaalt de jury of ingrijpen nodig is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Dan het weerbericht. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolken en brede opklaringen. Staat maar weinig wind, daarbij koelt het af naar een graad of 14. Dinsdag is het zonnig en wordt het zomers warm met 27 tot 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het nog heter en kan het kwik in het Land van Kuik zelfs tot 35 graden uitkomen. Ook 's nachts is het warm met minima van een graad of 20. Vanaf vrijdag is het een aantal graden minder heet, maar dat komt door een draaiende wind naar de westen, vanuit het westen. Nou, maak ik er al wat van. Die wind die draait naar west, dat is het eigenlijk. De zon blijft echter flink schijnen en dagelijks halen we nog gemakkelijk 25 tot 27 graden.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Sienna Spyro, Great Expectation. We zijn weer live vanuit Boxmeer.
1: Ja.
0: Althans, dat denk ik, Erik.
1: Ja, ja. Ja, ik wist niet naar wie je toe ging of naar mij of naar Peter.
0: Nee, daarvoor, Peter is even laden weer, want die
1: die, oh,
0: zit,
1: die is wel. Ja.
0: Oh, ja. Peter is er ook weer, hoor ik nou net. Dus we kunnen weer naar Peter schakelen.
1: Ja, bij Peter komen ze, als het goed is, zo meteen eerder voorbij. Maar okay, ik kan even melden dat we nu, ja, dat we nu 10 rensters in ieder geval op kop hebben.
0: En ze komen er.
1: Peter zo meteen bij Armen. Ja.
2: Ja, ze komen er. De motoren die komen deze kant op. En ik ben benieuwd, want het is echt een heel gevecht om de kop van deze groep met wielrenners. En ze hebben het, de dame die voorop reed, heeft het niet gehad. Want de ploeg is nog steeds een man of, ja, zijn 2, 4, 6, 8... 10, 11 personen die bij elkaar gaan met een duidelijke afstand. Ze hebben duidelijk zijn ze weggereden van de totale peloton. En peloton loopt echt achter. En als ik ze zie, dan de tong op de schoenen. Dus het wil niet echt lukken meer met peloton. Ik denk niet meer dat ze een poging gaan doen om deze kopploeg in te halen. De kopploeg die gaat wel lekker hard. En nee, dat gaat hem niks worden, want er komt peloton aan. En er is er wel zeker, denk bijna 30 seconden verderop. En het, nee, er zit geen ambitie meer in. Maar die kopploeg die komt zeker de flink de Steenstraat door. Daar gaat iets gebeuren de komende rondes. En Erik gaat misschien zien dat iemand zich losweekt van die kopploeg.
0: Erik.
1: Ja, ik ben benieuwd of inderdaad of ze zich los kunnen weken. Dat peloton, dat gaat er niet meer bij komen. Ik ga zo meteen even klokken als die 10 rensters hier voorbij gaan komen. En dan kijken of daar inderdaad iets wil gaan ontsnappen. Ik zie in ieder geval Lucinda Brandt. Ja, Lucinda Brandt gaat proberen te ontsnappen. Van veraf in ieder geval aan het shirt te zien. Dan gaan we even kijken, want daar wil toch iemand aan gaan klampen. En dan gaan we kijken wie daar bij gaat komen. Even kijken, Nooijen zit daar in ieder geval bij. Dat is die Lieke Nooijen, ja, die Nederlands kampioene. Ook die probeert daarbij, maar de echte ontsnapping die hebben ze nog niet te pakken. We gaan even kijken hoe lang het duurt tot het peloton hier dus voorbij gaat komen. We zien voorlopig nog niks. Zitten nog niet op de rotonde, komen nu voorbij de rotonde inderdaad. En dat betekent dat ze nog zo'n 100 meter te gaan hebben voordat ze hier voorbij de start-finish komen. Zitten nu al op 20 seconden, dus dat gaat zeker een halve minuut zijn voordat hier het peloton komt. Ja, dat die niet meer mee gaan doen, want ook daar wordt nog steeds niet gefietst bij die dames. 5 rondes hebben we nog maar te gaan hoor. Dus we zitten echt in de finale van deze dameskoers. Maar ze houden de benen al stil als ze hier over start-finish komen. En hebben in totaal 44 seconden achterstand op die kopgroep. Dus 44 seconden, dat gaan ze wat mij betreft niet meer inhalen. Tenminste niet als ze de benen stil blijven houden zoals ze dat op dit moment doen. Maar Peter, die kan ze zo meteen weer zien. En die kan kijken of er al een ontsnapping is.
0: Peter.
2: Ik zie inmiddels wel beweging in de verte. Dat wil zeggen dat de motoren eraan komen. Er wordt alweer gefluit en gevlacht, zodat niemand meer mag oversteken. Want de veiligheid staat voorop. En eens even kijken, die motoren die hebben wel een aantal achtervolgers, nogal wat. Maar dat lijkt wel of er iemand vrij is. Zijn er 2 zijn er vrijgespeeld. Dat is toch wel bijzonder. In 1 ronde tijd dat er dan 2 alweer losgeweekt zijn. En behoorlijk zelfs. Eens even kijken. En dat is nummer 5. Die hadden we al gezien. Ik had het net niet zien. Dus daar zit Lucinda Brandt zit erbij. En zeker op een seconde of 5 van de overige 10, 11 die erachteraan komen. Het peloton zie je natuurlijk nog lang niet. Maar dat wat loos. En er wordt er geen poging gedaan om een versnelling in te zetten, die achtervolgers. Dus het is ook een beetje een strategie van wie gaat nu echt trappen. Gaat je eigen energie verbranden, zeg maar, voordat je dan weer bij de finish bent. Maar die 2, en ik geloof dat Lucinda Brandt is. En de tweede, dat zal Erik wel zien.
0: Erik.
1: Ja, we gaan kijken als ze dus inderdaad zo voorbij komen of het Lucinda Brandt nog steeds is. Maar die was in ieder geval helemaal in de sfeer om hier de overwinning vandaag te pakken. En ze gaan ook kijken of ze dat gaat redden. Zien de motoren aankomen. En ja, we hebben dus die 10 dames in totaal dus vooraan die het vandaag moeten gaan uitmaken. Maar zien inderdaad een kleine ontsnapping. Maar ze houden de benen alweer stil hoor. Het wordt niet meer echt doorgefietst. Ik denk dat zo, als ze hier voorbij komen, het hele groepje alweer bij elkaar zit. We gaan toch even kijken of er iets gaat proberen nog te ontsnappen. Maar het achtervolgende groepje is er alweer bij, hoor. Dus we hebben al eigenlijk alweer een groepje bij elkaar. Daar zit wel nog bij Lieke Nooijen vooraan. Maar de rest... ja, blijft toch een beetje aanklampen. Alleen hier achteraan, en dan moet ik heel even kijken. Want er was volgens mij Nina Kessler die het tempo niet meer bij kan houden achteraan. Dus ze hebben eigenlijk nu 9 dames op kop rijden. Daar Nina Kessler een klein stukje achter. En dan heel, heel, heel ver weg zien we het peloton aankomen. En die gaan het dus echt niet meer redden. 4 rondes hebben we nog maar te gaan. 8 kilometer. Dus het gaat echt om die 10 dames vooraan. Daar gaan we straks de winnares uit krijgen.
0: Peter.
2: Ja, ik ben benieuwd of ik ze zo direct voorbij zie komen en of ze dan weer losgemaakt zijn. Want in 1 ronde, is een paar minuten, kan er heel veel gebeuren. Het is ongelooflijk. Ik sta er toch elke keer van te kijken. Ik ben blij dat we met Omroep Dans van Kuik dat we een verslaggever hebben bij de finish. En eentje bij Ries, halverwege. Dus, ja, we zitten door elkaar heen te praten volgens mij. Ik ben nog steeds aan de beurt,
0: Ja, je bent aan de beurt, ja.
2: Ja, oké, dan ga ik gewoon lekker door. dat je met 2 verslaggevers goed beeld hebt van wat er gebeurt, dit criterium. En het is ook toch wel een aardige wedstrijd. Want als je ziet dat zo'n peloton het niet meer redt, het laat afweten, het gewoon niet meer kan doen. Dat wil zeggen dus dat er toch wel verschillende tempowisselingen zijn. En, maar goed, die 10 die zijn weer bij elkaar geweest zojuist. Maar ik zie de motoren weer aankomen, dus ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. En er wordt wel harder gestreden, er wordt wel harder gereden. Ze zijn nog wel bij elkaar en ik geloof dat inderdaad zijn er met een man of 10 of zo, een vrouw of 10, moet je zeggen. Even op je woorden letten, Linders. Maar even kijken, 2, 4, 6, 8, 10. En nummer 4, en dat is Inge van der Heijden, die mag het dan aanvoeren. En ze gaan op de pendalen richting de Steenstraat. Dus dat wil zeggen dus dat ze even aanzetten. Maar dat moet ook, want je ziet toch wel een hele flauwe helling van een graadje of 3. Dus je gaat wel echt omhoog. Dus als je normaal gesproken hier een beetje aan toeren bent met je bike, is er niks aan de hand. Maar als je aan het wielrennen bent en je bent hard aan het wielrennen, dan heb je daar last van. Dus dat hoogteverschil. Nu komt het peloton aan, maar de koplopers die gaan wellicht nu vanuit de Steenstraat richting de Spoorstraat, richting Erik.
0: Erik.
1: Ja, en ze hebben het bord ook weer aan de praat gekregen. We hebben nog 3 rondes te gaan, dus we kunnen het weer zien gelukkig. Wat dat betreft gaan we kijken of die 10 dames weer bij elkaar zitten. Of toch weer een kleine ontsnapping is. Want de finale is nu echt begonnen. En ik denk dat we het ook maar mee gaan nemen helemaal tot het einde vanaf hier. Ja, het duurt nog wel een minuut of 9 voordat we dan weten wie de winnaar is. Maar we proberen het wel even allemaal vol te praten. Want we zien nog steeds dat groepje bij elkaar zitten. Maar Krentok, ja, we gaan hier een ontsnapping krijgen, hoor. Lucinda Brand gaat een ontsnapping proberen. Heeft een klein gaatje geslagen van een 2 seconden. Dus Lucinda Brand gaat het in ieder geval proberen. En dan ben ik benieuwd of ze dat vol kan gaan houden. En dan zien we, zijn er dus maar 9 hè, die in die kopgroep zitten. En hebben hier dan ook daarachteraan die het dus echt niet meer bij kan houden. En dat was die Nina Kessler, wat ik zei. Die slingert dan nog een beetje achteraan. Maar die achterstand is ook al zo groot dat zij dat ook al niet meer bij kan houden. En dan is het peloton weer op een hele grote achterstand. En ook daar wordt nog steeds niet gereden, hoor, in dat peloton. Dus wat dat betreft is het echt bekeken. 3 rondes te gaan, 6 kilometer nog. Die dames gaan er niet meer bij komen. Dus het gaat echt om de dames vooraan. En Lucinda Brand, die is los. En die gaat zo meteen bij Peter vast en zeker als eerste voorbij komen.
2: Ja, zeker weten. Er gaat gestreden worden om die laatste kilometers. Dus 3 rondes te gaan, 6 kilometer. Dus ik verwacht dat dadelijk dat spectaculair wordt. Want ik kan me niet voorstellen dat ze Lucinda Brand laten gaan. Maar dat gaan we zo direct zien als ze hier voorbij komen. Dan zien we of zij inmiddels met de pedalen wat ruimte heeft kunnen maken. Maar ja, als het gaat over 3 rondes, ja, je kan veel creëren. Maar dan moet je wel nu toeslaan. Dus ik ben heel benieuwd van of dat gaat gebeuren. En de motoren die komen er weer aan richting de Ries. In feite, ze komen de Wilhelmina passage aan. En we gaan zien. En ze is nog steeds los. En dat is Lucinda Brand. Inmiddels zijn er 3. Dus er zijn 2 in de achtervolging. En een ietsjes verderop, zeg maar, de rest. En wie is als... Even kijken. En dan kunnen we zien... Nou, ik had het net niet zien. En dat volgens mij is Noor Jansen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Want dat was moeilijk te zien, want ze zijn ver voorover gebukt. En de cijfers, zeg maar, achter op de rug, die hangen een beetje naar boven en niet naar beneden. En dat maakt het een beetje lastig. Dus, maar goed, zoals ik het net gezien heb, waren er twee vooruitgeschoten. Een seconde of twee ertussen. En daarna kwam de rest. Dus, en inderdaad, we hebben een afvallige van dat groepje van 10. En inmiddels zie je het peloton aankomen. En dat peloton is niet meer in staat, zeg maar, om bij te komen. We gaan weer richting de Spoorstraat.
0: Ja, er zijn dus 9 dames op kop, als ik goed begrijp, Erik. Lucinda Brandt voorop. Weet jij iets van die andere dames? Wie zit er nog meer bij van die 9?
1: Ja, ik heb daar Clara Lundborg uit Zweden. Die zat er straks in ieder geval bij. Inge van der Heijden. Ik had Noah Jansen daarbij zitten. Joni van der Einde zat erbij. Floortje Makai zat erbij. En Maria Apollonia van het Geloof die zat erbij. Maar we gaan even kijken, want we hebben die ontsnapping. Maar nu is het dus niet meer Lucinda Brandt op kop. Nee, we hebben Lieke Manooi op kop zitten. En Lucinda Brandt pakt de tweede plaats. En daar zat er nog eentje bij. Die kon ik heel even snel ook niet zien. Want dan ben je net de andere kant op aan het kijken. Maar Lieke Nooijen, die heeft nou de voorsprong gepakt op Lucinda Brandt in ieder geval. En daar zitten wel wat secondes tussen, hoor. En dan kwam dat het achtervolgende groepje. Maar ik denk dat Lieke Nooijen wel door gaat trekken. Maar of ze dat gaat redden voor Lucinda Brandt, dat weet ik ook niet. Die heeft toch wel wat meer ervaring wat dat betreft. Dus dat zal niet gaan lukken. En we gaan hier kijken, want we zien hier inderdaad de achtervolgster komen. Clara Lundmark, die het dus echt niet meer... Die naar Kessler, moet ik zeggen, vol kan houden. En die zo meteen opgeslokt gaat worden door de peloton. Want we hebben nog maar 2 rondes te gaan. Dus nog maar 4 kilometer. En dat betekent dat het spel helemaal los is. En dat het heel erg spannend gaat worden, hoor. Want vooraan zal het gaan strijden tussen Lieke Nooijen en tussen Lucinda Brandt. En daar zat er nog één bij. En wie dat was, kon ik even niet zo snel zien. Maar misschien heeft Peter daar zo meteen wat meer zicht op.
0: Peter, kan jij wel die dame identificeren?
2: Nou ja, ik ga zeker opletten, Roger en Erik, van wie dan nou die derde is. Want ik heb inmiddels, had ik zelf ook wel door dat het... eens even kijken. Ik zit er doorheen te kijken. Nou goed, ik kan het even niet zien, maar ze komen er alweer aan. Dus niet te veel gaan zoeken op het lijstje. Maar wat zie je nou toch? Ja, het lijkt wel of ze stilstaat. Maar we hebben een koploper en die heeft zich helemaal los.
0: Lieke Nooijen, nummer 10.
2: Heeft zich helemaal los. Ja, Lieke Nooijen is dat. Dat kan niet anders. Dus... En die heeft zich helemaal los van de andere twee. Dus dat is Lieke Nooijen voorop. En daarna krijg je de andere twee. Ja goed, daar zit Lucinda zit daarbij. Maar in ieder geval, we hebben een seconde of 3 loopt Lieke Nooijen voor. Wat wil je zeggen, Roger?
0: Die heeft startnummer 5, Lucinda Brandt.
2: Ja, Lucinda Brandt, ja. Maar die, weet je, ze gaan zo diep door een zadel heen. Dus dat je niet goed kan zien welk nummer ze nou precies hebben. Je moet het echt aan de oogjes en de oortjes zien en herkennen van wie het dan zijn. Maar ze hebben zich losgemaakt. Ze heeft ze losgemaakt. En ik zie nou wel weer het peloton aankomen. Maar daar heb ik geen geloof meer in. Zeker in die laatste 2 rondes. Ik denk dat Erik ze alweer voorbij ziet komen bij het Roggensplein.
0: Erik.
1: Ja, die van het Geloof trouwens, die zit nog in die kopgroep. Maar, dus we gaan even kijken wat
0: het
1: is.
0: Heeft het Geloof er nog wel in dan?
1: Die heeft het Geloof er sowieso nog wel in, ja. Maar we gaan kijken of Lieke Nooijen dat nog steeds vol kan houden. En dan, ja, ze heeft toch wel een goede voorsprong, hoor, moet ik zeggen. Wel, dat moet wel lukken. De laatste ronde, dus we gaan de bel krijgen voor de laatste ronde. Dus we zien hier Lieke Nooijen. Die is in ieder geval op de eerste plaats. En dan de tweede plaats, Lucinda Brandt zit erbij. En dan gaan we heel even kijken wie daar bij Lucinda Brandt bij zat. En daar heb ik gezien, Misha Bredewold zit daarbij. Misha Bredewold zit in die achtervolgende groep. En die gaat dat ook nog proberen. En dan krijgen we dat andere groepje nog. Wat daar achteraan gaat zitten. Maar ook die gaat het niet meer redden, hoor. Ik denk dat het tussen deze 3 rensters gaat. En dat zal Lieke Nooijen dus worden. Of Lucinda Brandt die we hadden. Of we hadden dus Misha Bredewold. Dat zal spannend worden, maar Lieke had in ieder geval al een redelijke voorsprong alweer gepakt hier. Maar dat zullen we zo van Peter horen. Pak je nog heel even het peloton mee, want ook die gaan de bel krijgen voor de laatste ronde. En ook daar zal dus echt niet meer om gestreden gaan worden. Dus het gaat spannend worden. Nog heel even naar Peter en dan pakken wij de finish mee.
0: Peter.
2: Nou, ik ga bovenop de hekken staan, want ik wil natuurlijk wel goed zien wie er nu voorbij komt. Ja, de opstanders staan ook al te lachen van wat hier gebeurt. Maar dadelijk nog één keer er bovenop. Ik kan er bovenop staan. Ja, er staat iemand die staat mij nou aantekening te geven. Aanwijzing geven van doe het zo en zo. Dus ik ga gewoon, het hek gaat open en ik ga bovenop een zandzak staan. Want dan, ik weet niet hoe ver ik erin zak. Nee, dat gaat heel goed. Ik ga er bovenop staan, dus ik heb heel goed zicht. En ik zie de motoren weer aankomen. En er wordt gezwaaid, er wordt gefloten. En inderdaad, er heeft er eentje zich helemaal losgemaakt. Ik denk dat dat Lieke Nooy is, maar dan ga ik zo direct beter zien. Nummer omdat 10. Ik dus op die zandzak sta. In nummer 10. Dus ik kan alles zo direct zien. De bocht omgaat. En inderdaad, het is nummer 10 die los heeft gemaakt. En zij gaat dat gewoon... Appeltje, eitje gaan ze dat voor elkaar krijgen. Want er is wel een achtervolging. En dan gaan ze op de pedalen staan. Dus laat haar niet zomaar los. Dus het wordt nog spannend ook.

0: De twee die achtervolgen, dat waren natuurlijk de bekenden die we al eerder hebben gehoord. Ik geloof niet dat dat Maria Apollyona van het Geloof was, maar
1: Lucinda Brandt.
0: Lucinda Brandt. Ja, Lucinda Brandt. Die laat dat niet zomaar gebeuren. Maar het zou zo kunnen zijn dat Lieke Nooyen, als het heel slim speelt, dat ze het voor elkaar krijgt dat zij deze rondes, deze editie, op haar naam schrijft. En ze zijn inmiddels de spoorstraat nog niet in, maar wel de steenstraat uit. Dus ze gaan richting Erik.
1: Erik, voor de finish.
2: Ja, dan gaan we kijken, want ze gaan hier zo meteen aankomen. Zien ze bij de rotonde aankomen. En we zien nog steeds dat ze voor hoor. Lieke Nooyen rijdt nog steeds voorop en die moet die overwinning toch gaan pakken. Ik moet even heel goed over de hekken heen hangen, want ook alle fotografen hangen natuurlijk over die hekken heen. En ja hoor, ze gaat het makkelijk redden. Lieke Nooyen pakt hier de overwinning bij de dames. De Nederlands kampioen laat toch even zien hoe het is. En hier wordt afgesprint. Dus even kijken. Nee, ze gaat het niet redden hoor. Lucinda Brandt ging het toch niet redden, zoals ik het kon zien. Zoals ik kon zien was het Mischa Bredewold op de tweede plaats. En was het Lucinda Brandt als derde. Maar dit was echt een kloosvinder. Ging bijna zijn wiel en wiel hier over de streep heen. Dus de officiële uitslag, die horen we zo meteen wel. Maar de officieuze, zoals ik hem had, was dus Lieke Nooyen als eerste. Die klopt sowieso. Mischa Bredewold op de tweede plaats. En Lucinda Brandt als derde.
1: Nou, dat was dan toch nog een spectaculaire ontknoping, Erik.
2: Ja, toch iets meer als dat we verwacht hadden. Hè. Ze ging er op een gegeven moment vandoor, Lieke Nooyen. Ik denk, dat gaat ze nooit redden. Ja. Want dan komt Lucinda Brandt echt nog wel bij. Maar blijkbaar toch wel. Ze kon het toch volhouden tot het einde. En kwam hier in de rood-wit-blauwe shirt over de finish heen. Als echte Nederlands kampioene heeft zij hier in ieder geval de overwinning gepakt bij Daagse de Tour.
1: En even denken, Mischa Bredewold lijkt dan tweede te zijn geworden. Wat is haar historie? Heeft zij bepaalde dingen al gehaald, zeg maar?
2: Ja, want zij is die superknecht, hè, waar ik het
1: over had. Oh ja, dat was de superknecht, ja.
2: Dat was die superknecht, ja. En die kan echt wel rijden. Ze heeft vorig jaar dus de Amstel Gold Race gewonnen voor de dames. Dus op zich, en nog wel meer overwinningen trouwens hoor. Maar ik heb niet alles opgeschreven wat ze gedaan heeft. Maar ook zij is in ieder geval wel bekend in het damespeloton. Dus wat dat betreft ook wel een terechte tweede plaats. En Lucinda Brandt dus als derde, hè, als wereldkampioen veldrijden.
1: Juist. Aha, dus, kijk. Winnaressen van eerdere titels die in ieder geval zo meteen op het podium komen te staan. We schakelen denk ik heel even naar Peter. Want de dames rollen natuurlijk uit. Die zullen nou wel langskomen, vermoed ik zo. Peter?
2: Ja, ze daar voorbij rollen.
1: Ik hoor geen geluid meer van Peter, maar dat maakt niet uit. Oké, dat was het dan denk ik voor nu even. Dan gaan jullie even pauzeren, batterij opladen en dan straks voor waar het eigenlijk allemaal om gaat. De profs om de grote prijs vanavond, Erik.
2: Oh. Ja, mocht het nog zijn dat de uitslag van mij niet helemaal klopt. Hè, dus dat, dat toch Lucinda Brandt tweede is geworden. Maar dan zet ik het wel heel even op de app. Dan hoor je het wel.
1: Ja, prima. Ja. Even kijken. Ja. Peter is er toch nog. Peter.
2: Beter even zo, denk ik. Makkelijk.
3: Sinterklaas, dat je
2: nee, daar bent hij.
3: Maar grote evenementen moet je altijd een hoog kwartier hebben.
1: Nee, dat is volgens mij.
3: Ja, precies. Met een hubje waar je in kan klikken.
1: Nee. Dat is geen interview meer, dus dat gaan we overslaan. Dan gaan we denk ik. Inmiddels draaien de commercials al. Dan gaan we naar het nieuws en de commercials.
4: Persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Omroep Land van Kijk.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
6: Twee minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein.

0: 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. 2 broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich richten op autosport en kunstmatige intelligentie. De verkoop beëindigt zijn betrokkenheid bij Zandvoort, waar hij de Formule 1 terugbracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: shirts and laugh and walk away. Voor degenen die wat later zijn binnengekomen, die van het werk afkwamen of even lekker hebben gegeten. Vanmiddag hadden we een interview, althans we, Peter Linders was dat, met Pierre Hermans.
1: Ja, we staan bij Daags na de Tour in Boxmeer naast Pierre Hermans. Pierre, een hele bijzondere Tour dit.
2: Ja, een hele bijzondere Tour vanmiddag. Dit is de 50ste editie van de ronde van Boxmeer. Ja, wel een feestdag.
1: Wil je een beetje emoties opkomen voor jezelf?
2: Ja, ja, maar we hebben de tentoonstelling al geopend. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ja. Ja, maar dat hoort erbij, hè.
1: Ja, er is weer veel belangstelling al vooraf. En ja, de mensen druppelen nu binnen.
2: Ja.
1: Maar ja, het weer is goed, dus eigenlijk alles is goed.
2: Ja, nee, ik heb ook een garantie voor mooi weer afgegeven. Dus alle luisteraars kunnen in grote getalen hier naartoe komen. De temperatuur zakt voor 11 uur niet onder de 23 graden.
1: Dat is heel goed. Dus de temperatuur is goed hier in Boxmeer. En vanavond gaat het een beetje spannend worden?
2: Ja, dat gaat zeker spannend worden. Ik heb begrepen dat ze inmiddels onderweg zijn, de renners. Dat moet ook wel. Tenminste, als ze met de auto komen, anders kunnen ze het niet halen. Ja, nee, dat gaat een mooie avond worden.
1: Voor de mensen die niet weten, wat worden de toppers?
2: Carapaz. Stefan Philipsen. Wilco Kelderman. Je vervalt me met de vraag. En ja, dan moet ik mijn spiekblaadje erbij halen.
1: Dames en heren, Pierre Hermans overvallen met de vraag. Dat is al heel bijzonder. Maar volgend jaar, daar sta je hier langs de kant. Tenminste, dat zou kunnen zijn.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, daar ben ik er wel, daar ben ik er wel bij. Absoluut, ja.
1: Als dat vrijwilliger ben... misschien?
2: Ja, het is ook lastig om zo te zeggen, hier heb je de sleutel en zoek het maar uit. En we hebben wel een nieuwe voorzitter die zich warm loopt langs de lijn. Maar goed, daar moet er ook veel gesproken worden.
1: Is je naam al bekend?
2: Ja, de naam is al bekend en die is ook hier. Maar omdat het niet 100% is, zeggen we ja, als we die naam gaan noemen bij de pers, dan krijgt hij allemaal vragen. Dan zegt hij, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Maar ik stel hem met plezier aan hem voor aan jou vanmiddag, want hij komt wel.
1: Oké, okay, dat is maar mooi.
2: Hij doet geen interview of zo.
1: Je mag het wel straks zeggen vanmiddag wie het is.
2: Nee, dat doe ik niet, maar ik ben met jou in contact en dan ga jij wel met hem praten. Dan hoor je wel wat hij zegt.
1: Ik ga iedereen feliciteren met het nieuwe voorzitterschap.
2: Ja, dat doen we. Ja.
1: En dan zien we wel. Jo, ik wens jou heel veel plezier vandaag.
2: Dankjewel.
1: Niet te veel, maar wat jouw hoogtepunt?
2: Vanavond. Om 10 uur als de finish geweest is. We hebben een goede winnaar. Dat is altijd wel het hoogtepunt.
1: Alles, ja. Alles is goed verlopen.
2: Tot de vrede wel, ja. Ja. Nee, niks te klagen. Royale sponsoren. Iedereen die eraan mee heeft gewerkt, op wat voor manier dan ook, heeft een goede bijdrage geleverd. Dus ja, wij zijn hartstikke tevreden.
0: Nou, dan zijn wij dat ook gedaan, toch of niet?
3: Absoluut, absoluut.
0: Pierre Hermans en Peter Linders. Zometeen ook nog een ander item met burgemeester Marieke Moorman. Maar eerst nu even Hunter X en Golden.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

De Isley Brothers en The Highways of My Life hier bij Omroep Land van Kuik. Het is 18 minuten over 6 en dit is James Morrison.

0: Muziek uit 2011 van James Morrison. Slave to the Music op 9 minuten voor 6:30. Als je vanavond naar Biksmeer wil komen om de wielrenners te bekijken, houd er dan rekening mee dat het druk kan zijn bij het parkeren op straat. De organisatie raadt bezoekers vanaf de A73 en de A77 om te parkeren bij het sportpark van Olympia of voor het spoor bij MSD. Omdat de treinen naar Boksmeer vanwege de werkzaamheden niet rijden, is het openbaar vervoer vanavond een minder goed alternatief. Reizigers kunnen wel een stop- of snelbus naar Boksmeer nemen. Dat even voor vanavond. Eerder vandaag sprak burgemeester Marieke Moorman met Peter Linders. Eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Peter Linders sprak met Marieke Moorman.
1: Zo, burgemeester. Ja, het is zover. Het is weer zover. Met Daagse Natuur, een hele bijzondere editie.
2: Ja, de 50ste, dus echt een jubileum. Super mooi dat we dat hier al 50 jaar in Boksmeer en in Land van Kuik doen. En ik heb de afgelopen zaterdag iedereen ook al uitvoerig voor bedankt die daarbij betrokken is. Maar dat wil ik graag hier ook nog op deze plek ook nog wel doen. Heel fijn dat we zo'n evenement hier kunnen organiseren met z'n allen.
1: Ik hoor allerlei talen om me heen. Vlaams natuurlijk, hè. Dus, Wielo-Vlaams. Maar ook Duits en Engels. Het is internationaal vandaag.
2: Ja, maar de Tour is natuurlijk ook een internationale wedstrijd. Weliswaar gefietst in Frankrijk. Maar als je ook ziet hoeveel internationaliteiten in de Tour meedoen, dan moet dat onder de fans ook heel veel nationaliteiten met zich meebrengen.
1: Een bijzondere week, internationale week, internationale vierdaagse. Nu daagse de Tour. Wat een job zeg, als burgemeester. Leuk zeg.
2: Het is superleuk om in deze tijd burgemeester te zijn. Ik mag overal met mijn neus vooraan staan. Ik mag straks het startschot geven. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk om te doen. Ik hou zelf ook enorm van wielrennen. Dus je doet mij hier een heel groot plezier mee.
1: Dus heeft ook gekeken naar Tour de France, neem ik aan. Heeft u een favoriet?
2: Ik heb bijna alle etappes gezien. En ik heb gisteren gillend achter de tv gezeten om Mathieu van der Poel net zien winnen. Dat was natuurlijk spectaculair. En het is gewoon een hele mooie wedstrijd om te volgen.
1: Nou, vandaag de gemeente en zeker Boksmeer helemaal Tour fans en het centrum zeg maar van de sportiviteit van het Land van Kuik.
2: Zeker. En het is ook fijn. Het is allemaal gewoon netjes geregeld. Mijn verantwoordelijkheid is natuurlijk ook dat het veilig gebeurt samen met de organisatie. En ik vind het fijn dat de organisatie daar ook de schouders onder zet om te zorgen dat dat ook kan. Dus complimenten daarvoor.
1: Nou probeer ik natuurlijk Pierre Hermans te omfutselen wie hem gaat opvolgen. Weet u wel wie het wordt?
2: Nee, weet ik ook nog niet. Ik heb wel een vermoeden, maar ik vind dat ze de organisatie dat ook zelf bekend moet maken.
1: Nou, daar komen we vanzelf al achter. In ieder geval, dankjewel en een hele fijne en een sportieve avond.
2: Dankjewel, gaat zeker lukken.

0: Zijn van Max, een paar jaartjes geleden. Joh, dat zal hij bij Omroep Land van Kuik. Maakte 7:58.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Boxmeer is vandaag in de band van Daags na de Tour. In klasse 1 ging de overwinning naar Hein Biemans uit Rukve. Daan Svitters eindigde als tweede, gevolgd door Steven Stenekes op de derde plaats. In klasse 2 was Dennis Willems de snelste. Rijn Kobussen finishte als tweede en Tom de Vrede legde beslag op de derde plaats. Ook bij het handbiken zijn de winnaars bekend. Bij de vrouwen in de klasse W 1 tot 4 was Jacqueline Tans de enige deelnemster. Zij gaat er dan ook vandoor met de titel. Bij de heren won Thijs Heesen in de categorie H1/H2. In de categorie H3 ging de winst naar Sylvan Canrines. Dave Versluis won in de categorie H4 en Niels Joosten in de categorie H5. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finishte als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Het weer inderdaad. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolken en brede opklaringen. Er staat maar weinig wind en daarbij koelt het af naar een graad of 14. Dinsdag is het zonnig, morgen dus, en wordt het zomers warm van 27 tot 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het nog heter en kan het kwik in het oosten van de provincie zelfs tot 35 graden uitkomen. Ook straks is het warm met minima van een graad of 20. En vanaf vrijdag is het aantal graden minder naar een westdraaiende wind. De zon blijft echter flink schijnen. En dagelijks halen we gemakkelijk 25 tot 27 graden. Verkeersinformatie, er staat 6 minuten tussen het Land van Kuik. Daar staat 1,5 kilometer. En bij de Deurnesseweg, daar staat een flitser en dat is nabij Oplo. Muziek onderweg, zometeen van Cloud, Jot Ladada en eerste Hobby Horse uit 1972 alweer. Dit is Summertime, Summertime.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: ça c'est mon dernier mot.
1: Claude hoorde je, een la-da-da, mon dernier mot. Het is 9 minuten over 6:30. Je luistert naar Daags en de Tour voor 2026, de 50ste editie. Op dit moment zijn de allerjongsten bezig met de dikke bandenrace. En wij gaan eens even zien waar Linders uithangt.
2: Oh. Ja, het is keigezellig hier in Boxmeer. Dat zie je wel, dat hoor je wel. Mensen langs de kant, lekker in die steenstraat. Kinderen proberen echt op fietsjes voorbij te komen. Dit is de jeugd, hè, wat hier voorbij komt. Ik weet niet of ik hoorbaar ben, maar we lopen even naar de mensen achter de bar, kijken hoe het daar gaat. Loop maar met me mee. Nou worden jullie toch getrakteerd op een lekker stukje muziek, of niet? Lekker stukje muziek dit, of niet?
3: Ja, zeker.
2: Het is nog niet zo druk, maar het gaat wel gebeuren. Zijn jullie, zitten jullie klaar voor?
3: Dat er nog veel komen.
2: Kom maar dichterbij. Haast niet verstaan. Je hoopt dat er nog veel meer komt.
3: Dat hopen we wel, ja, want staan we hier voor niks, hè?
2: Ja, en kom jij zelf ook uit de buurt?
3: Wangrooi.
2: Oh, dat is ook uit de buurt.
3: Ja, dat is uit de buurt.
2: Ook Land van Kuik, hè? Het is één groot land.
3: Ja, land.
2: Ben je vaker geweest hier?
3: Ik kom hier ieder jaar, ja.
2: Hoe is jouw vaste plek dit?
3: Ongeveer.
2: Ja. Dus ze kennen jou?
3: Dan hoop ik dat ze dadelijk weer hier komen.
2: Maar dan zijn er mensen die zijn op tv aan het kijken en die willen het dan bestellen. Die staan daar achteraan. Moest je jouw naam roepen? Wat is jouw naam?
3: Yvonne.
2: Dan zeggen ze Yvonne, 3 bier.
3: Ja, dan krijg je 3 bier.
2: En dan zeg je van nou, dan heb jij tv gekeken.
3: Ja, mijn moeder zal wel kijken dadelijk.
2: Doe
3: ze de groeten. Dag, mam.
2: Groetjes, mam. Groetjes van Yvonne. Succes, Yvonne. Nou, Yvonne, die gaat heel hard werken. Maar al deze mensen... Nou, ja, er zijn er een aantal die bier drinken, meestal nog aan de koffie. Maar als je toch deze muziek hoort, en we draaien even om, even kijken,

0: We gaan weer terug naar de studio. Ik zou gewoon deze kant op komen als ik jou was, jongens.
1: Ja, dat kan niet, Peter, want we hebben hier nog een uitzending te maken tot een uur of... wat zal het zijn, 22:30? De profs die gaan om 20:30 beginnen. En inmiddels is Richard Carapaz zijn helm kwijt. Dus het is van het merk POC. Hij was te vroeg in Boxmeer en had snel zijn tas ingepakt en hij is schijnbaar zijn helm kwijt. Straks horen we daar meer over. Inmiddels hier muziek van The Boomtown Rats.

eerste keer dat ze het Eurovisie Songfestival won voor Zweden. Loreen en Euphoria hoorde je. En een dik aantal jaren later deed ze dat nog een keer met het liedje Tattoo. Daarvoor nog de Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. Nou, vandaag is wel leuk met de Spider Murphy Gang. Wij gaan even pauzeren.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen. Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. 2 minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en

0: raakten 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride World-bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik, verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 7 minuten tussen Land van Kuik, daar staat 1,5 kilometer. En er staat een flitser op de Deurenseweg bij Oplo. En dan ook nog een flitser bij Venraai op de Henri Dunantstraat.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort, het hele jaar door.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Boxmeer is vandaag in de band van Daags na de Tour. In klasse 1 ging de overwinning naar Hein Biemans uit Rukve. Daan Switters eindigde als tweede, gevolgd door Steven Stenekes op de derde plaats. In klasse 2 was Dennis Willems de snelste. Rijn Kobussen finishte als tweede en Tom de Vrede legde beslag op de derde plaats. Ook bij het handbiken zijn de winnaars bekend. Bij de vrouwen in de klasse W 1 tot 4 was Jacqueline Tans de enige deelnemster. Zij gaat er dan ook vandoor met de titel. Bij de heren won Thijs Heesen in de categorie H1/H2. In de categorie H3 ging de winst naar Sylvan Canrinus. Dave Versluis won in de categorie H4 en Niels Joosten in de categorie H5. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finishte als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het weer inderdaad. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolken en brede opklaringen. Er staat maar weinig wind en daarbij koelt het af naar een graad of 14. Morgen is het zonnig en wordt het zomers warm met 27 tot 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het nog warmer en kan het kwik in het oosten van de provincie zelfs tot 35 graden uitkomen. Ook s'nachts is het warm met minima van een graad of 20. En vanaf vrijdag wordt het een aantal graden minder heet door een naar het west draaiende wind. De zon blijft echter schijnen en dagelijks halen we toch nog temperaturen van 25 tot 27 graden. Files en flitsers, er zaten 9 minuten tussen het land van Kuik. Dat is tussen Sambeek en Boxmeer en Boxmeer en Peugen. En ook de andere wegen naar Boxmeer die zijn even wat drukker op dit moment. Dat komt natuurlijk vanwege Daags na de Tour. En op de Deurnerseweg bij Oplo staat een flitser. Dus kijk daar even uit. Eerste renners die komen naar Sporthal het Hoogkoor waar Carl ook staat. En die zal ze straks een interviewen. En daar hoor je later in deze uitzending meer over.

0: een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepand en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Frankrijk arresteerde sinds 6 juli 162 verdachten van brandstichting, meldde premier Le Cornu maandag op X. Het land kent een record bosbrandseizoen met 116.000 hectare afgebrand. Meer dan het vorige record uit 2022. 9 op de 10 branden ontstaan door onvoorzichtigheid, zoals sigaretten of barbecues. Op brandstichting staat maximaal 15 jaar cel. Pathé programmeert extra nacht- en ochtendvoorstellingen van The Odyssey in IMAX-zalen. Op 7 en 8 augustus draait de film om 8 uur in Amsterdam en om 11:30 in Rotterdam. Nooit eerder programmeerde Pathé zo structureel extra vertoningen vanwege de ongekende belangstelling voor de film. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste bui het oosten uit. Blijft het droog en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden met een rustige avond en afnemende wind.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Omroep Land van Kuik, verkeersinformatie van de ANWP. Er staat 4 kilometer file tussen het Land van Kuik. Daar staat 10 minuten vertraging. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de daagse tour. Tussen Beek en de Nederlandse grens, daar staat 2 minuten vertraging op de A12. Flitsers zijn er niet gezien. Mocht je er toevallig toch één hebben gezien, geef ze door op 0485-381-777.
9: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht.

0: Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: hebt hem de afgelopen weken misschien veelvuldig voorbij horen komen tijdens de Tour de France. Gérard Lenormand en La Ballade de Jean Zerux. En dat op 7 minuten over 8. Een hele goede avond. 27 juli 2026, de 50ste editie van Daags de Tour. Die is al sinds 12 uur vanmiddag bezig. Met klasse 1 en 2 die om 12 uur van start gingen. De handbikers, de bedrijvenbokaal, de meet and greet was daarna met de belofte en de elite van de vrouwen. Die om 4:30 zijn gestart voor de 60 kilometer. Nou, die zijn ook inmiddels al lang klaar. De Rabobank dikke bandenrace die is verreden voor de jongste jeugd. En de show- en de reclamecaravaan die is inmiddels ook van het parcours af. Want die zijn om 8 uur... waarom 8 uur klaar? Inmiddels is de meet and greet bezig met de profrenners die zich inmiddels verzameld hebben bij Sportcentrum Het Hoofdkoor in Boksmeer. Er is ook Karl de Bruin, die heeft diverse interviews gehad met de renners. Zo onder andere ook het winnaar van het bergklassement. Die hoor je zo meteen. Maar hij sprak ook nog eventjes met rondebaas Pierre Hermans.
1: Ik hier, nou nog voor de start van de Daagse naar de Tour met Pierre Hermans. Wat ik gelezen heb, ga jij ook afscheid nemen?
2: Ja.
1: Je hebt toch,
2: dit is mijn laatste editie, maar niet de laatste editie van Boksmeer natuurlijk.
1: Nee, dus de 50ste editie.
2: De feestelijke editie, dat is ook tevens mijn laatste. Maar het is niet zo dat ik vanavond mijn laptop en mijn auto en mijn sleutel in moet leveren. Zo is het ook niet.
1: Nee. Je hebt het met heel veel plezier en passie gedaan. Tenminste, ik ken jou al een paar jaar.
2: Het zou ook een beetje raar zijn als ik nou zeg, ik had al zo'n hekel.
1: Nee.
2: Ik vind nu ook nog leuk. Nu ook met jou, maar ik vind alles leuk.
1: Ja. Maar even terugkijkende, zeg maar, vanaf 2013 ben je, dus 13 jaar ben je hier de rondebaas geweest.
2: Ja.
1: Hoe is het zich dan ook geëvalueerd, of geëvolueerd, zeg maar, hoe is het helemaal ontwikkeld? Volgens mij is 50 jaar en de laatste 13 jaar, hoe zijn die geweest?
2: 50ste editie, ja. Voor mij is het 12e editie. Mijn voorganger Ad Rijn heeft er 38 gedaan. Ja, we hebben wel, goed, ik kom uit het bedrijfsleven. We hebben wel gebouwd aan die organisatie. Samen met Twan Poets, toen Jan van den Heuvel en nu Leon Nabius. Die woont overigens in Verrij.
1: Ja, Leon ken ik.
2: Ja, die zit ook in het bestuur. Dus we hebben wel een goede, gezonde organisatie neergezet. Met reserves op de bank, met goede sponsorcontracten. Een heel team van jonge mensen daarbij. De ouderen waar ik onder val, die moeten een beetje naar de rand van het ravijn geschoven worden. Ja, niet om erin dood te vallen, maar wel om die terug te komen. En om het stokje over te nemen. En die vinden dat ook leuk. Nee, ik denk wel dat we toekomstbestendig zijn.
1: Ja,
2: van 70, 80 criteria die er waren toen wij begonnen in 2013, zijn er dit jaar nog maar 10.
1: Ja, dus niet veel meer step-out. Voor mij in het vroege verleden hebben we een Vanraai nog wel eens een keer gezien, dat bij mij in de buurt. Ja. Maar nu Boksmeer staat als een huis. Dus.
2: Ja, nee, dat klopt, daar ben ik mee eens.
1: Ja.
2: Daar hoort Vanraai ook bij. Hè. En of het nou om de renners gaat, Mike Teunissen of Wout Poels. Wout Poels, dat weet je, is onze ambassadeur.
1: Ja. Klopt, heb ik gelezen. Ja, ook mooi.
2: Ik bedoel, dat zei ik vaker ook in interviews. Wout en Mike die zijn in de achtertuin van Boksmeer geboren. Toen kon ik de eerste weken niet in Verrij komen. Dan kreeg ik zoveel commentaar op hun uitspraken. Maar goed, we doen dat samen. En ik zei ook mijn kleine regio. Want van Noord naar Zuid in Amsterdam is verder als van Boksmeer naar Verrij, toch?
1: Ja, maar ik denk ook hier, wat ik qua toeschouwers zie, dat er ook nog heel veel breed is, zeg maar, dat Verrij. Als ik daar rondloop, dan zie ik heel veel Vanraai en omgeving zie ik hier lopen. Ja.
2: Ja, weet je, als Mike of Wout komt fietsen, en uiteraard hebben we meer Limburgs, had ook met Tom Dumoulin, dat brengt ook weer volk. En het is hier gratis entree, maar uiteindelijk als ze een biertje drinken, krijgen we een gedeelte van die opbrengst.
1: Oh, ja,
2: dus
1: kijk.
2: Is eigenlijk iedereen blij. Ja, zo hebben we toen geregeld in 2013.
1: Ja, ook mooi dat je dan ook die inkomsten uiteindelijk ook weer terugkrijgt.
2: Ja, als hun niks verkopen, dat is er nooit gebeurd, maar bij wijze van hoe ze ons ook niks te betalen.
1: Ja, maar dit is voor hun toch wel een extra inkomstenbron, dingen jaarlijks. Jaarlijks is het wel, Daags naar de Tour is toch wel iets...
2: Al die samenwerkingen die verlopen allemaal fantastisch.
1: Ja, mooi. Dus ik moet wel een beetje opletten. De renners, rennersveld. Ja. Wie regelt dat? Regel jij dat samen met Twan?
2: Ja, Twan Poels is daar de voorganger in. En Wout Poels zal er zich uiteindelijk ook over bekommeren.
1: Okay.
2: En ik ben erbij betrokken. En ook een bestuurslid. We doen dat maar samen beslissen. Maar goed, Twan Poels is oud-profrenner. En die heeft zijn netwerk in de wielerwereld. Maar goed, die is vandaag ook 63 geworden, dus het is al heel lang geleden dat hij gefietst heeft. En die jonge renners, die kennen hem niet.
1: Ja.
2: Dus, maar daar is allemaal prima gegaan. En die vond ook overigens die stap ook op. Ja, dat heb ik net gezegd, dat Twan Poels die stap
1: ook. Ja, op. Had ik ook gelezen, ja.
2: Oh, ja. Ja. Oh, dat had je gelezen, ja.
1: Ja, maar ook, je hebt het net ook gezegd.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus
1: mooi.
2: We hebben een goede gezonde organisatie hier staan. En dat is iedere keer een uitdaging. Want sommigen zeggen dat het steeds moeilijker wordt. Ja, het wordt ook moeilijker, omdat die renners meer vragen. Is dat zo? Ja, dat is zo.
1: Ja.
2: Maar de sponsorinkomsten zijn ook bijna verdrievoudigd ten opzichte toen gestart. Hè. En ja, de benzine wordt duurder, maar de automonteurs wat auto wegbrengen. Dat kost ook meer dan 13 jaar geleden, toch?
0: Pierre Hermans was in gesprek met Carl de Bruin over deze editie van Daagse Tour. Zometeen om 8:30 dan starten de profs. Op dit moment bezig de meet and greets met de profsrenners. En zometeen gaan we eventjes luisteren samen met Erik die aan het parcours staat. Wie er ook alweer allemaal meedoen.

0: Jefferson Airplane and Somebody to Love. Het is kwart over acht geweest. We gaan eens even kijken of we kunnen gaan schakelen met het parcours in Boksmeer. Erik Vleugels is daar al de hele dag. Erik, kan je me horen?
1: Ik kan je horen, ja. Kun je mij ook horen?
0: Ik kan jou ook horen. Jij bent aan het meeluisteren naar de renners die op dit moment op het podium komen. Tenminste, dat denk ik toch?
1: Nee. Ik ben al naar start-finish toe gegaan.
0: Oké.
1: Bij het podium is het zo erg druk. Daar kunnen eigenlijk heel weinig mee. Dus ik ben alvast bij start-finish. Daar komen de eerste renners al aanzetten. Die is dus zo meteen gaan starten. Half negen gaan we beginnen. En als het goed is, zijn ze altijd redelijk van de klok. Dus zal het ook half negen zijn. Dan zal eerst de bekendste renners, die gaan natuurlijk even een rondje in de limousine. Of in de limousine, in de cabrio. Samen met de rondemessen. En die gaan dan een rondje rijden. En als die terugkomen, stappen ze op de fiets. En dan gaan ze met z'n allen nog een rondje rijden, zeg maar. Zich even aan het publiek laten zien. En dan krijgen we de officiële start van de 80 kilometer hier die ze gaan rijden, de 40 rondes in Boksmeer.
0: Ja, voor de duidelijkheid van de mensen thuis die het nog helemaal niet hebben meegekregen, wie staan er allemaal aan de start?
1: Nou ja, we hebben Wilco Kelderman. Die heeft niet meegedaan met de Tour, maar die heeft wel het Nederlands kampioenschap gewonnen. Is net een week voor de Tour. Was dit jaar in Nijmegen die koers, hè, met Berg en Dal erbij.
0: Ja, klopt.
1: Heel mooi parcours wat ze daar hadden. Ja, daar heeft Wilco Kelderman gewonnen. En die zal dus vandaag in het rood-wit-blauw hier komen optreden. Dan hebben we Jasper Philipsen uit België. Ook wel bekend voor de Tour natuurlijk. Echt een topsprinter. Heeft de 17e etappe gewonnen. Heeft ook ervoor gezorgd dat Mathieu van der Poel die laatste etappe heeft kunnen winnen. Dus wat dat betreft ook een hele goede rijder waar we heel veel van kunnen verwachten vanavond. Dan hebben we de bolletjestrui uit Ecuador. Richard Antonio Carapaz. Ook een grote naam natuurlijk. En daar gaan we ook vandaag heel veel van verwachten met zijn bolletjestrui.
0: Wat ik me dan afvraag, hoezo ze die hebben kunnen overhalen om helemaal naar Boksmeer te komen?
1: Ja, dat is altijd een goeie. Hè? Want ik denk dan ook altijd van waarom niet Mathieu van der Poel? Hè? Want dat is toch weer een Nederlander. Ja, laat die dan komen, zo zou je denken. Blijkbaar hebben ze Carapaz al eerder vast kunnen leggen. Mm-hmm. En dan zijn de prijzen nog goed. Hè? Ze gaan meestal in de eerste week, de eerste rustdag die ze hebben, proberen ze al wat renners vast te leggen. En als die dan nog geen etappe gewonnen hebben, dan heb je ze nog redelijk goedkoop. En dan, dat zal met Carapaz dus ook gebeurd zijn. En daarna heeft hij de koninginnenrit gewonnen. Hè? De 20e etappe, dus de ene
0: mooiste,
1: laatste dag.
0: Ja. Naar Alpe d'Huez.
1: De mooiste eigenlijk. Ja. Dus wat dat betreft, wat kunnen we ervan zeggen? Het is gewoon hartstikke goed dat we die hebben, dat we toch een buitenlander hebben. Want normaal gesproken hebben we alleen de Nederlanders aan de start hier.
0: Ja, en Jasper Philipsen dan, hè?
1: Ja, en Jasper. Nee, maar normaal proberen ze alle Nederlanders aan de start te krijgen voor de Tour. En dat hebben ze dus deze keer niet gedaan. En hebben ze een paar buitenlandse renners voor in de plaats gedaan. Ja, dat kan ook publiek trekken natuurlijk uit het buitenland.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: Ja, en verder zie ik Tijmen Arendsman, daar de winnaar van vorig jaar.
1: Ja, en eigenlijk de beste klassementsrenner in de Tour, hè? Want hij is de beste Nederlander daar op de 22e plaats. Ja. Dus hartstikke goed gedaan. En die zal zich ook vandaag wel een paar keer laten zien. En ik weet ook niet of hij, of hij ook mee mag in die cabrio. Ik ga ervan uit dat Wilco erin komt. En Jasper Philipsen en Carapaz dan. En misschien Arendsman ook nog wel. Maar geen idee. Nee. We hebben in ieder geval nog als toerrenners Huub Arts die erbij zit. Tim van Dijken. Pascal Eenkhoorn.
0: Rick Pluimers. Erik Pluimers hoor ik vaak vallen, die naam.
1: Ja, Rick Pluimers.
0: Ja. Ja.
1: Ja, die hoor je ook vaak. Ja, is ook een toerrenner. Doet het op zich ook heel goed. En Mike Teunissen natuurlijk, die het ook niet slecht doet. Ja, wat dat betreft hebben we nog redelijk wat toerrenners hier aan de start zitten. Dus ik ben benieuwd wat ze vanavond laten zien.
0: Doen er ook renners uit deze regio mee?
1: Ja, dat is lastig, want wij hebben tegenwoordig geen woonplaatsen meer erbij staan. Want dat mag niet meer. Dat heeft met de privacywet te maken. Ik weet alleen dat Philip Heijnen, die komt uit Wanrooy.
0: Ja, daar ging het ook over, ja.
1: Ja, dus die ken ik toevallig. Dat is een baanwielrenner. Hij heeft het Nederlands kampioenschap gewonnen in de puntenkoers van het baanwielrennen. Dus die doet het ook heel goed, Philip Heijnen.
0: Ja. Heeft schijnbaar op een haar na de Tour de France ook gemist.
1: Ja, dat zou kunnen, dat hij zich net niet gekwalificeerd heeft voor de Tour, ja. Okay. Dus, ja.
0: Goed, we gaan het...
1: Ik wilde kijken of er voor de rest iets bij zat, maar... ik zag de zoon van Erik Dekker, die hier ook jarenlang meegedaan heeft. Hè. David Dekker, die doet mee, dus misschien is Erik Dekker hier ook wel aanwezig vandaag. Ik heb hem nog niet gezien, maar misschien staat hij bij het podium. Dus ik zal straks eens kijken of ik hem nog ergens tegenkom. Dus... Dat is allemaal jeugdherinneringen.
0: Yes, ja, we gaan het allemaal meemaken zo meteen. Renners gaan nu richting de start of rijden ze nog rond?
1: Nee, de meesten staan hier al. Ik heb er al een stuk of 15 of zo, die staan al hier aan start-finish. Ze zijn allemaal een beetje in buurten met dingen met Pierre Hermans. Dus ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat als ze zo meteen... Ik hoor over de speaker in ieder geval dat ze nog steeds met de rennerpresentatie bezig zijn.
0: Ja.
1: Dus als we straks iedereen hebben, Jasper Philips hoor ik nou. Dus dan zijn we bijna bij de laatste gekomen. En dat betekent dat we zo iedereen hier aan de start zien verschijnen.
0: Komen we zo meteen weer bij jou terug, Erik. Eerder vanavond sprak Karel de Bruin met de winnaar van het bergklassement uit de Ronde van Frankrijk, Richard Carapaz. Helemaal dus uit Ecuador.
2: Ja. Sorry, do it again. I thought it was... sorry. Hallo, ik sta hier bij Richard Carapaz. We doen het interview in het Engels en daarna ga ik het vertalen voor jullie. Dus, en ik had hem de vraag gesteld. Richard, congratulations again on the incredible tour.
0: En dit is het moment in het interview dat het heel even stilvalt. Dat gaat, als het goed is, zo meteen weer verder. Als ik het zo goed begrepen heb. Het duurt eventjes, denk ik nog. Maar het ging toch weer. Ja,
3: eerst weer. Nou, I enjoy this. I think so. After this tour, we need to take time for recording this tour. No, yeah, I think so. It's amazing for me. But yeah, I'm feeling great. Now enjoy the after this tour. And it's okay.
2: Yeah, thank you for your answer. And yeah, you were incredibly busy at the tour, and you won, of course, the prize of the most cyclist. So that was beautiful. Was that a goal in front, or it just happened and you thought, okay, I'm in good shape, let's try it?
3: I think so. At the moment, my program is today is the easy, and in the weekend we have another races. But yeah, at the moment we need to enjoy this moment. No? I think so. It's super important for me, for my career. I think so. It's the Alpe d'Huez is the most important stage in my career. No, mm-hmm. After this we need a good time for.
2: Yes, thank you. And now you are in Boxmeer. How long you are here already?
3: Yeah, about that. It's my first time. I tell you, it's my first time, and we need to enjoy this emotion. I stay with the fans today. I think so. It's a proper party, you know.
2: Yeah, you stay. have this experience already here in Holland. To drive among a lot of people and cycle.
3: Easy for me, no? Nice in this town. I think so. Stay with together, good memories. And today, this is more easy for me, no? Not so complicated. The same the tour, but
2: yeah
3: it's more easy. It's today is for enjoy, but. The last week, and it's easy.
2: yeah. 180 kilometers.
3: Yeah.
2: So that's easy for you now. Yeah.
3: In, after in, the Grand
2: after
3: Tour.
2: After the Grand Tour. Yeah. This is a piece of cake. Piece of cake. Yes, thank you, Richard. Good luck.
3: Yeah, nice to meet you. Thank
2: and,
3: you.
2: And yeah, I will transfer it to my...
0: Dat was Carl de Bruin in gesprek met Richard Carapaz, de winnaar van het bergklassement. Inmiddels is diezelfde Carl de Bruin onderweg naar zijn plek. Als het goed is, kan je me horen, Carl? Nee, Carl hoort mij niet. Dus dat moeten we nog eventjes maar oplossen dan. In ieder geval, zometeen om 8:30 begint de grote prijs van Boxmeer.

0: Avicii met Robbie Williams en The Days op precies 8:30. Eens kijken of we contact hebben met Boxmeer, want daar gaat zo meteen de ronde van Boxmeer beginnen. De profs staan ze al klaar, Erik?
1: Nou ja, nog niet allemaal. Er komt nog van alles aan fietsen, maar het zou toch ieder moment moeten gaan beginnen. Ja, het staat zwart van de mensen, moet ik zeggen. Want echt 4-5 rijen dik. Zo druk heb ik het eigenlijk nog nooit gezien. We hebben natuurlijk ook wel schitterend weer vandaag. Het is niet echt warm. Het is lekker droog. Dus wij willen nog mensen komen. Daar zal vast nog op het parcours nog wel wat plaats zijn. Alleen hier bij start-finish op het moment niet. Alleen als ze zo meteen natuurlijk gestart zijn, dan zal het publiek zich nog wel een beetje gaan verdelen over het parcours heen. En zullen zien dat op het einde dat iedereen weer hier naartoe komt natuurlijk. Om te kijken wie er als eerste over de finish zal gaan bij profronde. We gaan even kijken wat ze roepen van alles in ieder geval. Ik ben kijken, want er staan ook heel veel camerateams om me heen. Die allemaal de beste beelden willen schieten van de bekendste renners natuurlijk. En daar zit het publiek ook allemaal op te wachten. Dus het is even wachten tot we zo meteen in ieder geval met die cabrio gaan rijden. We zien nu dat de renners een beetje plaats moeten gaan maken. Dus het kan niet meer al te lang gaan duren tot we hier dan toch eindelijk dat eerste rondje kunnen gaan rijden.
0: Oké, we wachten even af. Eens kijken of Karl er inmiddels ook is. Karl, hoor je mij? Nee, als het goed is... Nee, ik heb geen contact met Karl. Nee, dus dat moeten we even proberen te fixen. Maar goed, voorlopig zijn we dus aan het wachten op die eerste ronde. Is het nou ook zo dat die cabrio zo meteen al gaat rijden, Erik?
1: Ja, als het goed is wel, maar Carapaz komt nu pas aanrijden. Okay. Dus hij komt nu net van het podium af. En die moet natuurlijk helemaal naar voren toe. Ja, hij komt nu, wordt begeleid naar voren toe. Dus hij mag zo meteen sowieso met de cabrio mee. Er staat er eentje met een bolletjestrui ook in het publiek. Die krijgt er nou een handtekening op. En hij staat nou vooraan met de grotere namen. Jasper Philipsen staat erbij vooraan. Wilco Kelderman staat vooraan erbij. En dan ben ik heel even aan het kijken wie we daar nog hebben. Philip Heijnen, die uit Wanrooij dus, staat ook vooraan. Mag ook vooraan in ieder geval mee starten zometeen. Maar wij gaan eerst kijken of ze dadelijk dan die cabrio ingaan. Of dat ze nou gewoon zo. Kijk, Pierre Hermans gaat iedereen nou even een handje geven. En dan moet de rand gaan beginnen. Want het is al 8:30 geweest. Hè? Dus, en normaal gesproken zijn we rond 10:00 klaar. Maar dat zal dan wel ietsjes later worden vandaag. Maar we hebben alle tijd. Als het goed weer blijft, dan vind ik het niet zo heel erg.
0: Oké, gaan we nog even een plaatje draaien. En komen ze meteen even bij je terug, Erik. Dankjewel voor nu. Het is 8:30 geweest. Zometeen dus de ronde van Boxmeer. 80 kilometer over 40 rondes met de profs. En dit is Falco en der Commissar.

0: Falco uit 1983 en Der Commissar. Het is 7 minuten over 8:30. Eens kijken of we nu al contact hebben met Karel. Karel, ben je daar?
1: Ik ben er.
0: Ah, jij bent er. Je microfoon moet je iets harder, begrijp ik.
1: Ah. Hoor je mij nu goed?
0: Ja, nou hoor ik je beter.
1: Kijk, ja, ik moet even de instellingen goed en mijn telefoon die was bijna leeg, dus
0: okay.
1: We zullen even kijken hoe alles werkte.
0: Ja.
1: We staan nu op het parcours, de zon vol in, met de beide bochten richting het centrum weer terug.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik hoor dat we nog niet zijn begonnen, maar zoals jullie al gehoord hebben, zijn we al de renners hebben wat geïnterviewd. Hè. Richard Carapaz was al heel vroeg.
0: Ja.
1: Jasper Philipsen was al juist heel laat. Dan zal ik daar nog even doorsturen nog.
0: Dat is goed. Ja.
1: Daar heb ik ook nog een interview van. Dus voor mij maar betreft mag het spektakel gaan beginnen. Met Mike Teunissen, met Huub Arons, Wilco Kelderman. Daar had ik ook een interview voor gemaakt. Ja, de Nederlandse renners die gaan ervoor. En ik ben benieuwd in hoeverre de buitenlandse renners kunnen tegenhouden.
0: Oké, we gaan het meemaken. Bij start-finish staat Erik. Erik, hoe staat het ervoor? Want volgens mij komt Carapaz niet los van de fans.
2: Nou, hij is in de cabrio gekrommen.
0: Ah.
2: En daar gaat nou een ronde mensen in ieder geval naast hem zitten. Jasper Philipsen, die gaat ook in de auto als het goed is. En daar zit ook weer een ronde mens bij. Dus die auto's gaan zo meteen vertrekken. En die gaan in ieder geval al een rondje rijden. En dan, dan kan het publiek ze even allemaal goed bekijken natuurlijk. Maar daar is het even op wachten tot die cabrio's gaan starten. Daar staan nog een hele hoop camerateams voor. Dus zolang die ervoor staan, kan er nog niet echt vertrokken worden. En de rest van de renners die zijn maar een beetje aan de zijkant gaan staan. Een beetje op de fiets gaan zitten ook. Want die denken, duurt hier nog wel even. Dus dan kunnen we wel blijven staan. Maar ja. Dat duurt alleen maar langer. Dus het is even de vraag hoe lang het allemaal nog. Maar zo te zien, de deuren gaan dicht in ieder geval. Dus dat zal betekenen dat we toch ieder moment met die cabrio rond gaan rijden. En dat zal toch wel een minuutje of 5 in beslag nemen hoor, voordat ze de ronde gemaakt hebben. Want ze gaan niet zo heel hard rijden natuurlijk. Dat iedereen ze goed kan zien en iedereen mooie foto's ervan kan maken. En dan, als ze dan weer terugkomen, dan kunnen ze op de fiets stappen. En dan, dan kan het spel losgaan hier. Dan kan het gaan beginnen over die 80 kilometer en die 40 rondes. Dus, en ik ben benieuwd hoe snel het allemaal zal gaan vandaag. Want bij de dames was het rond de 3 minuten. We zaten met de dingen met de amateurs op 2:45. Dus ik verwacht ook eigenlijk wel dat die profs toch wel rond de 2,5 minuut een rondje moeten kunnen maken. Maar we zullen het straks zien of het tempo erin zit. We gaan nu in ieder geval vertrekken. Er zijn dus 2 cabrio's weg. We hebben dus Jasper Philipsen hebben erbij zitten. En Carapaz in de eerste auto, Philipsen in de tweede. En de rest gaat er nu een beetje achteraan fietsen ook nog. Maar ook niet allemaal. Dus alleen de renners uit de Tour, denk ik, die mogen nu aansluiten. En Wilco Kelderman zat er sowieso bij. En ik weet niet of de rest daar ook nog achteraan gaat, achter die cabrio's. Maar ja, ik denk het wel. Ja, iedereen, alle renners mogen dus even een rondje mee fietsen. En als ze dan zo meteen terugkomen hier bij start-finish, dan gaan we het officiële startschot krijgen. En dan gaat het dus echt beginnen. Maar dat zal nog zeker een minuut of 5 gaan duren. Dus wat mij betreft,
0: Ja, muziekje. Van Rondé.
2: Ja.
0: Nieuwste single, dit is Oh My God.

0: Zo'n beetje de beste band die Nederland voortbrengt op dit moment. Rondé, Oh My God, nieuwste single hoorde je bij Omroep Land van Kuik. Voor de volledigheid vermelden we even dat er vanuit Boxmeer geen live beelden zijn. Dat is wel eens geweest, een jaar of twee, drie geleden. Maar vanwege het gebrek aan geld en besparingen is dat dus dit jaar niet. Wel hebben we de radio-uitzending op Omroep Land van Kuik en de visual radio-uitzending op Omroep Land van Kuik TV. Zometeen dus de start van die profronde in Boxmeer. Inmiddels rijdt de cabrio naar grond met de diverse profs die ja, toch wel grote prestaties hebben neergezet in Frankrijk. Erik Vleugels, jij kijkt daarnaar.
1: Nou ja, op het moment kan ik helemaal niks zien.
0: Dan kunnen we misschien even kijken of ze bij Karel zijn. Karel?
2: Ja, ze zijn hier.
0: Ze zijn hier, hè? Daar.
2: Ja, ze rijden net voorbij. Iedereen een beetje aan het kletsen. Richard en Jasper zitten apart in de auto. En Pierre zit bij Richard in de auto. Ja, Pierre is natuurlijk voor het laatste op de baas. Dus de laatste keer wel zien en horen. De andere renners die rijden er achteraan. En ja, is een meute die heel even nu rustig aanrijdt. Maar het zal als het druk zijn bij start en finish, zal het wel gaan knallen in het begin.
0: Oké, nou, we zijn benieuwd. Heb je nog meer opmerkelijke dingen gezien, Karel?
2: Ja, wat heb ik gezien? Ik ben natuurlijk in de sporthal geweest daar, om interviews af te leggen. En dan zie je dat, wat ik net al zei, Richard Karapap was heel goed. Dan kan ik al meteen een interview doen, wat ik niet verwacht had. Dan dacht ik zo, wow. En daarna komen de renners allemaal binnengedruppeld. Ja, dat is mooi om te zien, zeg maar. Ik ken nog niet alle renners, dus nee. Daar ook het leren kennen. Ja, je ziet ze gewoon de groepjes wel, zeg maar. Je ziet ze lachen. En ondanks dat ze dan over de tour praten, dan zijn ze even wat eten, even wat rusten, wat lachen. Ja. Daarna zien ze omkleden, dan zie je weer een hele andere figuur. Niet meer in een normale outfit, maar gewoon echt in het renners-outfit. Dan veranderen ze gewoon ook in het gezicht, veel serieuzer. Ja, dat viel me wel op.
0: Ja. En jij sprak ongetwijfeld, of onder andere, met de Belgische renner die vandaag aan de start staat, Jasper Philipsen.
3: Ja, ik zit hier met Jasper Philipsen. Dankjewel, alvast. 17 etappen gewonnen. En gisteren was een mooie apotheose van de finale van Parijs. Hoe is dat, die 7e etappe met Mathieu? Wat een dammig, fantastische knecht.
4: Ja, absoluut. Ik denk een heel moeilijke toer gehad in het begin. Mathieu won dan rit 9, vlak voor de eerste rustdag. Dus hij heeft wel momentum bij de ploeg gedraaid. En wel ons. Ja, heel mooie prestaties nog geleverd. Heel mooie ploegprestaties. En met een heel mooi resultaat ook.
3: Ja, die laatste dingen dan net 1-2. Ja, voor de ploeg is natuurlijk heel, heel fijn om dit zo af te sluiten.
4: Ja, absoluut. Ik denk dat we echt een heel uniek resultaat hebben. De laatste wedstrijd. Iets waar waarschijnlijk nooit zal terugkomen. Dus wel echt een moment om van te kunnen genieten en vast te pakken en daar met fierheid op terug te kijken.
3: Ja, en nu dan Boxmeer. Ben je al eerder hier geweest?
4: Nee, dit is de eerste keer. Ik ben wel benieuwd naar de sfeer, naar gezelligheid, naar hopelijk veel supporters en toegejuicht langs de kant.
3: Ja, in ieder geval, hier zitten wel dranghekken. Niet dat is in de bergen, hier is lekker rust, maar heel veel publiek.
4: Ja.
3: Dus de dingen, dat ga je hier doen? Voor de winst?
4: Ik hoop het natuurlijk te gaan. Ik hoop een mooie avond te geven aan toeschouwers. En van deze avond te kunnen genieten. En samen met het publiek toch een glimp te geven uit de Tour de France.
3: Ja, dat zal wel. Er waren ook genoeg Nederlandse renners, jij en dan Richard is hier.
4: We hebben wel leuk een aantal toerrenners die aan de start staan. Dus is leuk voor het publiek om die 3 weken misschien intensief gevolgd hebben. Om toch in real life dan ons bezig te zien.
3: Ja, ik zie jou vaak zat binnen en dan denk ik van nou zit ik langs jou een interview te doen. Ook heel, heel speciaal.
4: Dat is wel leuk, ja.
3: Ja, top. Dankjewel.
0: Karl de Bruin in gesprek met Jasper Philipsen. Ze gaan met ze terug naar start-finish. Erik, zijn ze er klaar voor?
1: Ja, nog steeds niet.
0: Nog niet.
1: Maar,
0: we
1: wachten. Ja, ik zei het ook, het zal wel een minuut of vijf duren. Ja. Dat ze hier ongeveer terugkomen en dan gaat het gebeuren. Maar het zal niet meer zo heel lang duren tot het uiteindelijk die cabrio's hier tevoorschijn komen. En dan kunnen de mannen op de fiets stappen en dan kunnen ze gaan vertrekken. Maar dat is toch heel even afwachten dus. En wat ik zei, ja, het is druk. Het wordt alleen maar drukker nog. Dus er is nog steeds meer publiek bijgekomen. En ik hoor dus dat ze eraan komen. Dus zometeen toch echt gebeuren. De man met haar. Kijkt ook niemand raar van op dat hij met een pistool rondloopt hier. Dus het zal wel zo horen. En dan gaan we dadelijk kijken als ze hier voorbij komen. Dat het dan eindelijk kan gaan beginnen. Het zal dus ook geen rollende start zijn. Want ze zullen eerst op de fiets moeten stappen. Ja, Jasper Philipsen en Carapaz. En dan kan het spel losgaan. Ik kan het ook heel moeilijk, omdat het nou zo heel erg druk is, hè? Heel moeilijk in de verte kijken. Zo meteen als het wat rustiger wordt, dan ga ik mijn vaste plek opzoeken. En dan, waar ik dan sta, dan heb ik in ieder geval goed zicht op alles. Ik zie de motards nu aankomen. En dat betekent dat dus ook nou, ja, ik zie hier de eerste aankomen. Carapaz komt hier aan. Dus die heeft zijn rondje gemaakt. En dan Jasper Philipsen daar als tweede met Pierre Hermans in de cabrio. En die moeten dus zo meteen uit gaan stappen, op de fiets stappen. En hier komt de rest van het rennersveld erachteraan. Dus ik denk nog een minuutje of twee, drie zoiets dat we dan toch echt kunnen gaan starten. Dus dat gaan we nog maar even meenemen, dat startschot, denk ik. Ik weet niet of je nog vragen hebt.
0: Ja, nou, wat is eigenlijk zo'n beetje de naam die het meest wordt genoemd voor als favoriet vanavond?
1: Nou ja, dan is het toch Philipsen die genoemd wordt als winnaar. Ja, en dan pas eigenlijk tweede en Kelder. Derde.
0: Kelderman, ja.
1: Normaal durf ik altijd wel de voorspelling te doen. En meestal klopt het ook wel. Maar ik durf nou weinig. Ja, Philipsen die komt sowieso op het podium. En Carapaz komt ook op het podium. Maar de nummer drie, dat is even de vraag. Of dat inderdaad Kelderman gaat worden. Of dat het toch Tijn Arendsman gaat worden. Want dat is natuurlijk ook wel een publiekslieveling. Hè? En we hebben er nog wat meer tussen zitten. Zoals Mike Teunissen uit de buurt. Hè? Dus ja, wie weet laat die zich wel zien vanavond. En dat komt natuurlijk ook voor. Dus,
0: ja, wie weet worden we ook compleet verrast. Hè?
1: Ja, zou het?
0: Zeg nooit nooit. Het is bijna nooit gebeurd natuurlijk. Maar het zou zomaar kunnen een keertje. Libellium editie. Misschien zijn ze wat geks van plan.
1: Ja, je weet het niet. Dus we gaan het afwachten. Ja, okay. Ze zitten in ieder geval op de fiets. Dus we gaan bijna starten. Dat betekent dat we zo meteen het startschot horen en dan zijn we los. En dan in het begin wordt er natuurlijk nog niet zo hard. Zullen we een paar keer inderdaad de bekende renners uit de Tour en zo op kop zien rijden. En de echte finale zal zijn vanaf een rondje of 10 voor het einde. Dan zal er echt geknald worden en dan worden er geen cadeautjes meer gegeven.
0: Ik hoor aftellen, ja.
1: Nou, bam. Ja, dat was het startschot. Ja, los in ieder geval. En we gaan straks ook een keer de tijd opnemen om te kijken hoe lang ze over een rondje doen.
0: Ja, dat zal in het begin.
1: Het eerste rondje, wat ik al zeg.
0: Ja, dat zal in het begin natuurlijk wat langzamer zijn dan op het eind.
1: Ja, en straks gaan ze natuurlijk die premies zo geven. Ja. Als ze dan wordt er de bel geluid. Als ze dan weer voorbij start-finish komen, dan krijgen ze prijzengeld. En dat is bij de pros altijd wel redelijke prijzen die ze hebben. Bedragen durf ik nou ook niet te noemen, want die zeggen ze ook niet meer erbij nou. Maar ik weet in het verleden dat er wel prijzen waren van €500, €250. Dus daar wil je nog wel eens een keertje iets harder voor trappen.
0: Dat lijkt me ook. Goed, ze zijn in ieder geval gestart. Dat betekent dus dat ze richting Karl komen. Karl?
5: Ja?
0: Vertel, ze komen richting jou.
5: Ja, ik heb niks gezien.
0: Ik hoor jou heel slecht, Karl. Misschien kan je iets naar je microfoon praten.
5: Ook een dikke pluim verdienen. Hoor je mij nou wel goed?
0: Ja, nou hoor ik je beter, ja.
5: Oké, dan moet hem af en toe goed zetten, anders krijg ik veel te veel bij. Ja, dan komen de motards. Dus
3: ja, er komen de renners. Twee voetdaagse voor en dan komen de renners aan. Langlund. Kijken wie daar voor staat. Gaan dat liggen. En dan Jasper Philips op de vierde positie. Komt iedereen erachteraan. Komt heel rustig. Niet bezweet. Maar gewoon lekker rustig in de peloton. Dus, niet veel gaan.
0: Volgens mij sta je heel dicht bij een speaker ook, want het achtergrondgeluid is echt heel hard.
3: Ja. Oké, maar dan iets meer, ik ga iets meer naar voren toe. Ja.
0: Dat lijkt me een goed idee, Karl.
3: Ja. Nou.
0: Ze zijn dus inmiddels gestart. Zometeen kijken we hoe de eerste doorkomst is bij jou, Erik.
1: Ja, ja, we zullen zo meteen even afwachten als ze hier voorbij komen. Het zal nog wel een minuutje of anderhalf duren tot ze hier voorbij komen. En dan, wat ik zeg, er zal nog niet zo heel veel aan de hand zijn bij die eerste paar rondes. Dus echt veel valt er dan ook niet te melden. Maar ja, daarvoor zei ik al, als je vragen hebt, stel ze. Dan zal ik ze beantwoorden.
0: Nou ja, op dit moment zijn er weinig vragen. Ja, het is druk bij start-finish en over het hele parcours heen, denk ik. Toch weer veel mensen naar Boxmeer gekomen.
1: Ja, en ik heb ook het idee dat het echt meer is dan andere jaren.
0: Oké.
1: Maar in ieder geval, als ik hier in dit eerste deel kijk, bij start-finish. Bij Karel hoor ik ook dat het druk is.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft verwacht ik wel... Dat het toch wat drukker is dan andere jaren. En ik hoorde vorig jaar dat we zo'n 30.000 man hadden. Ik zie nu de motorentrans voorbij komen. Dus dat betekent dat de renners eraan komen. En dat is zo hoor. We hebben de renners hier voorbij en zien gelijk even Julius van den Berg ontsnappen uit het peloton. Maar dat wil natuurlijk niks zeggen. Die rijdt even een rondje voorop en dan is hij natuurlijk weer weg. Dus in het begin zal het allemaal niet zo spannend zijn wat er gebeurt. En kunnen we makkelijk één of twee plaatjes draaien voordat we weer terugkomen.
0: Oké, nou we gaan ook richting het nieuws van 9 uur. Zijn straks natuurlijk ongetwijfeld weer gewoon bij je terug met het vervolg van deze daagse Tour. De profs die zijn begonnen en zometeen natuurlijk veel meer.

0: Beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor één entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlam op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
0: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort, het hele jaar door.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Muziek uit de jaren 70 van Wild Cherry. Een play that funky music. En dat om 6 minuten over 9. Je luistert naar Omroep Land van Kuik. We zijn bezig met Daags in de Tour 2026, de 50ste editie. En de profs die zijn iets voor 9 uur vertrokken voor de 80 kilometer over 40 rondes. Hoe ver zijn ze, Erik?
1: Ja, hoe ver zijn ze? Het aantal rondes weet ik nu even niet. Want het bord doet het nog steeds niet. Dus,
0: dat is al de hele dag zo, hè?
1: De laatste drie. Ja, de laatste drie rondes wel. Bij de amateurs deden je trouwens nog. Maar daarna was het eigenlijk afgelopen. Dus, maar zometeen als ik aan de andere kant sta, dan kan ik de dame met de bordjes zien. En dan kan ik bijhouden hoeveel rondes het nog zijn. We hebben nu in ieder geval zijn we bezig met de premiesprints. En dat betekent wie de eerste drie keer het snelste over startfinish komt, die krijgt dus die premie. En we hebben dus ook een kopgroepje van drie man. Dat is Wilco Kelderman, Tijben Arendsman en Tim van Dijken. Die hebben met z'n drieën een klein gaatje geslagen. We zijn nog steeds hier met z'n drieën. En daar komt eigenlijk het peloton alweer achteraan. Maar eerst nog Rick Pluimers, die uit dat peloton ontsnapt is. En de aansluiting wil gaan pakken bij die drie man op kop. De voorsprong van die drie man op het peloton is een seconde of 6-7. Dus daar valt toch niet zo heel veel over te zeggen. Maar nu wordt er in ieder geval nog gesprint voor die premie. Dus als ze zo meteen nog voorbij komen, krijgen we de derde keer dat ze voorbij komen. En dan weten we wie die premie gaat pakken.
0: Oké, dus ze zijn onderweg richting jou, Karel.
2: Ja, maar we gaan toch om een paar keer rond te rijden.
0: Ja, Karel, kan je me horen?
2: Dat is allemaal lachen daar in de sporthal.
3: Oh. Ja, sommige. Dat is Karel.
0: Nou, Karel die staat weer te praten met, met iemand anders, dus die hoort mij dus niet. Inmiddels dus de wedstrijd begonnen voor de profs. Drie renners die vooruit reden. En we blijven intussen allemaal volk hier bij Omroep Land van Kuik. En dat doen we ook met muziek van Flair. Door het oog van de nacht, dat is de nieuwste single en je hoort hem nu.

0: met jou. Nieuwe Nederlandstalige muziek van Flair en Door het Oog van de Nacht. Maakt het 11 minuten over 9. Eens kijken of Karel me inmiddels wel kan verstaan. Karel?
1: Ja, hoor je.
0: Ja, nou hoor ik je wel beter. Maar je klinkt wel ver weg qua microfoon. Dus probeer dat even te herstellen. En dan vraag ik gewoon aan jou, hoe ver zijn ze? Wat gebeurt er allemaal op het parcours?
1: Ja, er zijn vier man weg. Rick Pluimers die gaat er vandoor van bij Wilco. En die was die andere, Tijnen Arendsman en Tim van Dijk.
2: Oké.
1: Die gaan voorop. Volgens mij was er eentje die net een gaatje kreeg, zeg maar, van de vier. En de peloton die gaat er achteraan. En ja, dat heb ik net voorbij zien komen. Ja.
2: Oké, okay, dus...
1: Ik hoop dat jullie mij goed horen.
0: Ik hoor jou iets beter, maar probeer het nog steeds iets meer recht in de microfoon of iets harder te zetten. Maar in ieder geval, we horen je al beter dan net. Dat is al in ieder geval goed. Goed, gaan we even schakelen.
1: Ik heb hier ook geluid langs mij staan.
0: Oké, okay, ja. Gaan we even schakelen met Erik, want zijn ze inmiddels bij jou? En dan hoor ik Erik niet, omdat hij... Oh ja, hij staat op mute. Ja. Oh, ja. Nu hoor ik je wel. Oh. Ja.
3: Ja, nou wel.
0: Ja, nou wel.
3: Ja. Ze zijn nog niet voorbij, maar we hebben net de eindsprint gehad, zeg maar, over die drie rondes. Daar hadden we net als eerste Rick Pluimers die over de startfinish kwam. Maar Wilco Kelderman is het vaakste, heeft de meeste punten gehaald. Dus het vaakste daar over startfinish gekomen met de meeste punten. Dus die heeft de eerste premie van deze avond te pakken. We hadden nog dat kopgroepje, daar zat dus Wilco Kelderman bij. Daar zat Rick Pluimers bij, Tijmen Arendsman bij en Tim van Dijk, en die had een klein gaatje geslagen op het peloton. Maar dat wil natuurlijk nog niks zeggen, want dat ging nog allemaal om die premie. En nu wordt er weer gewoon gereden. Dus we gaan even kijken. En wat zien we nou? Ja, we zien... Ja, het zijn wel nog steeds die vier man op kop, hoor. En het is wel Rick Pluimers die de boel nog aan probeert te slingeren. En daar komt peloton achteraan. Maar de voorsprong op het peloton is nog maar een vijftal seconden. Dus daar valt niet zo heel veel over te vertellen. Nou, we gaan hier nog even wat foto's maken met de mannen die eigenlijk allemaal afscheid nemen dit jaar van Daags naar de Tour. En daar hoort dus Pierre Hermans bij. En de omroeper Rien van Horen die zit erbij. Dus die worden nu allemaal even bedankt door Pierre Hermans. En dat is bijna niet te horen, denk ik, hè?
0: Ja, ik hoor het op de achtergrond.
3: Dat. Ja, op de, ja. Ik zal even iets proberen.
4: De wielerwereld en bij het verslaan van wielerrondes. Ik ken je nu al een poosje. Je bent een hartstikke plezierige vent om hier samen te werken. Ik spreek ook overigens naam met Twan en de rest van het bestuur. Twan ken je al veel langer dan mij. Maar eigenlijk met jouw kunde, jouw sympathie. Ik weet niet wat ik de woorden moet zoeken. Jouw kennis, jouw talenkennis. Je kunt iedere renner in zijn eigen taal toespreken. Ik geloof niet dat je ooit geëvenaard zult worden. Je komt uit het onderwijs, dus ik snap het wel een beetje. Dan moesten ze ook altijd naar jou luisteren. Hier moeten ze ook naar jou luisteren. Mensen krijgen ook geen kans om iets te zeggen.
5: Ze mogen naar mij luisteren.
4: Oh, ze mogen naar jou luisteren, ja, zo is het toch. Naar de meester moesten we vroeger luisteren. Maar ja, Rien, meer als dank. Namens alles en iedereen, en ik denk niet dat ik alleen namens de gemeenschap en alles van het sponsoren wat hier en de gemeente wat er om ons heen hangt in Boxmeer, maar aan al die evenementen waar je altijd acte de présence hebt gegeven, die heb je altijd enorm goed voorbereid. Dat is moeilijk voor mij om te zeggen, want ik heb niet zoveel besteld als wielrenner dan jij. Maar wat je vertelde, dat heeft niet alleen op mij, maar ik denk op alle mensen enorme indruk gemaakt en ook de manier waarop en ook je stem. Al word ik wel een soort knetsgek van als ik een uur langs je sta. Maar goed, dan ga ik maar ergens anders staan. Maar dat ligt aan de speakers. Twan, heb ik iets vergeten? Wil je iets zeggen?
6: Nee. Ik ken Rien volgens mij al 50 jaar, moet ik zeggen. Want ik ben met mijn 12 jaar begonnen met fietsen. Ik ben nu 63. En Rien zit 50 jaar in het vak. Dus volgens mij heb je mijn... Bij de jeugd, bij de nieuwelingen, junioren, amateurs en de beroepsrenners. En ik heb ook altijd van je genoten, Rien. Bedankt voor de prettige samenwerking tijdens de Daagse Tour. En volgens mij mogen we Rien nog iets overhandigen, denk ik, of niet?
4: Ja, bij deze.
2: Oh. Rien. Bosje bloemen. Ga genieten van de komende jaren. Ik zal niet zeggen de oude dag, want dat klinkt zo raar. Maar ga er nog iets moois van maken. Je hele familie is hier. Je broers, je zussen, buren, neefjes, nichtjes. Ik heb ze allemaal gezien. Ja, het halve dorp is uitgelopen voor jou hier. Daarom is het trouwens ook zo druk vandaag. Rien, nogmaals bedankt. En ik hoop je nog vaker te zien. Dank je wel.
0: Pierre Hermans en Twan Poels over Rien. Die vandaag zijn laatste wedstrijd verslaat voor daags na de Tour. Rien van Horik natuurlijk.
3: Oh, Rien wil ook nog wat zeggen, maar neem hem maar even mee.
0: Ja, dat kan. Ja.
7: Dus de talen misschien ook wel. Ik weet dat ik destijds door Ad Reijnen benaderd ben om hier te komen spreken. En dat was eigenlijk speciaal omdat ik de indruk gaf dat ik Italiaans sprak. Ik kan het grote geheim wel verklappen. Ik spreek heel makkelijk Italiaans, maar ik doe alsof. Ik heb ook Chris en Terrapas straks voorgespeeld in het Spaans. Ik spreek geen Spaans, maar ik doe alsof. Dus het probleem is dan wel bijvoorbeeld dat Jonathan Nieland vorig jaar als Italiaan bij mij kwam een hele gesprek ging proberen te voeren. En dat lukt niet helemaal. Dat is een beetje ontluistering van al die jaren dat ik aan de micro heb gestaan. In 1982 stond ik hier voor de eerste keer niet aan de micro als jurylid, maar ik ben begonnen als commissaris op het parcours. Een rugnummercommissaris, een keer een jeugdronde die ik heb gedaan hier in Boksmeer. En vanaf 1982 mocht ik op verzoek van Ad Reijnen hier bij de profs. Eerst met Jan Peters, later met Kees Maas en nu met mijn geweldige collega de spraakwaterval uit Steenwijkerwold met Jannes Mulder. Ik probeer er af en toe tussen te komen als Jannes aan het woord is, maar dat lukt wel. Dus, nogmaals dank. En misschien tot een volgende keer. Ik hoop in ieder geval volgend jaar langs het parcours achter de dranken bij jullie, al die toeschouwers, nog even te kunnen staan genieten van de koers. Wil je nog de microfoon, heb je?
2: Ja, dan heb ik goed nieuws voor je. Maar dan hoef je er niet alleen te staan. Want Twan en ik staan voor je ook aan die kant. Dankjewel, Rien. Het gaat je goed.
3: Nou, dat was het.
0: Ja, we hebben het allemaal meegekregen. Ja, ja. Leuk eerbetoon ook.
3: Ja, en hij had het lampje zat gedaan. Dus de vertrouwde stem, zeg maar. En niet alleen hier in Boksmeer, maar eigenlijk bij alle wielerwedstrijden in Nederland hoor je zijn stem. Ja. Dus het is geweldig. Jammer dat hij gaat stoppen. Maar eens zal de laatste keer zijn. Hè? Dus zo zal het met ons ook gaan. Dus we gaan nog even kijken naar de doorkomst. Want we zijn natuurlijk nog steeds met het wielrennen bezig.
0: Dat klopt, ja. En, we zouden het bijna vergeten.
3: ja, dat is ook zo. Hè? Dus, maar we hebben een klein kopgroepje van zes man. Die een klein gaatje geslagen hebben uit het peloton. Ik kon zo snel even de nummers niet kijken. Want ik was nog even omgedraaid naar de andere kant. Maar we weten in ieder geval dat het dus een klein kopgroepje is. Daar achteraan het peloton. Maar nog steeds een supergroot, kan nog steeds van alles gebeuren.
0: Oké, ik kom er zo meteen weer even bij jou terug. Gaan we even schakelen met Karl, want ze komen richting jou.
1: Ja, dat hoop ik wel, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik zag ook al dat het kopgroepje zich ging formeren. Heel even kijken of de motards komen. Ik denk dat ze zo de bocht om zullen komen. En dan zullen we zien. Ja, daar komen ze aan. Dan zullen we zien of daar die kopgroep nog is. En ik zal eens kijken of ik daar de nummers nog wat van mee kan pakken. Zag ik in ieder geval op 6, Tijmen Arendman, die ik er sowieso bij zit. Die is herkenbaar. En kijken wie er nog meer bij zit. 18, 16, 16, 9, 16 en 17. Zo. En dat is Julius van den Berg, sowieso Frank van den Broek. 16, Juri Havik. En 4 was Tijmen Arendsman, die had ik al gezien. En 26, Reiner Honig. Dus er zijn er een paar weg, maar de peloton die vervolg nog niet echt zo ver weg.
0: Oké. Dus dat betekent 3 man voorop op dit moment in de ronde van Boksmeer. Zometeen gaan we terug. Eerst muziek van The Wanted. Dit is Walks Like Rihanna bij Omroep Land van Kuik.

0: Je hoort soms wonderlijke dingen als je op vakantie bent in Schotland en in een pubband en een coverbandje. Dit zingt The Fountains of Wayne en Stacey's Mom. Daarvoor nog The Ones That Walks Like Rihanna. Dus terug naar Boxmeer. Bij start-finish zit Erik. Erik, ja, het rondebord is kapot, maar weet je ongetwijfeld hoe ver ze zijn? Even kijken, want... Oh, ja.
1: Kilometer, ja. Dus we hebben 13 kilometer erop zitten. Ja. Ik zie ze nou toevallig dat ze het bordje omhoog houden. Dus dat komt goed uit. We hebben een kopman, Julius van den Berg, die een klein gaatje geslagen heeft op het peloton. Maar dat kleine gaatje is echt maar 3 seconden of zo. Dus dat gaat helemaal nergens over. En ik hoor nu dat er zo meteen weer een premie gegeven gaat worden van €250. Dus nu noemen ze wel een bedrag. Maar wanneer en hoe ze dat precies gaan doen, ben ik even mee aan het luisteren. Want ze gaan voor iets verzinnen in ieder geval. Het gaat niet de eerste woorden die voorbij gaat komen, maar het gaat weer een of ander nummer worden. Dus een supersprint uit het complete peloton dus. Dus ze moeten bij elkaar blijven in het peloton. En degene die dan de sprint wint uit het peloton, die wint dus die €250. Dus dat, ja, dat gaat leuk worden zometeen. Ze gaan ze eerst verbellen en dan bij de volgende doorkomst, daar wordt die premie gegeven. Dus dan wordt er even flink gas gegeven de volgende ronde. En dat is weer mooi om te zien natuurlijk. Ja. En ik denk dat ze nu onderhand weer in de buurt van Karel zijn.
0: Ja. Eerder zei jij, of eerder hoorde ik jou vandaag bij de vrouwen, dat ze een weekendje weggaven. Zou dat vanavond ook weer zijn?
1: Ik heb geen idee. Dus, hij werd door Rien gegeven dat weekendje weg. Ah. Dus, omdat hij afscheid nam. Ja, misschien doet hij dat bij de mannen dus inderdaad ook nog. Maar ik weet ook niet of de winnares daar heel erg blij mee was met dat weekendje.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat... Ja, dat heb ik niet meegekregen. Maar het is in ieder geval iets anders. Het is in ieder geval een leuke, ludieke prijs.
0: Precies, dat zeker. Karel, zijn ze inmiddels bij jou?
2: Ja, ze zijn volgens mij al bij Erik weer. Maar ik zag dat Jasper Philips eraan trok. En dan kreeg hij Rick Pluimers en Julius van den Berg mee. Die twee zijn best wel actief. Maar ja, Jasper Philips ging denk ik misschien wel voor het geld dat hij even nog een premie of zo kan meepakken.
0: Oké. Okay. En verder het peloton al voorbij gekomen?
2: Ja, al lang. Dus er was kort daarna was een klein gaatje. Volgens mij komen ze nu al weer bij Erik als het goed is.
0: Erik, vertel.
1: Ja, ik ga even kijken. Want we hebben een klein kop. Even kijken, want die ontsnapt zijn. 3 man ontsnappen, 2 achtervolgers. Maar die kopgroep bestaat in ieder geval uit Rick Pluis, Jasper, Philipsen en Julius van den Berg. En daar hadden we dus nog 2 achtervolgers achter. En daar gelijk achteraan alweer het peloton. De voorsprong nog steeds niet spectaculair. Dus wat dat betreft kan er nog altijd van alles gaan gebeuren. Ze hebben nog niet gebeld voor die premie in ieder geval. Dus ik denk dat dat nog een ronde later gaat gebeuren. Maar die gaat sowieso zo meteen eruit, die premie. Maar dan moeten ze eerst gaan bellen en dan dat hele peloton voor de supersprint van die €250.

0: Grace Jones en La Vie en Rose. En dat op 9:55. Je luistert naar Omroep Lans van Kuik. Daags aan de Tour 2026, de 50ste editie. Er zou gebeld gaan worden voor die premie, Erik.
1: Ja, dat klopt. Er is net ook gebeld. Dus is die super sprint. En daar, ik dacht eerst, dat doen ze vanuit peloton, want dat zei hij ook eerst. Maar dat is dus niet zo. We gaan gewoon kijken wie als eerste, tweede en derde over de streep komen. Eerste €250, tweede €150 en de derde €100. Dus er zal vast en zeker om gesprint gaan worden. En we hadden ook een kopgroepje in ieder geval die daarvoor willen gaan strijden. Daar zat Rick Pluimers bij, Jasper Philipsen hebben we daarbij zitten, Julius van den Berg en Mike die erbij zat. En we gaan even kijken, want de motoren komen eraan in ieder geval. En dan gaan we even kijken wie dus die nummers 1, 2 en 3 gaan worden voor die supersprint. En dan is het even al een beetje donker te worden. Het publiek gaat natuurlijk allemaal overdekken heen. En dan is het even goed meekijken wie daar... Ja, even kijken. Oh, maar ze rijden zij aan zij, hoor. Dat gaat spannend worden. Nou ja, ik kan het niet zien in ieder geval. Ik kan het niet zien. Het is zij aan zij over de over startfinish heen. Met z'n drieën gelijk. Dus we zullen zo even horen wie er in ieder geval de nummers 1, 2 en 3 waren. Maar nou, zo een close finish, dat zie je niet hoor. Dus we hebben in ieder geval nog... Ja, wacht, we hebben nog 21 rondes te gaan.
0: Ja.
1: En ik ben even aan het kijken wie er dus de nummers 1, 2 en 3... Maar ik denk dat de jury even de beelden terug moet gaan kijken. Want het was echt nek aan nek.
0: Ja, stel dat ze nou alle drie tegelijk op die finish komen, dan moeten ze nog verdelen ook.
1: Ja, maar ja, dan doet ze het bedrag maar bij elkaar. Ja, dat kan ook. Ja. Dan hebben we het over €500 delen door drie. Dat is prima, toch?
0: Ja, ja, kan allemaal, hè.
1: Ja. Nou, ik hoor net Mike Teunissen, derde in ieder geval. Ja. Even kijken, Mike Teunissen, derde. Ja.
2: Dan zagen we Wilco Kelderman, de nationaal kampioen.
1: Ja, Wilco Kelderman zat er in ieder geval niet bij, want die zat, dat was de aanvoerder van het peloton. Als ik zo meteen precies de top 3 heb, dan horen jullie dat van mij.
0: Oké.
1: Okay. En dan,
0: is nog even afwachten. Eens kijken of Karl inmiddels misschien meer weet.
3: Ja, ik weet dat er 5 man en Wilco Kelderman die achter de 5. Er zit een nummer 5 en 9. Zijn er weer een stukje verder. Ik zie in ieder geval... Vaak zat dat Richard Carapaz aan het einde van het peloton hangt. Dus ik denk dat hij zijn krachten aan het sparen is voor dadelijk de laatste paar ronden om dan toch vooruit te komen. Of hij is niet gewend om aan deze criteriums om die te rijden. Er zijn in ieder geval een paar renners die voorop liggen. Waaronder ook Mike Teunissen. Dus ik denk dat een van die drie ook de winnaar is van die sprinter. Dat ze nog even doortrekken met z'n vijven. En Wilco Kelderman erachteraan.
0: Oké, dat is de stand van zaken. Ben je er inmiddels uit, Erik?
1: Nou ja, de nummers 1 en 3, die heb ik al. Jasper Philipsen, die pakt €250. Mike Teunissen dus de €100. En de 150, daar zijn ze nog even aan het kijken. Maar blijkbaar, ik ben heel even aan het kijken hier. Hè. Zou dat Arendsman moeten zijn, denk ik. Ja, als het goed is wel. Als het goed is, was dat Arendsman. Want ik schrijf even mee.
2: Dan zien we daar de helm van Philipsen. De
1: ja, daar gaan we vanuit. 150 was voor Arendsman. Dus Philipsen 250, Arendsman 150. En Mike Teunissen €100. Dat is die super sprint in ieder geval. En nu gaan we even kijken, want we hebben nu weer een kopgroepje. De Wilco Kelderman die daar een aansluiting te pakken heeft. Maar het klopt weer van alles niet, want we hebben 6 man op kop rijden nu. Terwijl daarnet hadden we een groepje van 7 man. Er is er weer eentje weer teruggezakt, maar Wilco Kelderman die is weer opgeklommen. Dus het is een hele rare situatie op dit moment, hoe het allemaal in elkaar zit. Want ze zijn een beetje stuivertje aan het wisselen. Het peloton zit in ieder geval op een seconde of 6 achterstand op die kopgroep. En Ja, die kopgroep die wordt op dit moment in ieder geval nog aangevoerd. Ga ik heel even kijken. Werd aangevoerd door Rick Pluimers. Dus, en die gaan nu richting Karel rijden. En daar denk ik dat ze weer onderhand bij elkaar zullen zitten. Of hebben weer een nieuwe ontsnapping.
0: Karel, ze komen dus weer richting jou toe. Is het zo wat Erik zegt?
3: Ja, zes man weer. Komt nog twee man aansluiten. Wilco Kelderman, ja. We kijken dingen als Philipsen. 7 en 6. Die zijn dat zijn Pascal Eenkor en Frits Wiesterbos, maar redelijk vlak achteraan. Dat is een langrekke peloton. En ik zie Karel pas al iets naar voren schuiven of zie ik dat verkeerd? Ja. Dus het begint zich een beetje te ontplooien, zeg maar. Dus Jasper Philipsen die een beetje vooraan blijft, die nog de benen heeft. Dat daar nog een paar man bij zitten. Dus en van daaruit zullen we eens kijken dat ze dan weer bij Erik komen. En dan zal het een kopgroep zich een beetje gezellig hebben, ook met Mike Teunis erbij.
0: Oké, we zitten inmiddels halverwege de koers van Daagse de Tour 2026.

0: Shaken Stevens en You Drive Me Crazy. Van nog Fun and Some Nights. Er waren 6 koplopers, die zijn teruggepakt. En als het goed is, zijn er nu 2 nieuwe koplopers, Karel. Karel? Nee, Karel is er dus niet. Dan gaan we dat maar even aan Erik vragen. 2 koplopers, toch?
1: Ja, 2 koplopers, klopt. Huub Arts hebben we op kop rijden samen met Frank van den Broek. Kleine voorsprong op 3 achtervolgers. Want daar zit Bas van Heeswijk. We hebben Juri Havik en we hebben Mike Teunissen in die achtervolgende groep. En dan krijgen we het peloton. Maar de voorsprong van die 2 vooraan is ook nog niet zo super groot. Die hebben nog gesprint ook weer voor een premie net. En nu hielden ze de benen wel stil. Dus ik denk dat we zo meteen bij de volgende doorkomst een groepje hebben van 5 man. Want dan zijn die anderen daar wel bij gekomen. En dan het peloton natuurlijk wat daar weer achter zit. Maar er is nog steeds niks aan de hand natuurlijk. Want we hebben nog zat rondes te gaan. En zoals ik al zei, vanaf 10 rondes voor het einde. Dan kunnen we echt spreken van de finale. En ik moet zo meteen even kijken hoeveel rondes we nog precies te gaan hebben. Als we hier voorbij start-finish komen. Maar ik denk dat we nog op een ronde op 15 koers zitten. Dus daar hebben we nog heel even te gaan. Dat we zo meteen dus
0: drie minuten
1: de finale krijgen.
0: 3 minuten geleden was het nog 19. Dus ik denk 18. Als het, of 17.
1: Dan is het 18. Ja, dan is het 18.
0: Ja, eens kijken of
1: ik Karel hou het allemaal niet zo bij.
0: Nu wel te pakken krijgen. Karel, vertel.
2: Ja, ik zag net de kopgroep met 5 man voorbij komen.
0: Ja.
2: Er waren nog 1 of 2 die daar nog proberen heen te gaan. Dus 5 man zijn nu bij elkaar. Tenminste, hier net langs voorbij. En 2 die daar heen gingen rijden. Dus het begint steeds meer iets te worden. We zijn dus een beetje over de helft heen. Dus ik ben benieuwd of nou het begint, zeg maar, dat we Carapaz ook meer gaan zien. Die Jasper Philips heeft zich natuurlijk al een paar keer laten zien. Al een keer een sprintje gewonnen. Dus ik denk dat ze dadelijk ook weer richting Erik gaan.
0: Oké, dus die 2 zijn inmiddels 5 geworden, Erik.
1: Ja, dat is al wat ik al voorspelde eigenlijk. Hè? Dat ze bij elkaar zouden komen,
0: ja,
1: die 5. En dan, en dan dat peloton dus inderdaad daar achteraan. Ik kan even gaan kijken. Ze gaan hier zo voorbij komen hoe groot de voorsprong is. In ieder geval op dat peloton. We zouden motaars alweer aankomen. En hebben dus inderdaad die 5 man op kop. Ze zijn wel al om het kijken hoor, voor het peloton. Ja, ze zijn te veel om het kijken. Ze houden de benen alweer stil. En we krijgen daar de aansluiting van het peloton. Maar we hebben eerst nog een ontsnapping van Julius van den Berg. Die is toch uit het peloton ontsnapt om daar te komen. En dan hebben we Pascal Eenkoren in ieder geval die de peloton aanvoert. Maar daar valt nog weinig over te zeggen. Ik denk dat ze zo meteen weer bij elkaar zitten. Want daar werd niet meer echt doorgefietst vooraan. Ze waren al om het kijken. Dus wat dat betreft denk ik dat we zo weer een heel peloton te pakken hebben.
0: We gaan het meemaken.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, de nieuwste single Repeated op 7 minuten voor 10. Nog even een updateje meepikken vanuit, Boxmeer. Eens kijken of die 5 koplopers nog altijd voorop zitten, Erik.
1: Nee, we hebben geen 5 koplopers meer. We hebben er nu eigenlijk eentje die er vandoor is. Mike Teunissen, die heeft een flink gat geslagen op 2 achtervolgers. De achtervolgers zijn Rick Pluimers. En we hadden daar Pascal Eekhoorn zitten. En daar kwam het peloton achteraan. Maar er werd keihard gejaagd in dat peloton. Dus heel lang zal dat in ieder geval niet meer gaan duren. Maar die voorsprong, moet ik zeggen, van Mike Teunissen, die was toch wel royaal te noemen. Zat er zeker al een 10 seconden tussen op die achtervolgers. Dus hij probeert er wel vandoor te gaan. Maar of hem dat gaat lukken, dat is toch maar de vraag. Want ik hoor nu nog 15 rondes te gaan dus. Dus 10 uur gaan we in ieder geval niet meer redden vandaag.
0: Nee, en, maar dat wist
1: wel. Half 11 zal ook krap worden. Dat was eigenlijk van tevoren wel bekend, ja.
0: Okay.
1: Dus het is heel erg spannend vooraan. Dus ik weet niet of ze bij Karel nou voorbij komen.
0: Nou, Karel, vertel. Mike Teunissen dus 10 seconden voor.
2: Ja, dat is niet meer. De twee die erachter waren, Rick Pluimers en Pascal Eekhoorn, dat was maar een paar seconden.
0: Ja.
2: En daar was het toch wel weer een paar seconden niet lang dat het peloton erachteraan kwam onder aanvoering van Wilco Kelderman. Dus die zitten nog best wel dicht om elkaar.
0: Oké, dus het verschil is dus absoluut niet groot, maar wel dus Mike Teunissen voorop.
2: Ja.
0: En daarachter dus Rick Pluimers en Pascal Eekhoorn. Die komen dus nu weer richting jouw kant, Erik.
1: Ja, het is niet Eekhoorn, het is
0: Eekhoorn met een K.
1: Ja, en een K ertussen, ja. Ja, ze komen nu weer hier inderdaad voorbij, dus we gaan even kijken. Maar het is dus alweer allemaal wat dichter bij elkaar gekomen. Maar, ja hoor, ze zitten alweer met z'n drieën. Kijk, met z'n drieën dus inderdaad, hè, Pascal Eekhoorn, Rick Pluimers. En Mike Teunissen bij zitten. En dan het peloton. Maar er zit inderdaad nog maar een seconde of 5 tussen. Tot het peloton daar al weer aankomt. Dus de voorsprong is al niet meer zo heel groot. En Mike Teunissen dus al teruggehaald door de 2 achtervolgers.
0: Oké, zometeen na 10 gaan we weer richting Boxspeer voor de slotfase van de ronde van de profs in de Daagse Tour 2026. De 50ste editie. Al sinds 12 uur op je radio met de extase die zometeen dus plaatsvindt. Even een liedje van Anita Ward uit de jaren 70. Daar is laatst een remix van gekomen. Maar eigenlijk vind ik het origineel nog altijd het beste. Dit is Ring My Bell op Omroep Land van Kuik.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlammen op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat de gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te

0: Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
2: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
2: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
5: Welkom terug. Je luistert naar Omroep Land van Kuik met Daags aan de Tour 2026, de 50ste editie. En we willen eens kijken hoe het ervoor staat met de renners. Toch ongeveer 11 rondes, Erik?
6: 11 rondes, ja, toen ze net in ieder geval voorbij komen. Dus de volgende doorkomst nog 10 rondes. En dan gaan we echt die finale in, kunnen we wel zeggen. We hebben mensen op kop rijden. Wilco Kelderman die probeert het nog allemaal een beetje aan te slingeren vooraan. Tijmen Arendsman die zit daarbij. Huub Aerts heeft de aansluiting gepakt. En ook Mike Teunissen die probeerde daar nog achteraan te komen. Dan hadden ze een heel klein gaatje. En in dat gaatje daar sprong Frank van den Broek samen met Carapaz. En dus hadden we op een gegeven moment een groepje van 6 man. En daar achteraan kwam dat peloton dan. Peloton aangeleid door Jasper Philipsen. En die proberen daar in ieder geval weer dichterbij te komen. Maar dat lukte alsnog niet. Maar nu is het dus dadelijk even afwachten. Als we weer voorbij gaan komen, hoe groot het groepje dus inderdaad is. Zijn het nog steeds die 6 man op kop? Gaan die proberen te ontsnappen en een gat te slaan op dat peloton? Of gaat toch weer alles bij elkaar komen? Want met toch 10 rondes te gaan, zo meteen, zitten we echt in die finale. Nog 20 kilometer. En dat wil niks zeggen. We zien nou de motoren weer voorbij komen. Dus dat betekent dat we 150 meter is dat vanaf de rotonde hier naar de start-finish toe. Ze doen trouwens over een ronde, heb ik net geklopt, 2 minuten en 50 seconden. Dus dat zal zo meteen alleen nog maar sneller gaan. Dus het zal heel erg spannend worden. Binnen een half uur weten we in ieder geval wie deze editie gaat winnen van Daags naar de Tour. En we gaan nou kijken, is het nog steeds hier? Ja hoor, we hebben nu 2 man op kop rijden. Wilco Kelderman met Pascal Eekhoorn met z'n tweeën vandoor. En dan Carapaz op de 3e plaats leidt dat peloton aan. Maar er zit nog maar een gaatje tussen van 3 seconden. Dus dat gaan ze nooit van zijn leven redden in die 3 seconden. Dat peloton zit zo meteen weer bij elkaar. En dan moet er weer een nieuwe ontsnapping komen. En dan denk ik dat Carapaz, die is zo ver naar voren geklommen nou, dat die dadelijk wel gaat proberen een ontsnapping te forceren. Maar als we Karel zijn, denk ik dat alles weer een beetje bij elkaar zit.
5: En Karel die staat aan de andere kant van het parcours.
7: Ja, ik ben het smacht aan het wachten tot de motards in ieder geval eraan komen en dan de renners vervolgens. Dus daar komt het eerste licht al aan. Daarna het tweede licht. Dus dan zullen we zien wat er gebeurt. Ik zag het hier ook al wat gebeuren toen ze hier voorbij kwamen, net een ronde ervoor. Dus ik ben benieuwd hoe het nou de vlag ervoor staat. Ik ga even kijken. Daar komen ze aan. Wilco Kelderman zie ik in ieder geval vooraan. En dan de hele meute erachteraan. En dan, ja, dat is allemaal bij elkaar. Derde positie in ieder geval Carapaz, ja. En het hele peloton die schiet erachteraan. Dus ik dacht dat ik net al iets van een beslissing zag. Maar alles is weer ineengeschoven. Dus ik denk dat het niet lang meer zal duren voordat het echt de kaf van de schoor wordt gehaald.

0: Afgelopen weekend werd hij nog op het podium getrokken bij een optreden van Bon Jovi als surprise. Bruce Springsteen hoorde je met Better Days, voor nog Niall Horan en Dinner Party. Omroep Land van Kuik met Daags en de Tour 2026. We gaan richting de apotheose van de avond, Erik.
1: Ja, het is spannend aan het worden, hoor, want we hebben weer een ontsnapping gekregen. We hebben nu Tim van Dijk, die samen met Frank van den Broek ontsnapt was. Een tiental seconden voorsprong hadden ze en daar ontsnapte er nog één uit het peloton. Want Philip Heijnen die dacht, dat gaat mij niet gebeuren vandaag, ik ga ook meedoen. En die probeerde daar in ieder geval een demarrage te plaatsen. En ik ben benieuwd, want nu gaat ze dus voorbij die startfinish komen. En ja hoor, ze zijn nou met z'n drieën al bij elkaar. En dan krijgen we weer een ontsnapping. Dan krijgen we een ontsnapping van Mike Teunissen. Die daar achteraan probeert te komen. En dan gaan we even kijken. Ja, het ligt echt allemaal uit elkaar, hoor. Want het peloton moet er zo meteen nog aankomen. Die komen hierbij. We hebben een paar kleine groepjes die ontsnapt zijn. Want het spel is los, hoor. We hebben nog 7 rondes te gaan. En die 3 man vooraan, die zullen alles gaan doen om in ieder geval uit handen te blijven van de rest van die achtervolgende groepen. Maar er zat nog van alles bij. Jasper Philipsen zagen we in die achtervolgende groep zitten. En die zal ook zeker denken van ik probeer erbij te komen. Huub Arts wil erbij proberen te komen. En we zagen dat Carapaz in ieder geval nog in dat peloton zat. En die moet dus zo meteen ook nog gaan proberen daar weer de aansluiting te pakken. 14 kilometer koers dus nog te gaan. En dat betekent dat het heel erg spannend zal gaan worden. Als ze zo meteen bij Karl zijn, dan zal er weer van alles bij elkaar zitten, denk ik.
0: En die komen nu richting Karl. Zit alles weer bij elkaar?
2: Ja, het begint langzaam bij elkaar. Nog 4, klopt, maar Teunissen. En dan komt, even kijken, 13 dingen. De Arendsman en Carapaz. Ja, hier zie je wel een gat vallen. Hier het peloton, zeg maar. Maar je ziet wel dat daar een gat is gevallen en dat daar uit het eerste groep, zeg maar, tenminste het eerste groepje, en daarna een andere groep die erachteraan zit, dat daaruit de beslissing en de winnaar uit gaat komen. Dat zie je wel gebeuren. Je ziet steeds meer dat het zich gaat onderscheiden. En ja, er gaan er 4 eerst en dan daar nog weer achteraan. Dus ik denk dat ze dadelijk, als ze nou door het centrum heen gaan en richting Erik gaan, dat daar Erik, dat je dan al ziet wie daar iets gaat doen. En dan denk ik dat Carapaz dadelijk ook vandoor gaat.
0: Oké, we gaan het meemaken. Erik, zijn ze alweer richting jou dus?
1: Ja, nog niet, maar ze gaan er ieder moment zo meteen aankomen. Dan gaan we kijken, want het peloton die gaan op een gegeven moment zo ver achterkomen. Daar zal geen winnaar meer uit voorschijn komen in ieder geval. Maar we hebben wat ontsnappingen gezien. Daar zat dingen natuurlijk ook bij, Carapaz. Die probeert uit dat peloton weg te komen. Hij probeert in die kopgroep in ieder geval aan te gaan sluiten. Maar we zien nou de motoren aankomen. En dan gaan we even kijken wie daar die koppositie pakt. Maar het is heel erg donker, moet ik zeggen. Ze komen echt uit een donker gat. Komen ze hier over de start-finish rijden. Dus het is altijd moeilijk van veraf al te zien wie er in ieder geval op kop rijdt. Dan moeten ze hier al voorbij komen om het goed te kunnen zien. Maar we gaan even kijken, want we hebben nu een kopgroepje, even kijken, van 6 man, 7 man. Want we hebben nu een aansluiting, in ieder geval van Pascal Eenkoren, die daar nog even aansloot op die kopgroep. En dan hebben we een heel groot gat op dat peloton. En zien we daar Carapaz nog bij? Nee, die zat net al in die aansluiting van dat groepje, van die 7 man op kop dus. En dan dat peloton, die doen eigenlijk niet meer mee, want het voorsprong is onderhand zo groot geworden dat we de winnaar moeten gaan krijgen uit die mensen vooraan. En daar zit Philipsen natuurlijk bij, daar zit Carapaz bij, daar zit Arendsman bij. Alle bekende namen, Eekhoorn die erbij zit. We hebben Philip Heijnen daarbij zitten. Dus Mike Teunissen zagen we daar ook nog bij. Daar moet het in ieder geval uitgaan daar. Daar zal de winnaar uitkomen, want we hebben nog 12 kilo te gaan. Dus we kunnen nog 1 keer naar Karl, denk ik, om even te kijken hoe het daar is.
2: Ja, de motards komen eraan en dan komt de groep aan. Even kijken, even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voor mij tel ik er 13, 14 die voorop nu liggen. Dit is het groepje en dan komt het andere groepje komt er achteraan. Er zitten minder schoenen in. ik denk dat het uit het groepje 13, 14 man het gaat vormen.
3: 2 seconden sneller.
0: 13, 14 man dus voorop.
1: Ja, dus alle achtervolgende mensen zijn dus weer aangesloten. En zijn dus aangesloten bij die kopgroep. Dus we nemen ze nog even mee als ze hier voorbij start-finish komen. En dan hebben we zo meteen nog 5 rondes te gaan. Dan kunnen we dadelijk nog heel even terug naar de studio. Maar dan zal nog 1 plaatje zijn. En dan gaan we echt die finale meepakken. Want dan gaat het heel erg spannend worden. Maar nu gaan we kijken of daar nog een ontsnapping gaat komen in ieder geval. Of dat we toch die hele groep weer bij elkaar hebben vooraan. Met alle bekende namen, zoals ik al zei, die erin zitten. En die gaan proberen hier in ieder geval voor de overwinning te strijden vandaag. Ik zie in de verte nog niks aankomen. Maar dat kan niet meer lang duren. 150 meter is dat te gaan. Ja, daar komen de motards aan. 150 meter dus vanaf de rotonde tot aan start-finish. En wie gaat daar tussen zitten? Dat gaan we kijken. Is het nog steeds die hele grote groep? Of hebben we inderdaad een ontsnapping te pakken? Want degene die er nu vandoor gaat, die kan wel gaan voor die overwinning in ieder geval. En dat is dus de vraag of er iemand durft en wie daar achteraan probeert te gaan. Maar ze zijn weer met z'n allen bij elkaar. Dus inderdaad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. 13 man inderdaad op kop. En daar zal het uit. Maar ik zie ze niet meer doorfietsen hoor, die 13 man. En hier komt de film weer achteraan. Nou, dat is toch maar 1 seconde op 5, 6. Dus dat peloton gaat toch nog bijkomen. Hoor. Dus het gaat heel erg spannend worden. Ik zou zeggen, nog 1 plaatje en dan naar de finale.

0: Alessia Bridges en I Love the Nightlife. We gaan naar de slotfase van Daagse Tour 2026. De ronde van de profs. Nog een ronde of vijf. Karel, waar zijn ze en wie rijdt er voorop?
1: Bij mij komen ze net aan. De montage voorbij. En ik hoorde net al iets van een beslissing of iets van een karrepas. Ik ga het iets doen, maar ik zie nu vier man. Ja. Karrepas, Arendsman, Frank van den Broek en Pluimers. Hè? Rick Pluimers 11, hè? Ja. Die zijn voorop en dan gaat Wilco Kelderman erachteraan. En de rest van die 13. En dan komt daar weer de peloton erachteraan die het nog wel probeert. Maar ja, ze komen er niet erbij. Maar ik denk dat de beslissing begint te vallen. Die vier man zijn er naar voren. Ik denk dat er ook nog wel Jasper Philips ook nog daar wel heen gaat. Dus dat het nog steeds nog heel spannend is. Dus we gaan een spannende slotfase tegemoet.
0: Dat zeker, Erik.
2: Ja, Karrepas zagen we net ook ontsnappen hier. En het probeerde toch wel al een gat te slaan. Inderdaad had hij drie man nog met zich mee. Ja, Tijmen Arendsman die erbij zat. Frank van den Broek en Rick Pluimers. Met z'n vieren proberen ze in ieder geval nu er vandoor te gaan. En dat gat te slaan. Als ze zo meteen hier voorbij startfinish komen, hebben we nog drie rondes te gaan. Dus we zitten echt in de volle finale. En dat is ook wel te zien aan het tempo dat er gereden wordt, hoor. Want het gaat keihard. We zien daar alweer de motards aankomen. En dat betekent dat we zo kunnen gaan zien of we nog steeds die vier man op kop hebben. Of dat er toch nog wat renners hebben kunnen aanklampen. Want dat was toch wel de vraag. Er zaten er nog wel een paar tussen die probeerden die aansluiting te pakken. Maar het ging heel erg hard, hoor. Het ging keihard vooraan. En dan gaan we kijken. Want we zien dus in dit wat renners opdoemen. Nou, we hebben nog steeds die vier rijders op kop. Met Karrepas vierde plaats. En die hebben een groot gat, hoor. Ja, die hebben een groot gat. Het peloton wordt aangeleid door Wilco Kelderman. Maar of die het nog gaat redden, dat weet ik niet. Er zat toch wel een seconde of 10 alweer tussen. En hier komt het echte peloton aan. Nou, die strijden dus eigenlijk over, want die gaan het in ieder geval niet redden. Maar we hebben dus een kopgroepje van die vier man. We hebben een achtervolgende groep. En daar zou misschien nog een aansluiting kunnen komen. En dan hebben we nog dat peloton, waar dus absoluut geen winnaar meer uit gaat komen. Want die houden de benen stil. En die zaten op ongeveer een halve minuut achterstand. Maar bij Karel, die kan ons meer vertellen hoe het nou vooraan gaat.
1: Ja, ik zie al twee lichtjes aankomen en daar komt de eerste motaar bij. Hoor maar. En dan ben ik eens benieuwd wie daar door de bocht heen komt. En dat is Arendsman die als eerste komt. En dan hebben we Frank van de Groep, Rick Pluimers en Richard Karrepas. En wie gaat daar achteraan? Even kijken. Wilco Kelderman is al steeds weer kopgroep. Ik ben benieuwd of nummer 2 Jasper ook nog erachteraan gaat. Maar er zijn een stuk of 7 man die erachteraan. En dan heb je nog het peloton, zeg maar, met de verslagende. Die kun je ook wel een beetje zien. Dus dadelijk hebben we nog 2 ronden te gaan. Dus ik denk dat daar nog steeds meer de beslissing uit gaat komen. Dus de spanning gaat in ieder geval bij mij wel al steeds hoger.
0: Ja, de spanning is dus te snijden. Ook bij jou, Erik.
2: Ja, zeker. En het is ook wel te voelen. En we hebben hier rijen dik met mensen. Het staat echt 5-6 rijen dik aan alle kanten. Het is ongelooflijk hoeveel publiek er vandaag op afkomen is. En alles wil het zien natuurlijk, wat er gaat gebeuren hier. Want het wordt heel erg spannend. Je ziet de mensen ook overal de hekken klimmen al. Om toch maar een beetje uitzicht te hebben op wat er gaat gebeuren. We hadden dus die vier man op kop zitten. We hadden daar een achtervolgende groep aangeleid naar Wilco Kelderman. En we zien de motards alweer aankomen. En gaan dus de laatste 2 rondes zo min als hier voorbij komen. Maar gaan ze dat redden, die vier man? Of gaan we toch een aansluiting krijgen? Dat gaan we nou zo meteen zien als ze hier weer voorbij komen. En ik denk dat er al wat mensen zo meteen alweer op de borden gaan slaan. Om de renners aan te moedigen. Want daar gaat het natuurlijk om. Daar gaat het. Ja, we hebben nog steeds die vier man op kop, hoor. We hebben nog steeds die vier man op kop. Karrepas rijdt in ieder geval als tweede. We hebben hier nog even een kleine ontsnapping van Huub Aerts uit die achtervolgende groep. Wilco Kelderman man die probeert dat aan te voeren. Maar we hebben dus die vier man op kop. Huub Arts die daar dus de vijfde plaats te pakken heeft. Dan hebben we weer een seconde of 6-7. Dat Wilco Gelderman met de hele groep aankwam. En daarachteraan hebben we dat hele peloton. Maar die doen nog mee voor Spek en Boom. Vier man vooraan. En misschien nog wel Huub Arts die de aansluiting te pakken heeft. Of toch Wilco Gelderman die daar ook nog uit kan ontsnappen. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet meer. Ik verwacht dat we dadelijk nog een kopgroepje hebben van vijf man. Misschien die vier man dus inderdaad. En daar gaan we de winnaar uit krijgen. Want zo meteen is het nog maar één ronde te gaan. Maar nu hebben we nog een kilometer of drie. Daar kan Karel nog even meekijken.
1: Ja. Ik zie ze al. Ja, even kijken. Oh, dan gaat de snelheid omhoog. We zijn bij aan het houden. Zitten op 2,40. Maar dan zijn er drie man. Rick Pluimers, Karapas en Tijn van Arendman. En daar komt nog. Even kijken. Ja, Frank van den Broek en volgens mij Tim van Dijk en daar komt de rest aan. Ik ben benieuwd of Wilco er alles nog in mee kan halen. Die zit er op zich redelijk nog vanaf. Het kan nog iemand dat we daar naar de kopgroep gaan. En hier de verslagen die dan nog na zoveel seconden. Maar ik vind het nog wel meevallen. Ik was het altijd wel wat groter dat gat, maar dus dat is de stand van zaken.
0: Oké, dan komen ze dus weer richting jou, Erik. Je zei nog één ronde dus.
2: Als ze zo meteen voorbij gaan komen, hebben we nog één ronde te gaan. Okay. Ja, dus
0: dat gaat er wel ook, ja.
2: Dat is, ja, dat gaat zo meteen ook gebeuren. Dus. Maar we gaan dan kijken of we de motards in ieder geval al zien. Op dit moment nog niet, maar het wordt heel erg spannend. Als die vooraan nou in ieder geval een gaatje geslagen hebben van een seconde of 10, dan kunnen ze het wel gaan redden hoor. Want die 2 kilometer, dat moeten ze wel kunnen redden. Want er zijn verschillende bochten. Je kunt hier niet voluit gaan in die bocht in ieder geval. Wel op dat rechte stuk hier rechtstreeks naar de start-finish toe. En dan zal het spannend zijn. De motards komen nu in ieder geval al over start-finish. En dan gaan we kijken. Zien we daar uit het donker wat aankomen? Zien we daar de mannen al aankomen? We proberen even weer over de mensen heen te kijken. En dan is het de laatste Ros. De laatste, ja hoor. Die man op kop, Arendsman aangepast. We hebben de ontsnapping gepakt. Dat is ja, Arts die daar nog achteraan probeert te komen. Dus, en dan krijgen we de achtervolgende groep. Maar die gaan het in ieder geval niet redden. Het zal zometeen Karapas, denk ik, aan Arendsman. Want die hebben een stapping te pakken. Maar dat is toch heel erg spannend. De rest ja, laat zich toch wel opeten. Want Frank van den Broek, die daar de hele tijd bij zat, die zagen we al niet meer terug. Het is nu dus nog heel erg spannend daar vooraan. Maar ik denk dat Karapas toch wel de sterkste gaat zijn om het daar te pakken. Iedereen gaat zich hier gereed maken voor de foto's, de beste foto's te maken, de beste hilde te maken. Maar eerst gaan we nog één keer terug naar Karel voor het laatste stukje daar.
1: Ja, daar komen ze aan. De motards gaan voorbij, zeg maar, er eentje. En dan zien we wie daar, ja, inderdaad, Tijmen Arendsman samen met Karapas die daar achterdoor kijkt. En van wie wanneer ga ik een slag slaan? En komt daar, ja, daar, volgens mij komt, ja, daar komen er nog twee man aan. Rick Pluimers komt er nog achteraan, die probeert het nog. En daarna Wilco Kelderman. Maar dan denk ik dat daar nog een leuk sprintje uit gaat komen, verwacht ik.
0: De sprint. Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen, Erik?
2: Ja, ja, ik geef Karapas de grote kans in ieder geval. Maar ja, Arendsman moeten we natuurlijk ook niet uitsluiten. Want ook die zal vast en zeker mee kunnen doen hier in die sprint. Dus dat zal spannend worden als het nog steeds die twee man op kop zijn in ieder geval. Want Huub Arts, die had ook die aansluiting te pakken. En we zien daar de motards. Nee, nog niet. Ze maken het hier spannend, die omroepers. Maar er is toch niks te zien. Dus nog heel even prachtig. Maar zo heel lang kan duren. We zitten in de laatste honderden meters in ieder geval van de koers. De laatste kilometer hoor ik ze nou al zeggen. Dus het gaat heel erg spannend worden. We zien daar de Moutazel aankomen. Dus het is echt zo meteen nog maar 150 meter te gaan. En dan is het dus de vraag. Iedereen gaat hier vol op de woorden slaan. Om te kijken wie dus die overwinning gaat pakken. En wordt dat Carapaz? Wordt dat Arendsman? Het is dus maar de vraag. Of hebben we toch Huub Aerts in ieder geval erbij? Of hebben we toch Wilco Kelderman nog? Het kan nog van alles zijn. Maar nee, het gaat eigenlijk om die twee hoor. Het gaat om die twee. En wie wordt het? Carapaz als één. Carapaz 1 en Arendsman 2. En dan wordt er nog even afgesprint om de tweede plaats natuurlijk.
0: De derde, ja.
2: Nog heel even kijken. Ja, de derde en dan, oh, dik bij elkaar hoor. Maar ja, Jasper Philipsen op de derde plaats. Dus dan hebben we ze bij elkaar hoor. We hebben Carapaz dus op 1. We hebben Tijmen Arendsman op 2. En Jasper Philipsen als derde hier over de streep. Bij Daags naar de Tour.
0: Een Ecuadoriaan wint Daags naar de Tour 2026. Is dat ooit eerder gebeurd met een Ecuadoriaan? Denk het niet, eerlijk gezegd.
2: Nee, ik denk het ook niet. Nee. We hebben wel Duitsers gehad en alles, maar nee, een Ecuadoriaan volgens mij nog niet.
0: Nee, oké. Okay, dus dan kunnen ze dat ook weer bijschrijven in de historieboeken van Daags naar de Tour. Ik zie hier wel in het verleden, in 2007, dat Soler Hernandez ooit hier gefinished is als tweede. Maar volgens mij inderdaad nog geen winnaar vanuit dat land. Dus dat is weer een, dat is weer iets nieuws. Oké, okay. Goed. Erik, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Ik denk dat we het hier ook bij gaan houden, hè? Of,
2: Ja, ik kan geen telefoon op.
0: Nee.
2: En die, daar kan ik niet mee interviewen, dus nee, dat is lastig.
0: Dat is lastig, inderdaad. Goed, nou, dankjewel in ieder geval voor jouw bijdrages vandaag. En het was een mooie lange dag.
2: Ja, en dat sowieso, maar het was wel weer een mooie dag.
0: Kijk, dat inderdaad de jubileumeditie vandaag zit ertoe. Dankjewel. Goed, Karel, jij hebt ook gekeken.
1: Ik heb gekeken hier, maar ik heb niet verder. Oh ja, hier komen ze mensen nog, de wielrenners aan.
0: Ja, Carapaz dus als eerste over de meet. Arendsman en als derde Philipsen. Dat is een gedroomde uitslag ergens wel, hè?
1: Ja, die had ik hier al gezegd, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, goed. Eens kijken of jij zo meteen misschien nog mensen kan spreken. En mocht dat zo zijn, dan laat het even weten.
1: Weet ik, hè?
0: Ik dacht misschien dat jij nog interviewtjes kon halen, of...
1: Ik ga niet in die drukte zitten.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan danken we jou ook voor jouw bijdrage, Karel.
1: Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk weer om dit te mogen doen.
0: Zeker. En wij danken jou en we spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort.
1: Dat zeker.
0: Dankjewel.
1: Hoi.
0: Karel de Bruin was dat. En Erik Vleugels die zaten aan het parcours. Zometeen dus helaas geen interviews meer met de renners. Dat betekent dus ook... dat we hem kunnen gaan afsluiten, deze editie van Daagse de Tour 2026. Zoals gezegd, Carapaz dus als eerste over de meet, Arendsman als tweede en als derde Jasper Philipsen.

Take That, een patience hier bij Omroep Land van Kuik. Dat is over deze uitzending van Daagse de Tour. Ik was nog even aan het kijken of we misschien iets hadden liggen om nog even uit te zenden. Maar het is echt op. Betekent dus dat we nou af gaan sluiten deze uitzending van Daagse de Tour 2026. Het was de jubileumeditie. En wat ons betreft zijn we er volgend jaar heel graag weer bij. We deden het met ontzettend veel mensen. En ik zou mensen tekort doen als ik ze zou ontbreken te noemen. Dus dat ga ik ook niet doen, dat hele lijstje. Wat ons betreft, bedankt. Graag tot de volgende keer. En maak er een hele mooie avond van nog.

0: Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen. En melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor drie ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd.

0: Agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigde bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23 tot 25%

0: Het weer tot slot. Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.